0: kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland.

0: Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde.

0: niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

mission of the

Ik zou een droge vlijm en heb het nog meer zin. Het is net een vijs van manshoud, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zuid en zuid, dat is wat niet.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Na 6 weken zomervakantie gaan de basisscholen in onze provincie vandaag weer open. Later deze week hervatten ook de middelbare scholen weer de lessen. Het gedrag van verschillende vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Met name mezen en duiven verstopten zich. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastlegden. En FC Groningen haalde gistermiddag flink uit tegen ADO Den Haag. Het werd 1-4, maar de uitslag had vele malen hoger kunnen uitvallen. Trainer Dick Lukien beleefde een van de beste helften onder zijn leiding.
4: Nou, zeker een van de beste helften. Maar laat duidelijk zijn, dit was een geweldige eerste helft. Waarbij, kijk, de 0-3 valt in de dying seconds. Maar bij 0-2 was ik eigenlijk ontevreden naar binnen gestapt. Want we hebben 400-500% kansen bij elkaar gespeeld.
3: Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, we laten het weekend en de zomervakantie achter ons. De week is gestart, de scholen gaan weer open. En de ochtendploeg heet je van harte welkom. Tot 10 uur.
7: Ja, goedemorgen allemaal. We zijn weer fris.

0: uit Nederland, deze band Ten Sharp. En als je afgelopen zomer ergens in Europa op vakantie bent geweest en je deed de radio aan, dikke kans dat je hem daar voorbij hoorde komen. Want in heel veel landen om ons heen werd ook dit een hit destijds. You! Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 17 augustus. Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We kijken naar het weer. Ja, wel even wennen. Bewolkt vandaag, tot halverwege de middag kan er wat regen vallen of een bui passeren. Nou, er valt momenteel aardig wat regen op dit moment, zo in de ochtendspits. Oh. Daarna, in de loop van de middag, wordt het wel wat droger. Zien we ook nog wel de zon, 19 tot 20 graden. Even wennen.
1: Ja, dat was zeker wennen, ja.
0: Het was gisteren nog lekker. Ja. De fiets ook maar thuis gelaten, toch maar met de auto gekomen.
1: Ja, heel verstandig.
0: Ja. En ik ben vast niet de enige. Dus dat betekent dat het best wel eens druk kan worden op de weg vandaag. Want de scholen beginnen weer. Veel mensen gaan ook weer aan het werk na de zomervakantie. En pakken dan misschien wel niet de fiets vandaag, maar pakken de auto. Dus mocht je ergens onderweg vast komen te staan, laat het ons weten bij Noord. De fileverklikker 050-3188-288. Nummer staat tot 10 uur voor je open. Ja, het was een lekker sportweekend. Ik heb genoten van FC Groningen gisteren, zeker de eerste helft.
2: Ja, het was mooi voetbal.
0: Wat een gala voorstelling.
2: Nou, inderdaad.
0: Alleen een scoren is toch even het dingetje.
2: Ja, precies. Dat afronden, dat kan nog wel een beetje beter. Maar, want dat had na de eerste helft, dat het zo, wat is het, 1-6 kunnen staan
0: of
2: zo.
0: Makkelijk. Ja, het was uiteindelijk 0-3 bij rust en 1-4 als eindstand.
2: Ja.
0: Nou, prachtig mooi. En er was nog een mooie eerbetoon aan.

0: aan Mat Seuntjens, oudspeler van FC Groningen, wiens dochtertje vorige week overleed. Keeper van FC Groningen, Etienne Vaas, heeft het daar nog moeilijk mee. Dat is een goede vriend van Mat Seuntjens. We horen hem aan het eind van dit uur daarover. En na achten is Azin Griever hier samen met Stefan Bleken om te praten over FC Groningen. Mede koploper, hè? Net iets minder doelsaldo op de AZ. Toch goed om even te belden. Ja, verder was er ook, is er ook het WK hockey. En ook genoten natuurlijk van het EK atletiek.
1: Ja.
0: In Birmingham.
1: Precies, met nog een bronzen plak voor Sophie Dokter.
0: Nou, laten we daar gelijk maar even over hebben, oh, Sophie Dokter.
1: Daar wil je het over hebben.
0: Ja, die deden zevenkamp. En het was een mooi Nederlands podium. Uiteindelijk net niet eerste, maar wel tweede en derde. Emma Oosterwegel, die pakte zilver. En Sophie Dokter pakte brons. Nou, eigenlijk niks te klagen.
2: Nee, ja, nou ja, perspringen. Er zat wel meer in, maar verder nee, niks te klagen. Klopt.
3: Nee. Je eerste medaille buiten, volgens mij. Ja, is dat een doorbraak?
2: Ja, dit voelt echt inner... Helemaal leuk, maar ouder voelt toch echt als het echte. En daar ben ik nu mee naar gegaan, dus dat voelt wel echt, ja, voelt heel vet. Ja,
3: want Jeff Tesselaar zei gisteren, nu hoor ik bij de big boys. Hoor jij nu bij de big girls?
2: Dat denk ik wel nu.
4: Alles is wel wereldindoorkampioen, hè? Deze
3: hoorde al
4: bij de big girls.
3: Dat weet ik, maar goed, uiteindelijk worden de Olympische medailles natuurlijk buiten vergeven. En hoe leuk was het om dit samen te doen?
2: Ja, echt superleuk. Dit was voor mij echt een droomscenario, dat we samen op het podium zouden staan. En ja, dat is gewoon gebeurd, dus hoe vet is dat?
0: Mooi blij met brons. De interceptie was van Anouk Vetter trouwens, de oud-meerkampster die daar terecht zei. Ze is ook gewoon wereldkampioen inderdaad. Ja. Maar dat is kennelijk toch nog een gevoelskwestie bij die atleten. Dat binnen of buiten, dat maakt nog wel uit, kennelijk.
1: Ja.
0: Je krijgt een bronzen medaille buiten zwaarder dan een gouden medaille binnen.
1: Ja.
0: En gisteravond was er natuurlijk nog mooi goud voor de 4x400 meter. Met onder andere Femke Broeders-Bol daarbij. Die heb ik gemist. Gisteravond lag ik al te slapen. Maar ik heb zaterdagavond echt hardop staan juichen voor die Nielsen. Die 1500 meter won.
1: Nou, die had ook een flinke eindspurt, zeg.
0: Geweldig mooi, ja. Mooie sportatletiek.
1: Ja.
0: Ja, prachtig hoor. Goed, we gaan de dag beginnen, want we laten het weekend achter ons op deze 17 augustus. In Winsum weten ze het vandaag in 2020, nu 6 jaar geleden, werd Winsum uitgeroepen door de ANWB tot allermooiste dorp van Nederland. Daar zijn ze nog steeds meer dan trots op en terecht. En vandaag in 1982 werd officieel de eerste commerciële cd, de Compact Disc, geproduceerd. Dat gebeurde in Hannover, Duitsland. Exemplaar van het ABBA-album The Visitors. Bestemd voor de Japanse markt overigens. Dat is gewoon een Nederlandse uitvinding, hè? Philips werkte dat samen uit met Sony, die Compact Disc. We dachten toen, 1982, dit gaat het helemaal worden, ja. Nou. Tegenwoordig gebruiken we als onderzetters toch vooral.
4: Ja, of met die zonsverduistering.
0: Oh ja, dat was helemaal niet veilig. Joh.
4: Nee.
0: Het is de nieuwe dag bij Radio Noord met de ochtendploeg tot 10 uur. Met zometeen een vroege vogel. En nu de

0: een van de meest gedraaide platen op de Nederlandse radio afgelopen zomer. De Bauza.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Kwart over zes. Al onderweg naar zijn werk is Rudolf Guigelaar. Rudolf, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is je vakantie al lang voorbij of net?
3: Nee, ik heb alweer een week erop zit.
0: Een week? Oh ja, de bouwvak denk ik, hè?
3: Ja.
0: Ja. Stop. Hoe was de vakantie?
3: Ja, ik heb 2 weken iets hard.
0: Heb je gedaan?
3: Ik zeg het niet altijd. Klussel thuis.
0: Ja. Ja, gewoon lekker thuis?
3: Ja, als ik thuis ben, vind ik eigenlijk ook vakantie. Natuurlijk, mijn vrouw, we zijn 1 dagje weg geweest.
0: Waar ben je geweest?
3: Utrecht.
0: Oh, en waarom ja. Utrecht?
3: Daar is ze bij de Tatjani.
0: Oh.
3: Dat was een voorstelling en dan kon je kijken, zeg maar. Dat ben ik geweest.
0: Oké.
3: Okay. Oh, dat was op zich wel interessant, hoor.
0: Maar jij hebt niet de behoefte om naar een camping te gaan of naar zee te gaan? Of,
3: Nee.
0: Nee, hè?
3: Nee. En nee, zo, nee. Ik zeg al, ja, ik ben zo'n gekskind, ook in mijn vrouw ook weet. Ik zeg, ja, ik ben eigenlijk al de dagen al vanuit. En ja, van de ene kant moet ik voor haar bij een keer weer weg. Maar van de andere kant, dat ik thuis ben, heb ik op een camping.
0: En dat is je vrouw het wel mee eens? Maar je vindt het ook wel weer lekker om aan het werk te zijn, of niet, Rudolf?
3: Ja, ik vind het wel, ja. Natuurlijk, iedereen kijkt me zo, hè, maar van de andere kant, ik zeg zo, als je 10 minuten weer op werk bent, dan is dat je niet weg geweest bent.
0: Nee, dat is altijd zo, hè? Je bent het gevoel van de vakantie snel kwijt, hè?
3: Ja, nou mijn droom, maar ja, van de andere kant is ook blij dat we weer werken kunt.
0: Ja, zo is dat. Want je werkt in de wegenbouw, hè, als chauffeur en kraanmachinist. Waar ben je vandaag aan het werk?
3: Ik ben nu weer onderweg naar Groningen, naar de Rode Haan. Daar ben je steunpunt van de provincie. Daar zijn we bezig naar het laatste afzetwerk. Nou, dan komen we weer een nieuwe klus.
0: En hoe lang ben je daar nog bezig?
3: Ik denk nog van de week, volgende week nog. En dan ben ik klaar.
0: En dan werk jij toe, zo heb ik begrepen, naar een belangrijke dag.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dan ben ik ook nog weer een paar dagen vrij. Kijk, zo doen we
0: het. Vertel.
3: De bruiloft van mijn dochter.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Wat leuk.
3: Ja. Dus dat vind ik. Ja.
0: Wanneer is het zover?
3: 18 september.
0: 18 september. En ben je een beetje tevreden met de keuze van die ze heeft gemaakt qua partner?
3: Ja,
0: dat is wel belangrijk als schoonvader.
3: Nee, maar wat dat betreft zijn we eigenlijk als 2 handen in buiten.
0: Okay.
3: Ja, nee, ik kan heel goed met hem overweg. Wat dat betreft.
0: Maar dat staat toch wat zei, Rudolf, dat ze met iemand thuis komt, dat je denkt, nou, dat is helemaal niks. Ga je dan zeggen?
3: Ja, maar aan de andere kant. Maar aan de andere kant, zij moeten met leven.
0: Nee, absoluut waar.
3: dat is hun keuze. Dus ik kan niet altijd alles bepaald worden. Ja.
0: Hè? Ben je
3: kunt altijd een beetje in de richting sturen en dan dat is het niet.
0: Ja, Wim Sonneveld zei al heel lang geleden, ik prijs ze regelrecht het graf in. Dat kan ook altijd nog.
3: Ja, dat kan ook.
0: Ben je al een speech aan het voorbereiden?
3: Nee?
0: Nee. Nee, daar doe je niet. Nee. Hoeft ook niet. Nee, hoeft ook niet. Zeg Rudolf.
3: Ik geef haar zo vaak een speech. Dus,
0: Zeg, fijne dag vandaag. Werk ze.
3: Ja, zo doen, hè. Jij leuk, hè.
0: Oké, mooi.
3: Hey,
0: mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: De Bengals en Manic Monday. Het is 6:55. Nieuws uit binnen- en buitenland in kort bestek. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven om de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. Zo meldt hij zelf op Truth Social, zijn eigen online social kanaal. De oefeningen beginnen vandaag en zijn onder meer bedoeld om de landen voor te bereiden op een eventueel conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump zijn de manoeuvres duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het is overigens volgens Trump te laat om de oefeningen helemaal af te gelasten. De jaarlijkse oefening begint vandaag en duurt 11 dagen. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt. En partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
1: Wij staan te trappelen. Dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan. En dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
0: Het kabinet gaat nog in gesprek met onder andere JA21 over de Prinsjesdagplannen. En we hadden het al even over het EK atletiek. De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. Dat betekent 4 dolblije atleten. Evelien Saalberg, Mirte van der Schoot en Femke Broeders-Bol. En Klaver ook nog natuurlijk, die zich tegenwoordig specialiseert, Broeders-Bol, op de 800 meter.
2: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. 3e keer op rij Europees kampioen, als klein mini-landje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. EK atletiek was zeer succesvol voor Nederland. Met in totaal 14 medailles en een 4e plaats in het eindklassement. Ook nog goud, hè? Voor Jeroen van Klinken natuurlijk afgelopen weekend. Het Groningse nieuws, Rob. Zometeen, wat zit erin?
3: Ja, dan hoor je hoe Niels Eggens reageerde op zijn eerste treffer voor FC Groningen.

0: half zeven, tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het gedrag van verschillende vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Met name meesachtigen en duiven verstopten zich. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastlegden. Mezen waren 45% minder te horen dan normaal. Bij duiven en tortels was de afname nog groter, 51%. Resultaten zijn nog een tussenstand. Later volgen de definitieve resultaten. De brandweer is gisteravond na een melding van een woningbrand uitgerukt naar de Zilverschoon in Eelde. Ter plaatse bleek het mee te vallen, wel hing er rook in de garage. Smeulende resten van een barbecue die in de afvalcontainer waren gegooid waren vermoedelijk de oorzaak. Eén bewoner heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer heeft de garage geventileerd. FC Groningen haalde gistermiddag uit bij ADO Den Haag. Het werd 1-4. Invaller Niels Eggens uit Finsterwolde stond 1 minuut in het veld toen hij de bal in de kruising kopte. Het was zijn eerste treffer in de Eredivisie en dat betekent nogal wat voor de 21-jarige aanvaller.
2: Ja, echt enorm trots. Ja, je zegt het zelf al, een jong uit Finsterwolde. Ik denk heel nuchter. Maar ja, dat ik zulke dingen mag beleven, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, wat ik net al zei, dat zorgt dat ik hier echt met een heel trots gevoel sta.
1: Op de Apollolaan in Oude Pekela zijn gistermiddag 3 auto's beschadigd geraakt bij een ongeluk. 1 auto botste achter op een andere auto die daardoor tegen een geparkeerde wagen werd aangeduwd. Alle betrokkenen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. 40 oorlogsverhalen van Indische en Molukse Groningers die waren afgelopen week te lezen in de Martinikerk. Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. De expositie bestaat al 4 jaar en wordt ieder jaar groter, doordat stadjer en samensteller Egbert Pikkemaat nog altijd nieuwe verhalen vindt over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en over de jaren van geweld daarna. Die verhalen moeten worden verteld, vindt hij.
3: Hier staan enkele verhalen die gelukkig er nog zijn. En echt, toen ik het opzette, toen tegen degene die mij hielp, zei ik van, oh, die is dit jaar ook gestorven. Ja, die is dit jaar ook gestorven. En dan krijg ik bijna kippenvel als ik dan realiseer, ja, maar een verhaal staat hier nog. Ja. Dus ja, ze zijn er toch nog wel een beetje. Hè, dat vind ik echt mooi. Ik krijg nu weer kippenvel.
1: Een landgoed Nienoord was gisteren het toneel van een draaiorgeldag. Van kermisorgels tot straatexemplaren, 11 orgels stonden verspreid over het landgoed opgesteld. Emma Riddering stond er met een klein orgeltje uit de 19e eeuw, waar het flink draaien is om er muziek uit te krijgen.
4: Ik ben helemaal buiten adem. Dat komt bouwjaar 1890. Dus dan moet je even harder draaien. Het was een type orgeltje wat vroeger in een draaimolen stond, carousel. En dan stond er ook echt in de carousel iemand de hele dag door te draaien. Dat was geen motor. De draaimolen werd door een paard in beweging gezet. En dan was het hele feestje was compleet. Het orgel draaide en de draaimolen.
1: Nou, inderdaad. Ja, mooi ja, toch?
5: Mooi kort, abrupt. Dankjewel, Rob.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, de zomervakantie zit erop. Hoe zit het eigenlijk met je volgende vakantie? Is die alweer geregeld? Daar ging ons lopend vuur afgelopen vrijdag over. Straks een terugblik en op 7:15 natuurlijk het weer. Kleine spoiler, het regen.

0: gaat de tijd mij.
1: Bloem en Eva, mijn moeder vraagt. Het is 7 over 7. Lopend vuur. De scholen zijn weer open vandaag. Het harde leven gaat weer beginnen. De vakantie is voorbij. De zomervakantie in Noord-Nederland zeker. Elders in het land gaat het nog een weekje of twee weekjes door. Maar we kunnen terugblikken op een warme zomer, dat zeker. Misschien ben je ook wel weg geweest, binnen of buitenland. En het leuke van een vakantie is natuurlijk vaak de voorpret. Je regelt iets en je kijkt er heel lang naar uit. En je fantaseert hoe het kan zijn. Heb jij je volgende vakantie alweer geregeld? Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Was ons lopend vuur vrijdag. Petra, wat komt er allemaal binnen?
2: Nou, voor Bianca wel. Ze zegt, ja, alles is al geboekt. Nou, ik ben benieuwd waar de reis dan naartoe gaat, Bianca. Klaartje zegt, dit weekend, dus het is afgelopen weekend geweest, worden de plannen voor de herfst gemaakt.
1: Oh, ja.
2: De kerst is al langer een plan. Heerlijke vooruitzichten. En Gea zegt, nee joh, dat komt vanzelf wel. Als het zover is, wordt het of weg of toch tuinaria. Nou, dat klinkt ook mooi als de zomer weer zo wordt.
1: Ja, maar dat kun je ook op verheugen, hè?
2: Ja, ja, zeker. Nou, Koos zegt, nee joh, dat zien we rond de kerstdagen wel. En Thijs is altijd in december al aan het kijken en boeken voor volgend jaar. Dus er altijd op tijd bij zijn. Die begint daar in december mee. Ja, dat is op tijd, toch?
1: Dat lijkt me wel, toch? Ja. Jawel, jawel.
2: Ja.
1: Hangt een beetje vanaf waar je naartoe gaat natuurlijk. Als iets heel populairs is,
2: dan
1: moet je er op tijd bij
2: zijn.
1: Maar er zijn ook mensen die dan bijvoorbeeld op een camping staan en dan het eind van het jaar, of het eind van de vakantie alvast, de plek voor volgend jaar regelen.
2: Ja,
1: dat ze een mooi plekje hebben.
3: Ja, dan ben je mooi op tijd.
1: Ja, ja. Heb je een plekje wat je graag wil hebben?
3: Ook dat.
2: Nou ja, Wilma zegt, nou kalm aan hoor. Wij hebben nu nog niet eens vakantie gehad. De eerste week van september begint het pas.
1: Ook lekker.
2: Dus nee, nu nog niks geregeld voor volgend jaar. Jeroen dan weer wel, die heeft een enorme planning. Hij zegt, een weekendje Londen, het afgelopen weekend dan. Over 2 weken een weekje cruisen. November naar Bangkok en cruisen naar Singapore. In maart gaat hij naar IJsland. Juni een cruise naar Rotterdam, naar IJsland. November een cruise van Sydney naar Singapore.
1: Hè? Heeft hij de loterij gewonnen of zo?
2: Nou, hij zegt, de kinderen zijn de deur uit. We zijn beide dol op reizen en we werken er keihard voor.
1: Oké, nou, poeh.
2: Dus ja, dan heb je dat wel verdiend. Bijna elke maand gaat hij dus wat doen.
1: Zo.
2: Ja, ja, nou, dat is ook mooi.
1: Dat je nog tijd weet te vinden om te werken dan, hè?
2: Ja, inderdaad. Ina die gaat in november naar Florida. En Babette zegt, ja hoor, lekker in de tuin onder het koele groen.
1: Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Dank voor alle mooie verhalen die binnenkwamen. Uiteindelijk zegt een kwart, 24% eens, is alweer geregeld.

0: terug. Zo, dacht je, laat je even lekker schudden op maandagochtend met de status quo. En rollover, laydown, 7:15. Roland van der Zwaan, goedemorgen.
1: Ja, ik ben wakker, goedemorgen.
0: Ja, graag gedaan. Het is ineens totaal anders buiten.
1: Ja, ja, dit is, we noemen het gezapige regen. Oftewel, er valt niet superveel nu, maar wat er valt maakt de bovenlaag in ieder geval mooi nat. En dat is mooi, want als het in één keer gaat stortregenen na een lange periode van droog weer, dan gaat alles meteen het riool in. En dat hebben we niet nodig. De natuur die schreeuwt erom dat wat 3 weken geleden ingezet is. Droog weer, warm weer, ja... Dat merken we nu in ieder geval. De bomen die laten namelijk de bladeren al vallen. Die laten namelijk al de vruchten die ze hebben vallen. Eikels vallen al naar beneden. Appels vallen al van de bomen af. Er is een watertekort. En dat komt vandaag in ieder geval redelijk goed.
0: Ja, maar blijft het dan de hele dag regenen?
1: Nee, het is vanochtend vooral wat lichte regen. Dat gaat later over in een enkele bui. Vanmiddag gaat de temperatuur stijgen naar zo'n 19 tot maximaal 20 graden. In de loop van de dag gaat de zon er even bij komen. En juist omdat dan de bovenlucht ietsje kouder is, wordt de lucht onstabiel van opbouw. En dat betekent dus dat er verspreid een aantal buien gaan ontstaan. En juist die buien, dat kunnen echte buien zijn waarbij de zomer eventjes 2-3 mm gaat vallen. Nou, dat is een eerste intro van wat we deze week krijgen, want we krijgen namelijk wel meer neerslag. Komende nacht is dat even niet zo. Dan hebben we temperaturen zo rond de 11 tot 13 graden. Het gaat wat afkoelen. En het is redelijk opgeklaard weer. In de loop van de nacht komt er meer bewolking. Morgen volgt er in de ochtend een klein beetje regen. Dat gaat daarna ook weer over in een aantal buien. Dus morgen komt er ook alweer bruikbare neerslag. En dan hebben we ongeveer een vergelijkbare temperatuur van 20 graden. Maar dat we uit een ander vaartje gaan tappen met wat lagere temperaturen. Dagelijks een enkele bui. En vanaf woensdag ook weer af en toe zon. Dat wordt het weer.
0: Nou, even wennen, maar ook wel goed voor de tuin.
1: Denk het wel.
0: Ja, oké, dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Yo, mooi.

0: Alex Warren. Misschien heb je wel gekeken. FC Groningen haalde gistermiddag uit op bezoek bij ADO Den Haag. Groningen stonden bij rust met 3-0 voor. Won uiteindelijk met 4-1. En die score had nog hoger kunnen en misschien wel moeten uitvallen. Doelman Etienne Fase was bij 3 doelpunten van de FC betrokken. Bijzonder voor de doelman. Maar na afloop ging het vooral over de moeilijke week die hij heeft meegemaakt. Zijn goede vriend en voormalig ploeggenoot Mats Seuntjes, oudspeler van de FC, en partner Elba verloren hun pasgeboren dochtertje Celine. Etienne Fase.
1: Dat is gewoon onmenselijk, verschrikkelijk wat hun hebben meegemaakt. Je wilt dat, dat niemand dit meemaakt. En het was verschrikkelijk. Dus het was gewoon geen fijne week. En ik vind het heel knap hoe sterk hun zijn als mens zijn. En het was, we halen gewoon krachten uit elkaar, denk ik. En ik wil er gewoon voor hem zijn. En ik stuur hem af en toe een bericht. En gisteren heb ik hem gelukkig nog gewoon gezien. En was hij bij mij even op de kamer in het hotel, want we zaten in de buurt. En zo probeer ik er gewoon voor Mats en Elba te zijn. Maar voor de rest zal Celine altijd in ons hart blijven. Dus voetbal is wel een soort van afleiding, moet ik zeggen. Dus dat is het enige wat, dat is mijn werk. Dus dan moet ik er gewoon staan. Dus.
2: Het is wel gek, hè? Want ik denk anders, na een wedstrijd zoals deze, dan was jij hier waarschijnlijk met een handstand binnenkomen lopen. Ja. Bij 3 doelpunten betrokken geweest. Jullie hebben voornamelijk die eerste helft ADO van de mat geveegd. En dan nu sta je hier met een heel ander gevoel eigenlijk dan wat daarbij hoort, hè, als ik je zo zie.
1: Ja, omdat ik dat ook niet gepast vind tegenover Mats en Elba. En mijn gedachten zijn ook gewoon echt zo. Voetbal is leuk. Maar eigenlijk is voetbal maar een bijzaak. En na de wedstrijd voel ik me gewoon weer kloten tegenover hen. En ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. Het is gewoon klote situatie. En ja, ik zou, ja, we kunnen Celine niet ervoor terugkrijgen. Maar als ik dat zou doen, als dat zou kunnen, dan zou ik het direct voor hen doen. Alleen, ja, ik ga hier niet heel blij lopen doen. Ik heb mijn werk gedaan en weer verder de komende week.
2: Je hebt het wel goed gedaan, het jendwerk.
1: Ja, dankjewel dat ik mijn werk goed heb gedaan. Ja, ik denk dat ik een heerlijke pot voetbal heb gespeeld. Maar ik niet alleen, ik denk heel team.
2: Want toch even dan nog over dat voetbal. Jullie hebben natuurlijk best wel wat goede wedstrijden gespeeld onder Dick Lukien, afgelopen seizoen ook. Ik denk de eerste helft tegen FC Twente was misschien wel het beste. Werd dan niet gescoord. Maar was vandaag misschien dan het nieuwe beste of de beste so far? In ieder geval die eerste helft?
1: Ja, ik denk dat het heel fijn is dat we een soort van kern bij elkaar hebben kunnen houden. Overal een beetje. Ik heb echt genoten, maar ik heb vorige week ook al genoten van onze ploeg. En vandaag ook. Dat is ook gewoon complimenten naar de staf. Ze bereiden ons goed voor. Ze willen ons laten voetballen hoe hun denken. En wij staan daar achter. En ik denk dat het niet gek was geweest als we 8-1 hadden gewonnen.
0: Etienne Vaas in gesprek met Stefan Bleker. En diezelfde Stefan Bleker is straks na 8 uur hier te gast in de ochtendploeg. Samen met Azing Griever. Om verder terug te blikken op deze mooie zege van FC Groningen. Mede koploper. Alleen doelsaldo op de tweede plek. FC Groningen, mooi hè?

en moi, Lolita, hier in onze provincie hadden we vorige discussie over het beeld van Lenin, 9 meter hoog. Nou, in Polen doen ze daar een schepje wat heet een paar scheppen bovenop met een beeld. Hoe hoog hij is, vertel ik je straks na 7 uur.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
4: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
3: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
5: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
3: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: De brandweer en LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide organisaties. Zo kennen boeren het gebied goed en beschikken ze over materieel dat kan worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Ook kunnen boeren helpen bij het aanleggen van brandwerende zones en het onderbreken van vegetatie, denken beide organisaties. Het gedrag van verschillende vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit. Met name meesachtigen en duiven verstopten zich. En FC Groningen haalde gistermiddag flink uit tegen ADO Den Haag. Het werd 1-4, maar de uitslag had vele malen hoger kunnen uitvallen. Trainer Dick Lukien beleefde misschien wel de beste helft onder zijn leiding.
8: Nou, zeker één van de beste helften. Maar laat duidelijk zijn, dit was een geweldige eerste helft. Waarbij, kijk, de 0-3 valt in de dying seconds. Maar bij 0-2 was ik eigenlijk ontevreden naar binnen gestapt. Want we hebben 400-500% kansen bij elkaar gespeeld.
7: Meer nieuws straks om 19:30.
9: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
12: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
15: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: zondag 17 augustus. Denk je even in, afgelopen zaterdag. Het was warm, het was puffen. En je zat nog lekker in de tuin. Nou, trek nu de gordijnen even open als je net wakker bent. Het regent.
1: Ja, bedankt.
0: Wel goed voor de tuin overigens. Hè. We hebben heel, het is echt een enorm watertekort. Dus goed dat het valt. Maar ja, het valt nu net wel in de ochtendspits. Met al die kinderen die weer naar school moeten gaan. Het zou wel eens drukker kunnen zijn op de Groningse wegen. Dus mocht je ergens vast komen te staan. 050-3188-288. Het is nog rustig, hè?
1: Ja, nu nog wel.
0: 050-3188-288. Die regen en die buien, die houden we wel, zegt Roland van der Zwaag. Zeker in de ochtend. Later ook wel wat zon, zeker in de middag. En een 19 of 20 graden. Dat is dan net eventjes wennen met wat we de afgelopen weken toch gewend zijn geweest. Ja, we hebben het hier wel eens vaker gehad over de fatbikes. Hè, en de problemen die fatbikes, of eigenlijk de bestuurders daarvan, veroorzaken.
1: Ja.
0: Je hebt ook de skinny bike, hè. Dat is gewoon een fatbike, maar dan met dunnere banden. Nou, de politie in Enschede die trof een groep bikers aan, vet en skinny. En die ging erachteraan, want die hadden allemaal dingen op de fiets die in orde waren. Eentje hadden ze een gemoeite mee om die te achterhalen. Die kon namelijk 120 kilometer per uur.
1: Nee.
0: Deze skinny bike.
2: Of van die dunne bandjes.
0: Ja, van die dunne bandjes.
2: Lekker.
0: Ja, het was ook eigenlijk niet echt met een bike, zo zei de politie. Want er zat niet eens een ketting omheen. Maar wel een gaspedaal was omgebouwd tot brommer of motor. Een skinny bike. 120.
1: Ja, dat is nog niet normaal.
0: Ja, hij is in beslag genomen en zal worden vernietigd.
1: Nou.
0: De skinny bike, hè? Voor de duidelijkheid. We hadden vorige week hadden wij hier discussie over het beeld van Lenin. Dat nu bij Zummerbühne staat in Oostwold. En waarover ze later de beeld willen verplaatsen naar een informatiecentrum over het communisme in Oost-Groningen. Nou, dus discussie over. Het beeld is ook best groot natuurlijk.
1: Heel groot.
0: 9 meter hoog.
1: Ja.
0: Je hebt wel meer van dat soort hele grote beelden, hè? In,

0: Rio de Janeiro bijvoorbeeld. Hè, het beeld van Jezus op die berg daar staat. Die is inclusief sokkel 38 meter hoog. Oh. Maar toen dachten ze in Polen, in het dorpje Konotopi, dat moeten wij kunnen overtoepen. En zeker een rijke man dacht dat. Die zit namelijk achter de bouw van dit beeld. Die man is ernstig ziek geweest. En toen hij er weer bovenop kwam, dacht hij van ik wil iets doen. En ik wil ook mijn dankbaarheid aan mijn geloof laten weten op deze manier. En dus is daar in dat dorpje waar 150 mensen wonen een Mariabeeld gekomen van 55 meter hoog.
1: Zo.
0: Oh, dat is echt heel hoog, hè?
1: Ja.
0: Dat is een halve Martini-toren.
1: Maar die kan je toch nooit, hoe krijg je die daar?
0: Nou ja, dat is dus opgebouwd, denk ik. Ja, geen idee.
1: Ja. Ja.
0: Goeie praktische vraag, Peter. Ja. Ja, geen idee. Ze hopen overigens wel met die 155 inwoners dat het enorm veel mensen, pelgrims, toeristen gaat trekken. Er is ook een uitkijkplatform trouwens nog bij gebouwd. 55 meter hoog beeld. Gezellig.
1: Ja.
0: In je achtertuin. Ja, afgelopen weekend heb je ongetwijfeld gekeken naar Expeditie Grun. Afgelopen zaterdag was Joyce op bezoek bij Pascal Doornenkamp in Holvierde. Die heeft een papegaai, een Marley, echt een reggae-papegaai, denk ik. En die was er vandoor gegaan. Nou, brandweer was gebeld, drone ging de lucht in. Hij zat ook ergens hoog in. Hij ging met de brandweer en met een hoogwerker de lucht in. Maar toen ging hij er weer vandoor. En toen was Marley weg.
1: Wat betekent Marley voor jou?
2: Ja, veel. Mijn kindje, hè. IQ van een vierjarige, dus hartstikke lief beest. Dus ook de eerste keer dat hij wegvliegt. En ik heb hem wel vaker mee naar buiten. Nou, hij schrok eigenlijk wat van gisteren. Het probleem is, hij is nu 24 uur weg. Dus eten en drinken is nou heel lastig.
0: Ja, want toen hij hem bijna te pakken had met die hoogwerker, toen beet Marley als dank in zijn vinger.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, toen ging Joyce verder met Expeditie Grun. En op het eind van de uitzending keerde ze toch nog weer even terug bij Pascal. Want eind goed al goed.
1: Je staat een blij man.
2: Ik ben er zeker heel blij, ja.
1: Ja.
2: Ze heeft wel weer goed gegeten en gedronken. Dus een vriendje van mij zag hem in één keer heel laag zitten. Toch in het buitenste bos. En de kooi erbij. Toen ging hij lager weer naar het andere bos. En toen zag hij mij. Toen klom hij gelijk naar me toe. Toen greep hij mij. Ik klom er gelijk bij me.
1: Hij klom gelijk op jouw arm?
2: Ja. Ik kon er zo net bij komen. Dat was echt heel mooi. Ik moest gelijk aaien. Dan ga ik in de kooi gestaan. Dan ging ik gelijk eten en drinken.
1: Wat een schrik, joh.
2: Ja, nou zeg dat wel, ja.
0: Eind goed al goed. Ja, en Marley mag voorlopig even niet meer naar buiten.
1: Nee.
0: Is misschien ook wel verstandig.
1: Ja. Ja.
0: Hij is weer terug en dat is fijn. Nou, dat is mooi nieuws aan het begin van deze week. Nu de scholen weer open zijn. Het is 12 over 7. Goedemorgen.

0: Ecuador. Hey! Let my night be.
1: Nou, doen we dat dan ook niet. Harry Nieuw en Let My Night Up Me.
2: Lopend vuur.
1: We zijn met z'n allen steeds meer geld kwijt aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Het aandeel daarvan in onze uitgaven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Daaruit blijkt dat inmiddels ruim 3% van de totale uitgaven van huishoudens naar afval- en afhaal- en bezorgmaaltijden gaat. Geen afval, afhaal. Dat was in 2015 nog ongeveer de helft minder. De coronapandemie lijkt de aanjager geweest te zijn voor dit proces. Restaurants waren toen dicht natuurlijk en dus gingen mensen bestellen. Nou, dat bestellen en afhalen, dat blijft nog steeds. Overigens zijn de maaltijden ook flink duurder geworden. Dus dat is ook een deel van de verklaring dat we meer geld uitgeven aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Lekker makkelijk natuurlijk, maar ik kook het liefste zelf. Dat is ons lopend vuur. Eerst maar eens even kijken hier aan tafel.
3: Nou, het liefst. Dat is ook wel een beetje groot gezegd. Maar ik vind het ook niet heel erg, maar ik heb altijd weinig ideeën of zo. Ik ben ook best een moeilijke eter, dus dan kom ik vaak op dezelfde dingen uit.
1: Ja.
3: En als ik dan denk van, nou, laat ik nu eens even wat origineels maken, dan ben ik zo lang aan het zoeken en twijfelen dat ik toch weer uitkom op het makkelijke.
1: Oh ja.
3: Een soepje of zo. Maar goed, mocht er nou tips voor zijn, dan ontvang ik ze.
1: Ja, er zijn ook tips natuurlijk, ja. Nou ja, ik ben ook wel een, dat ik wel gauw hetzelfde maak, hoewel ik wat nodig in mijn repertoire heb zitten. Maar af en toe dan voeg ik daar wel wat aan toe. Dan zie je ergens iets leuks staan of zo. En dan,
4: leuk recept in een blad van de supermarkt bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja. Vorige week curry gemaakt, bijvoorbeeld. Erg lekker.
4: Oh.
1: Ja, dus, maar afgelopen weekend heb ik Chinees gekookt.
3: Gekookt, ja.
1: Wel van die bakjes gedaan met zo'n dekseltje erop en zo. Ja, dat is dan toch ook wel weer heel makkelijk, hè.
3: Maar jullie bestellen niet heel vaak?
1: Nee, want bij ons wordt er bijna niks bezorgd.
3: Oh.
1: Alleen voor die nep-pizza's kan volgens mij. Dus, en die zijn niet lekker. Ja. Nee, dus als ik, niet zelf kook, dan zeg maar, of wij, want we doen het afwisselend, dan haal ik iets op.
3: Ja.
1: En dan is het meestal Chinees.
4: Ja, nou, dat geldt bij ons ook wel een beetje zo. Ik denk dat we 9 van de 10 keer toch wel zelf koken. Ja.
1: En doe je dat ook het liefst?
4: Nou, nee. Bij mij is het wel een beetje een soort van noodzakelijk kwaad of zo. Ik doe het niet heel graag. Ik vind het niet heel erg leuk om te koken. Nou ja, weet je, zoals afgelopen vrijdag. Toen hebben we een patatje gehaald. Voor het eerst sinds een maand of zo.
1: Lekker. Oh. Ja. Ik kook het liefste zelf, is ons lopend vuur.
3: Ja, laat dat maar weten ook wat je dan kookt. Ja, want,
1: recepten voor Petra, graag.
3: Ja, kunnen wij weer inspiratie uithalen.
1: Wij, Petra. Ja,
3: oké. Spreek voor mezelf. 053-188-288. Je mag even appen, je mag ook even bellen. Maar je mag ook je reactie achterlaten op Facebook. Op de Facebookpagina van Radio Noord.
1: En stemmen doe je via RTV Noord. .nl. Kan ook via de app van Noord trouwens. 89% zegt eens. Ik ook het liefste zelf.
5: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
1: Nog even een paar jarigen. Jeff Alberts is jarig. Althans Barto Braat.
3: Ja.
1: Die heel lang gestalte gaf aan dat personage in goede tijden, slechte tijden.
3: Lieve Jeff.
1: 76. Ja, lieve Jeff.
3: Ja, zo noemde mijn vader hem altijd.
1: 76 geworden vandaag. Een collega van hem in Amerika, Robert De Niro, is ook jarig. 83. En voormalig Frans voetballer Thierry Henry, 49 geworden vandaag. En het is de verjaardag van zangeres Belinda Carlisle, 68. En daar vieren

0: De jarige Belinda Carlisle en Heaven is a place on earth. Zometeen het Groningse nieuws om 19:30. Rob, wat zit erin?
1: Dan hoor je waarom er helikopters overvliegen over het noorden de komende anderhalve week.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bijna 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Brandweer Nederland en boerenorganisatie LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide. Zo kunnen ze het gebied goed en beschikken ze over voertuigen en ander materieel dat kan worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Ook zouden boeren kunnen helpen bij het aanleggen van brandwerende zones en het onderbreken van vegetatie. LTO Noord en Brandweer Nederland gaan de komende tijd bekijken hoe de samenwerking verder kan worden vormgegeven. Daar bekijken ze onder meer naar evacuatie van vee, preventieve maatregelen en lokale samenwerkingsverbanden tussen brandweer en boeren. De brandweer is gisteravond na een melding van een woningbrand uitgerukt naar de Zilverschoon in Eelde. Ter plaatse bleek het mee te vallen, wel hing er rook in de garage. Smeulende barbecue-resten die in een afvalcontainer waren gegooid waren de oorzaak. Een bewoner heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer heeft de garage geventileerd. Defensie houdt de komende anderhalve week helikopteroefeningen boven Noord-Nederland. De Apache-helikopters zullen onder andere boven de gemeenten het Hoge Land, Westerkwartier en Groningen zichtbaar en hoorbaar zijn. Tijdens de oefening trainen helikopterbemanningen scenario's waarin zij doelen, zowel in de lucht als op de grond, moeten aanvliegen en uitschakelen. Defensie roept boeren op dieren waar mogelijk binnen te houden en de radio aan te zetten in de stal. De laagvliegoefeningen worden alleen op werkdagen gehouden, nog tot en met volgende week dinsdag. De organisatie van het Boerenrockfestival in Drouwenmond zegt terug te kijken op een supereditie, ondanks het ongeluk vrijdagmiddag waarbij een bezoeker zwaar gewond raakte. Het slachtoffer landde zeer ongelukkig nadat hij met een minicrossmotor over een springplank reed. Volgens organisator René Boyten hebben vrienden van de jongen nog geprobeerd hem tegen te houden en was de stunt een incident. Al met al is de organisatie trots op de editie van dit jaar. Zowel de zaterdag als zondag was uitverkocht en ook de camping stond vol. Boerenrockfestival is dit jaar bezocht door ongeveer 63.000 mensen. Vorig jaar waren dat er 60.000. FC Groningen-doelman Etienne Vaassen beleefde een week van uitersten. Zijn goede vriend en oud-teamgenoot Mats Seuntjens en zijn partner Elba verloren hun pasgeboren dochtertje Celine. Zelf speelde Vaassen gistermiddag een uitstekende wedstrijd tegen ADO Den Haag. De doelman was bij 3 doelpunten betrokken, maar kon na afloop niet echt vrolijk zijn.
11: Omdat ik dat ook niet gepast vind tegenover Mats en Elba. En mijn gedachten zijn ook gewoon echt zo. Voetbal is leuk. En dan, maar eigenlijk is voetbal maar een bijzaak. En na de wedstrijd voel ik me gewoon weer kloten tegenover hen. En ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. Het is gewoon een klote situatie. Ja, ik ga hier niet heel blij lopen doen. Ik heb mijn werk gedaan. Weer verder de komende week.
1: Het afgelopen weekend was er veel topvolleybal in Martini Plaza. Zowel de mannen als de vrouwen van Oranje speelden twee oefenduels ter voorbereiding op het EK dat binnenkort begint. Bij de mannen stond een voormalig publiekslieveling van Lee Curgers in de basis, namelijk Jeffrey Klok. Voor hem was het speciaal om weer eens in zijn oude thuishal te spelen.
2: Het is fantastisch om weer in Martini Plaza te spelen. Het is echt heel leuk om hier terug te zijn in de arena waar we anderhalf jaar met Lee Curgers hebben gespeeld. Heel veel emoties, want we hebben hier heel veel gewonnen. Hele leuke momenten gehad. Maar ja, de laatste wedstrijd die ik hier heb gespeeld was de derde titelfinale die we verloren tegen Orion toen. En het faillissement, hè, dat was het einde van Lee Curgers in Martini Plaza. Dus die emoties zijn er, maar het is ook weer heel leuk om mensen van Lee Curgers te zien die nu vrijwilliger zijn en hier mee helpen bij de Nevobo.
1: Klok begint op 10 september in Finland met Oranje aan het EK. Nederlands vrouwenteam met Jolien Knollema uit Haren in de selectie begint het EK komende vrijdag al in Azerbeidzjan. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
16: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
16: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Pasveer.
18: Goedemorgen, kopzorgen bij boeren in onze provincie. Kopzorgen over bruinrot. Hoe het zit, hoor je zo.
19: Bruinrot!

0: Don't get me wrong. Je hoorde de Pretenders in de ochtendploeg op Noord. Ja, het is ondanks de regenval van zaterdag en van nu nog steeds schordroog in Nederland. Op steeds meer plekken geldt voor boeren dan ook een beregeningsverbod. Ook in Groningen geldt op veel plekken zo'n sproeiverbod, maar niet vanwege de droogte. De boosdoener is hier bruinrot, een hardnekkige bacterie die de aardappeloogst kan verwoesten. Aardappelen sproeien met slootwater is in grote delen van onze provincie daarom verboden. En dat levert akkerbouwers flinke kopzorg op, ziet boer Rolf Rozema in Niezijl.
1: We tillen een consumptieaardappel, podadappel, zo'n 35 hectare totaal.
2: Nou is het in Nederland behoorlijk droog, maar hier zie ik best een volle sloot staan.
1: Ja, dit is de oude riet, hè? Dit is een, die is vol op water, ja. En dat is water wat aangevoerd wordt vanuit het IJsselmeer. Dus het is prima zoet water en goed te gebruiken voor de beregening van de gewassen.
2: Ja, want aan deze kant zie ik een veld aardappelen.
1: Hier ligt een perceel consumptieaardappel tegen het water aan. Ja. Dus water genoeg, maar niet op het land.
2: Ja, want die aardappelen zien er vrij droog uit.
1: Ja, het is hier behoorlijk droog, ja. Neerslagtekort, wat zal het zijn, 200, 250 mm. Maar goed, we hebben nog het geluk gehad, we hebben nog af en toe nog een keer een buitje gehad. In het zuidwesten is het nog droger, hè?
2: Genoeg water beschikbaar, maar jullie mogen niet gebruiken?
1: Nee, je mag niet gebruiken voor je aardappel. Nee. Omdat hier de bruinrotbacterie aanwezig is. Dat is zo'n 30, nee, dat was in 1990. Dat is alweer een kleine 40 jaar geleden. Dat die bruinrotbacterie opdook, zo kun je het wel zeggen. En een probleem werd in de aardappelteelt. In 1991 hadden ze in dit gebied waren zo'n 10, 11 besmettingen. Ja, het Rijdiepgebied wordt dan genoemd als hotspot van het bruinrot gebeurde. Maar de bruinrotbacterie is in het grote deel van Noord-Nederland gewoon aanwezig. En dat wordt gemonitord door de NVWA. Dus het wordt niet gebruikt voor de beregening van aardappelen. Maar wel voor de zaaiuien. Die kun je wel goed verzorgen met dit water. Dat gaat prima. Dus dat is dan wel een geluk dat die zaaiuien die bruinrotbacterie niks doet aan die zaaiuien.
0: Akkerbouwer Rolf Rozema was dat in Niezijl in gesprek met Ruben van Luik. En straks de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Herdacht in de Martinikerk in Stad. En Roland van der Zwaag met het weer.
3: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Dit is deze week Gronings Goud.
3: Simon Joan.

0: Simon Christiaanse speelt bij Orange Skyline en is solo actief als Simon Jones. Deze week Gronings Goud met Don't Leave. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Paniek denk ik bij veel mensen thuis, want waar lag dat regenpak ook alweer? Waar hadden ze maanden geleden verstopt?
1: Ja, dat is het. Het is weer een nieuwe soort weertype. Hè. Het is heel anders dan wat het was. Het was warm eerst en nu is het in één keer wat nattig, wat bewolkt. Het is, de wind staat er nog niet echt in. We hebben al wat regen gehad. De Groningse akkers die schreeuwen om water. We hebben in Groningen stad 1,7, Grote Gast 1,9, Zoutkamp 1,6 mm regen. Dus er is al wat gevallen. De radar is niet helemaal schoon. Dus op dit moment ook wat lichte regen soms. Nou, dat gaat over in een ander weertype, want rond de middag, dan krijgen we wat meer opklaring, komt de zon er af en toe bij en met 19 tot 20 graden wordt de lucht wat onstabiel van opbouw. Dus later vanochtend en vanmiddag een paar plaatselijke buien kunnen een paar millimeters achterlaten. Vanavond is het in ieder geval weer droog en rustig. Komende nacht, dat wordt eventjes tijdelijk weer een wat frissere nacht met 11 tot 14 graden. De bewolking gaat wat toenemen, een regengebied komt later vannacht over ons heen en morgen is het eerst even, eigenlijk wat het nu is, bewolkt, van tijd tot tijd wat regen, ook weer gevolgd door een paar buien. En dan steekt er later een wind uit het zuidwesten op. Dus de temperaturen die zullen dan niet lager zijn dan vandaag, een graad of 20.
0: Dankjewel, tot straks. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is bekend. Maar in Nederlands-Indië was de oorlog pas op 15 augustus 1945 voorbij. Toen kwam er daar een einde aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking daarvan was er afgelopen week een expositie te zien in de Martinikerk in stad, gemaakt door de Groninger Egbert Pikkemaat. Hij tekende 40 oorlogsverhalen op van Indische en Molukse Groningers over de Tweede Wereldoorlog en over de jaren van geweld daarna.
2: Een van de verhalen die te lezen is in de Martinikerk is van de stadjer Sip de Wit. Hij kwam uit een communistisch gezin, een pacifistisch gezin ook, en wilde niet uitgezonden worden naar Nederlands-Indië, vertelt Egbert Pikkemaat.
3: Een oorlogskabinet heeft na de oorlog, dus een niet gekozen kabinet, heeft nog eventjes, net voordat de verkiezingen waren, de grondwet veranderd om te zorgen dat dienstplichtige militairen niet mochten weigeren om uitgezonden te worden naar Indië. Ze wilden per se Indië als kolonie behouden. En Sip, die dus communist was, die zei van, ik ga niet. Hij is ondergedoken. Dat was een bevriende communist. Die zei van, kom maar bij mij. Dat was in de polder. Af en toe ging hij in het weekend naar huis om zijn vader te helpen in de klompenmakerij. En toen is hij op een gegeven moment verraden. Dus op een gegeven moment stonden er twee mensen in Burger van de marechaussee in de zaak. En die hebben hem meegenomen. Terwijl uiteindelijk, hè, de geschiedenis leert dat hij gewoon ontzettend gelijk had. Het is een hele verkeerde beslissing geweest van Nederland om Indië te behouden. Dat had hij al gezien.
2: De expositie van Egbert Pikkemaat bestaat alweer jaren, maar nog altijd vindt hij nieuwe verhalen. Bijvoorbeeld van de Groninger Marinus Polman, inmiddels 100 jaar oud. Egbert Pikkemaat zocht hem op en tekende ook zijn verhaal op.
3: Ik vond het heel bijzonder als ik hem had geïnterviewd. Daar ben ik een paar keer terug geweest. Elke keer dan bracht hij me naar de lift. Maar dan zei hij tegen mij, je moet niet achter mij lopen. Je ziet daarmee ook hoe bang ze waren.
2: De expositie hoort bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Op 15 augustus 1945. Toen kwam er een einde aan de Japanse bezetting. Joop Suhoko, die ook zijn levensverhaal heeft hangen in de Martinikerk, denkt aan zijn familie.
4: Naar degene die daar hun leven hebben verlaten voor vlag en vaderland. Mijn neven hebben bijvoorbeeld, sorry dat ik zo emotioneel ben, hun vader niet gekend. Die zijn aan de spoorlijn in Burma overleden. Dus die zijn naar Holland gekomen met mijn tante en mijn grootmoeder. En dat vind ik jammer. Ze hebben dat ze hun eigen ouders niet, hun vader niet erkend hebben, gekend hebben. En hun moeder ook aan de tering is overleden in Indië. Naar aanleiding van de oorlog die ze hebben meegemaakt. Dat vind ik heel jammer. Dat is niet voor herhaling vatbaar. Ja.
2: Ja. En daarom moeten we erover praten.
4: Daarom moeten we over praten. Want er staat niks in de geschiedenisboeken. Hè? En nog niet eens een halve bladzijde. Hè? Dat is gewoon een gemiste kans.
2: Vindt ook Egbert Pikkemaat.
3: Net sprak ik nog een man, waarschijnlijk ook tweede generatie. Die zei ook van, ja nee, ze hebben mij ook nooit wat verteld. Ja, ik weet het wel een beetje, maar ja, ik niet hoe erg het was. dat is een zwarte bladzijde en die blijft... Die gaat vaak mee het graf in. Dus nou, hier staan enkele verhalen die gelukkig er nog zijn. En echt, toen ik het opzette, toen tegen degene die mij hielp, zei ik van, oh, die is dit jaar ook gestorven. Ja, die is dit jaar ook gestorven. En dan krijg ik bijna kippenvel als ik dan realiseer, ja, maar een verhaal staat hier nog. Ja. Dus ja, ze zijn er toch nog wel een beetje. He, dat vind ik echt mooi. Ik krijg nu weer kippenvel.
0: Zei de Groninger Egbert Pikkema. De expositie in Martinekerk is overigens voorbij. In het najaar is een deel van de tentoonstelling te zien op verschillende locaties van ouderenzorgorganisatie Zin. En zometeen, over Zin gesproken, Zin in Eten. Ons loopt het vuur. Gaat over zelf koken.

0: Ed Sheeran en de A-Team. We geven steeds meer geld uit aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Maar toch, ik kook het liefste zelf, is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Petra?
1: Nou, leuke reactie van Koos en Jeanette. Die zeggen eens, wij koken heel graag zelf. En wij, met name Koos dan, verzamelt op allerlei media recepten. Facebook, Instagram, tijdschriften, supermarkten, weet ik veel. En die verzamelen dat dan in een app, waar die ze dan beide hebben. En we koken graag vers, met het seizoen mee. En kijken ook graag naar verschillende culturen. Maar, zeggen ze, een echte pizza, patatje of Chinees. Dat smaakt ook wel lekker. En nog een reactie van Richard. Die zegt, afvalmaaltijden halen wij op, want de bezorgkosten zijn erg duur. Ja, ik kan zelf gewoon niet goed koken. Maar gelukkig zijn pa, moe en mijn broertje erbij om te helpen.
0: 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 89% van de stemmers kookt het liefst zelf. Straks na achten ons sportforum over die heerlijke zegen van FC Groningen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
10: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
9: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
11: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
9: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
12: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
13: De brandweer en LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide organisaties. Zo kennen boeren het gebied goed en beschikken ze over materieel dat kan worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Defensie houdt de komende anderhalve week helikopteroefeningen boven Noord-Nederland. De Apache-helikopters zullen onder andere boven de gemeenten het Hogeland, Westerkwartier en Groningen zicht en hoorbaar zijn. De laagvliegoefeningen worden alleen op werkdagen gehouden. En de Johan Modastraat in Winschoten is vanaf vanochtend tot en met donderdagmiddag afgesloten. Op de plek van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt wordt deze week de stalen damwand verwijderd. Het huidige gemeentehuis is daarom tijdelijk alleen via de Lange Straat te bereiken. Meer nieuws straks om 8:30.
14: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
15: 63,
14: wij...
15: 63 man, het zijn er 63.
14: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
16: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
16: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De boorindustrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De boorindustrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Radio Noord.
20: De ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, FC Groningen heeft een goede competitiestart met 6-2. En won gisteren eenvoudig van ADO Den Haag. Zometeen Azing Grieven en Stefan Bleker hier.
22: Goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen.

0: en familiedingetje. Running in the family, level 42. We gaan naar de sport. Want FC Groningen won gistermiddag overtuigend. Van ADO Den Haag in de Hofstad stond FC Brussel al met 3-0 voor. Het werd 4-1 voor de Groningers door vier verschillende doelpuntenmakers. Van Bergen, Willemsson, Van der Werf en invaller Niels Eggens stonden op het scoreformulier. Ik ga napraten over die wedstrijd en over FC Groningen met verslaggever Stefan Bleker en analist Azim Grieven. Beide van harte welkom.
1: Goedemorgen.
0: Was dit de beste helft onder Dick Lukien tot nu toe, denk jij?
2: Nou, dat ging wel door mijn hoofd gisteren toen die wedstrijd erop zat. Ik moest eigenlijk denken aan Twente thuis van afgelopen seizoen. Dan vond ik dat Groningen ook een hele goede eerste helft speelde. Speelde je natuurlijk wel tegen een betere tegenstander. Alleen toen scoorde Groningen niet. Nu scoren ze er 3. Enige verwijt wat je ze dan misschien kan maken, dat hadden er meer moeten zijn, maar oké. Okay. Ik vond het subliem. Ja. Echt heel goed.
0: Vond je dat ook aanzien?
1: Ja, ik heb met verbazing en verwondering naar die wedstrijd zitten kijken. Want met verwondering eigenlijk voor hoe Groningen het oppakte en hoe Groningen weer tof is en het ritme van vorig jaar komt. Maar met verbazing naar de tegenstander Den Haag, dat leek helemaal nergens op. Ik heb nog weinig wedstrijden gezien waar een tegenstander 17 kansen heeft gehad. Groningen heeft 17 kansen gehad, ja. De hele wedstrijd. Waarvan we 4 scoren. Ja, je hebt geen kleine kansen net meer. Dat is een ongelofelijke kans.
0: Ja, ze hadden vaker moeten scoren.
1: Ja, nee, maar het was. En dan ook nog dan de eerste helft. Met 3-0, waar een keeper aan de basis staat van 3 goals. Van 3 goals, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ja, kijk, als een keeper toch een bal uitschiet, dan ga je achter en toch goed staan. Dus
0: maar zeg je daar eigenlijk mee dat de kwaliteit niet zozeer bij aan FC Groningen lag gistermiddag, maar meer aan ADO dan?
1: Nou, beide natuurlijk. Maar de ADO daarna was zo verschrikkelijk slecht. Ik zei net tegen Stefan, deed me denken aan vorig jaar, de wedstrijd tegen die Groningen speelde tegen Heracles thuis. Toen zei ik ook na afloop van de wedstrijd, de Heracles, dat vliegt er zo uit, dat vliegt er zo weer uit. Want dat was zo slecht. Nou, gisteren vond ik daarna zo verschrikkelijk slecht. Als ze zo blijven spelen, dan vliegen ze er zo weer uit.
0: Maar doet dat dan iets af aan wat Groningen gisteren deed?
2: Nou ja, het is natuurlijk net hoe je het uitlegt. Ik zit hier in principe om het over Groningen te hebben en te vertellen hoe ik vind dat Groningen gespeeld heeft. Ja, dan kan je natuurlijk, wat Azing zegt, ook de tegenstander helemaal bij betrekken. En daar zit natuurlijk zeker een grote kern van waarheid in. Maar ik heb gewoon, als ik puur naar FC Groningen kijk, ja, het was vingerlikkend goed. Vond ik, als je de aanvallen zag, als je bijvoorbeeld de 1-0 erbij pakt, hè, hoe Clement met één heel klein aanrakingje die bal stil

0: legt en meegeeft aan Van Bergen. Ja, dat is puur kwaliteit op dat moment van de speler van FC Groningen. Als je ziet hoe Van Bergen in het 16 meter gebied uiteindelijk die bal weet in te schieten, hoe sterk die aan de bal is. Ja, geef ik liever de credits op dit moment dan aan Van Bergen. En dat was eigenlijk met meer momenten zo. Die 3-0 van FC Groningen. Ja, ik vond het geweldig. Als je ziet hoe Vaas die bal meegeeft, over hoeveel schijven het gaat, hoe dan de bal uiteindelijk neer wordt gelegd voor Van der Werf in een dan al wat drukker 16 meter gebied, hoe die hem afrondt. Ja, geweldig.
1: Ja. En jij bent natuurlijk oud-keeper, Azing. Hoe kijk je naar Vaassen? Want zijn spelervattingen zijn wel goed, hè?
2: Ja, nee, heel goed. Hij speelt ontzettend goed mee en dat soort zaken. Alleen dit is ook weer zo'n wedstrijd. Want er waren 4-5 momenten waarin Vaassen ook een bal in speelde, waar het helemaal misging. Maar de kwaliteit dat draaien is niet zo dat dat afgestraft werd natuurlijk. En dat is een beetje verschil. Maar gewoon die ballen die hij geeft, die eerste en die tweede goal waar die uitkomen, ja, die zijn natuurlijk fantastisch.
1: Ja.
2: Want zeg nogmaals, als verdediger en die lange bal komt, ja, dan moet je toch je aanvallen voor je houden, denk ik. Dan moet je niet zo'n Willems met tweede goal zomaar laten lopen.
1: Nee.
2: Het is helemaal nergens op. Dat is geen eredivisieniveau.
1: Maar Groningen heeft nu 6 punten uit 2 wedstrijden. Er zijn nog niet heel veel ploegen die lekker lopen op dit moment, toch?
2: Nee, maar ja, daar heeft ook met die hele transferperikelen te maken natuurlijk. Kijk, die topclubs bij Ajax, er komen nog gewoon 2 of 3 mensen bij natuurlijk. Nou, die God verkocht is. En bij PSV komen ook nog weer 2 of 3 mensen bij. En waarschijnlijk bij AZ ook. Van, ja, ik verwacht toch een beetje dat AZ weer om Van Bergen komt. Van die Perre, die gaat natuurlijk naar Engeland toe.
1: Miljoentje erbij, na dit weekend weer.
0: Nou ja, zo gaat het natuurlijk wel. Ja, ik begreep, nou was volgens mij Spaanse club geïnteresseerd in Parrot. Dus ja, dat spel is wel op de wagen wat dat betreft.
1: Ja, maar daarover gesproken. Hoe zit het met Racing dan in AZ op dit moment?
0: Nou ja, dat lijkt rond te komen.
1: Ja.
2: Dat doen ze natuurlijk omdat Smit aan het eind van het jaar transfervrij kan vertrekken.
0: Ja.
2: Bij AZ. En daarom Hans Racing natuurlijk al op voor na de winter.
1: Maar is dat een goede stap dat Groningen het eigenlijk doet?
0: Nou, het is natuurlijk wel interessant. Hè? We zijn Racing door zijn blessure inmiddels al een klein beetje vergeten, lijkt het wel. Was natuurlijk gewoon een uitstekende voetballer voor FC Groningen. En met hem is vorig seizoen afgesproken dat hij in de winterstop niet mocht gaan. Benfica die had toen een serieuze belangstelling. Maar dat hij aan het eind van het seizoen dan een mooie transfer zou gaan maken. Heeft hij natuurlijk ook die gelimiteerde transfersom van 6 miljoen euro. Toen sloeg het noodlot toe. Verandert natuurlijk niks aan het feit dat hij waarschijnlijk dan aan het eind van dit seizoen graag een stap zou willen maken. En vanwege die blessure moet je dan nu genoegen nemen met iets minder geld. Maar het is voor Groningen altijd wel belangrijk om 1 of 2 transfers te doen. Ook om die begroting weer rond te krijgen.
1: En dat op zich zou dit...
2: Was nou, ik vind Pelle Clement geen verzwakking hoor.
0: Nee.
2: Die gisteren ook wel goed spelen. Dat klikt wel met z'n drieën op middenveld. Met Land en met die jongen.
0: Ja.
2: Dat klinkt wel aardig. Veel positiewisselingen met Van der Werf. Ja, ik vind dat wel aardig lopen. Ik vind Clement daar wel goed in passen.
1: Maar Van Bergen moet niet weg, hè?
0: Nee.
2: Nee, die moet niet weg. Nee,
0: die gaat niet weg.
1: Nee, denk je?
0: Nee.
1: Nee, die houden ze?
0: Ja.
1: Tot de winterstop?
0: Het is natuurlijk altijd een beetje gokken hè, met wat je nu zegt.
1: Ja.
0: Maar kijk, ze zijn bij Groningen natuurlijk ook doordrongen van het feit. En ze zien ook hoe ontzettend belangrijk hij is.
1: Ja, haal je hem weg, dan blijft er niet veel over.
2: Nee, heel belangrijk.
0: Dan doe je echt een flinke winterjas uit. Ja, een flink dikke jas gaat er dan, uit. Het is heel simpel. Er zijn biedingen die economisch onverantwoord zijn om te laten lopen. Dat zie je nu ook bij Ajax. Hè. Die hadden Gods natuurlijk ook het liefst willen houden. Maar ja, op de duur moet je wel ja zeggen.
1: Dus komt er iemand met 20 miljoen voor Van Bergen, dan is hij alsnog weg.
0: Ja, natuurlijk is hij dan weg. En dan heb je natuurlijk wel iets meer mogelijkheden hè, om iemand terug te halen. Maar mensen ook vaak vergeten, stel hij zou nu voor 7, 8 miljoen bijvoorbeeld worden verkocht. En dan gaat er een gedeelte van dat geld naar hem en zijn zaakwaarnemer toe. Dat geld wordt vaak in delen overgemaakt. Dus er blijft dan echt geen 5 miljoen over om even te investeren in een nieuwe speler.
1: Nee.
0: Dus je gaat er sowieso op achteruit.
1: Ja. Tot over Hosanna. Ik zal ook even te kijken van de Laan speelde. Dus als eerste basisplaat te pakken. Hij had vorige week ook al gespeeld.
2: Ja.
1: Wat vond je daarvan?
2: Ja. Vind je komt op dit moment nog wat tekort, denk ik. Hij begon heel twijfelachtig, vond ik, in de wedstrijd. Maar nou, ongeveer Ja, een kwartiertje, toen kreeg je het wel een beetje te pakken. En toen durfde hij ook wat door te dekken op middenveld. Toen durfde hij ook in het duel wel aan te gaan. Ja, totdat hij die fout maakte waar die goal uit viel. Ja, toen was het genoeg voor Lucky, denk ik, om hem te wisselen. En ja, toen kwam die Tsenger in en die beviel me wel aardig, moet ik eerlijk zeggen. Want die jongen wel een stabiele jongen, die dus wel staat, vind ik.
1: Ja, niet het idee dat hij het voor de eerste keer meedeed bij Groningen.
0: Wat zei?
1: Je had niet het idee dat hij voor de eerste
0: keer meedeed. Hij deed het goed. Ik vond hem ook zelfverzekerd, dribbelde in, liep af en toe al mee naar voren. Hij heeft 2 trainingen meegedaan. Dus ja, dat zit erin, een stukje ervaring. Ik denk dat het voor Elvis van der Laan, voor nu, langere tijd, die gaan we eerst niet meer zien.
1: Nee. En dan komend weekend PSV. Ja. Nou, dat is ook nog niet echt op dreef. Dat kan best leuk worden, toch?
2: Nee, maar dat kan, de Groningen heeft kans. Nu in ieder geval in deze fase tegen PSV te komen is niet verkeerd. Want de Excelsior deed helemaal niet zo slecht tegen PSV, moet ik eerlijk zeggen. En de Groningen heeft, als ze een beetje de grip erop krijgen, dan hebben ze best kans om wat te creëren bij PSV.
1: Ja, wat denk jij?
0: Nee.
1: Dat denk jij niet?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nou weet je, ik volg Groningen nu voor RTV Noord een jaar of 8. Daar heb je denk ik al wel 10 keer gezeten. Dat je denkt, nou, nu zou het wel eens goed kunnen gaan tegen zo'n topclub. Zelfs in uitwedstrijden. Maar eigenlijk, lukt het ze gewoon nooit. Als je gewoon kijkt naar de historie, kijk je nu inderdaad naar hoe beide teams ervoor staan. Dan zou je zeggen op voorhand, je bent niet kansloos. Maar de realiteit leert ons dat het vaak aan het einde van die wedstrijd gewoon een nederlaag is.
1: Maar goed, 6 punten uit 2 wedstrijden.
0: Ja, is super.
1: Je hebt je alvast binnen, toch?
0: Absoluut.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Mooie start.
2: Ja, nee, hartstikke goede start. Prima.
1: En dat zegt nog niks over de rest van het seizoen?
0: Nee.
2: Oh.
1: Nee, of wel?
2: De 2 wedstrijden hoeven we niet over kampioenschap te praten.
1: Als ik griever, Stefan Bleken, dankjewel.

0: en mantra. Hoe zit het dan met het weerstation? Kun je die ook winnen? Natuurlijk.
1: Wel is dat.
0: We spelen nog 2 weekjes. Wel is dat overigens. En dan begint september. Nee, maar dan komt Worstijdse.
1: Oh,
0: Worstijden weer terug.
1: We gaan gewoon door met het weerstation.
0: We gaan gewoon door, maar nog 2 weken zoeken wij een persoon. Daarna gaan we weer over naar een plaats in Groningen. En vandaag zoeken we weer iemand. 050-3188-288. Die persoon heeft iets met Groningen. Zoals ik al vaker heb gezegd, dat is meer dan alleen op vakantie hier geweest. Nee, komt hier vandaan of heeft hij lang gewerkt? Uit heden of verleden kan eigenlijk allemaal. Ja. Reinder Smit heeft 3 aanwijzingen. Met die 3 aanwijzingen tussen nu en 21:15. Moet je doen. En we bellen uiteindelijk iemand terug met het goede antwoord. Want anders, diegene heeft ons het goede antwoord ingestuurd. Laat me weten wat jij denkt.
1: Ik pak de appbox er even bij.
0: Ja. Ja. Nog niks, iemand die nu al een gokje waagt? Nee?
1: Dat gebeurt ook. Ze wachten op jou.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ze wachten op Reinder. Reinder, kom er maar in.
2: 5 onderdelen, 7 verschillende onderdelen. Ja, maakt haar allemaal niet uit hoor.
0: Nee.
1: Haar.
0: Haar.
1: Aha.
0: Aha. Scherp van jou, Petra. 050-3188-288. We zoeken dus kennelijk een haar.
2: 5 onderdelen, 7 verschillende onderdelen. Ja, maakt haar allemaal niet uit hoor.
0: 050-3188-288 is ons appnummer, hè? Bel ons niet. Nee, stuur ons even een appje met het antwoord. Dat is het meest handige. En straks aanwijzing nummer 2 al.

0: Sam Fender, Olivia Dean in duet en Rain Me In.
1: Wel is dat.
0: Op maandag komen ze net iets sneller achter elkaar, de aanwijzingen. De eerste hebben we net al gehoord van Reinder.
2: 5 onderdelen, 7 verschillende onderdelen. Ja, maakt haar allemaal niet uit, hoor.
0: Nee, en welke haar zoeken wij, is de grote vraag. Nou, laten we maar eens wat mensen weg gaan strepen.
3: Ja, de appjes die schromen ook binnen op dit moment, kan ik je vertellen. Nee, ik streep er 1 naam weg, hoor. Niet meerdere.
0: Nee, oké. Okay.
3: Ranomi Kromo Wijoyo wordt heel vaak genoemd.
0: Oh ja, die verschillende afstanden zwemmen natuurlijk.
3: Ja, ja, maar goed, die zoeken we niet.
0: Zoeken we niet. Dan doen wij een tweede aanwijzing. Als ik weet welke aanwijzing is, denk ik dat het ook wel Ranomi had kunnen zijn.
2: Ze mag zich officieel wereldkampioen noemen.
0: Dan is Ranomi dat ook wel geweest.
3: Ja.
0: Maar goed, die is het dus niet.
3: Nee.
0: Wie zoeken wij wel? 050-3188-288, als jij het weet. 050-3188-288.
2: Ze mag zich officieel wereldkampioen noemen.
0: Welke ze is het dan? Ons appnummer 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord.
1: Wel is dat.
0: Zometeen om 8:30 natuurlijk een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
4: Kunstmatige intelligentie verovert in hoog tempo het klaslokaal. En dat leidt tot zorgen. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Ik kook het liefste zelf, is ons lopend vuur. Laten we er nog even naar kijken. Er komen veel reacties op binnen. En stemmen ook via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken, 89% van de stemmers zegt eens: ik kook het liefste zelf.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Brandweer Nederland en boerenorganisatie LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide. Zo kennen ze het gebied goed en beschikken ze over voertuigen en ander materieel dat kan worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Ook zouden boeren kunnen helpen bij het aanleggen van brandwerende zones en het onderbreken van vegetatie. LTO Noord en Brandweer Nederland gaan de komende tijd bekijken hoe de samenwerking verder vorm kan worden gegeven. De zomervakantie is vanaf vandaag voorbij voor de scholen en dat betekent ook dat leraren weer aan de slag moeten met een nieuwe uitdaging, AI. Leerlingen gebruiken het steeds meer om hun opdrachten te maken en dat is een zorgelijke ontwikkeling, vindt ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus.
11: Een van de gevolgen van deze artificiële intelligentie in het onderwijs is dat kinderen nog minder vaak de vaardigheden oefenen die ze zo nodig hebben later in hun werk enzovoort. En het Nederlandse onderwijs blinkt al niet uit de afgelopen 10 jaar. En dat dreigt nog veel erger te worden. Maar er zijn wel positieve toepassingen mogelijk.
4: En daar moet ook meer aandacht aan worden gegeven, vindt Hieronymus. Het gedrag van verschillende vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Met name meesachtigen en duiven verstopten zich. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastlegden. Mezen waren 45% minder te horen dan normaal. Bij duiven en tortels was de afname zelfs 51%. De resultaten zijn een tussenstand. Later volgen de definitieve resultaten. Op de Apollolaan in Oude Pekela zijn gistermiddag 3 auto's beschadigd geraakt bij een ongeluk. Een auto botste achter op een andere auto, die daardoor tegen een geparkeerde wagen werd aangeduwd. Alle betrokkenen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De Johan Moda-straat in Winschoten is vanaf vandaag tijdelijk afgesloten. Tot donderdagmiddag 4 uur zijn er werkzaamheden. Op de plek van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt wordt de stalen damwand verwijderd. Het huidige gemeentehuis is daarom alleen via de Lange Straat te bereiken. Ook wie minder goed te been is, kan het gemeentehuis bezoeken. De plekke staat aangegeven hoe. 40 oorlogsverhalen van Indische en Molukse Groningers. Die waren afgelopen week te lezen in de Martinikerk. Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Op 15 augustus 1945. De expositie bestaat al 4 jaar en wordt ieder jaar groter. Doordat stadjer en samensteller Egbert Pikkemaat nog altijd nieuwe verhalen vindt over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En over de jaren van geweld daarna. Die verhalen moeten worden verteld, vindt hij.
12: Herdenken, dat kan alleen maar met verhalen van mensen die iets hebben meegemaakt. Zodat anderen die weer kunnen doorgeven en door dat te vertellen ook uit te dragen van dit moeten we gewoon niet willen. Dit moet niet nog een keer gebeuren.
4: En Landgoed Nienoord was gisteren het toneel van een draaiorgeldag. 11 orgels, van kermisorgels tot straatexemplaren, stonden verspreid over het landgoed opgesteld. Herman Riddering stond er met een klein orgeltje uit 1890... waaraan het flink draaien is om er muziek uit te krijgen. Het is zijn absolute pronkstuk.
13: Ik ben er 45 jaar geleden om heen geweest samen met mijn vader om te proberen te kopen in Sappemeer bij een antiquaire. En dat lukte niet. Dat kostte een heleboel geld. En die is toen verkocht naar een museum in Stadskanaal. En daar heb ik hem na het overlijden van de museumeigenaar 45 jaar later wel van kunnen kopen. Dus ik ben er heel blij mee.
4: Meer orgelmuziek en nieuws op rtvnoord.nl en onze app.
0: Je hebt zoek naar de orgelmuziek.
14: Picknicktafel of speeltoestel. De4keien.nl.
15: Bouw- of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
19: De Ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, Groningen was voor even weer het volleybalwalhalla van Nederland. Met zowel de vrouwen als de mannen van Oranje in actie in Martini Plaza. Met ook Groningers daarbij. Zometeen een verslag.
22: Hey Edwin, goedemorgen.
23: Morgen Edwin.

0: Daryl Hall en John Oates en Kiss on My List. Er was flink wat topvolleybal afgelopen weekend in Martini Plaza in stad. Zowel de mannen als de vrouwen van Oranje speelden 2 oefenduels. De voorbereiding op het EK, dat binnenkort begint. Voor de 23-jarige Jolien Knollema uit Haren was het met name zaterdag speciaal. Ze speelde toen namelijk haar 100ste interland en werd daarvoor in het zonnetje gezet. Bijzonder moment voor Knollema.
1: Ja, heel speciaal. Dat ik dit kan, dat ik deze wedstrijd kan spelen met vrienden en familie erbij. Dat is wel heel bijzonder en zal ik niet meer vergeten. Nee.
2: Hoe was dat momentje? Dan krijg je een oorkonde van een Nefobo, maar uit handen van je zusje. Hoe was dat?
1: Ja, mijn zus had ik gevraagd of zij dat voor mij wou doen. En ze kwam daar. Ja, nee, het is mooi om zo'n moment samen te delen en dat ze dat voor mij wou doen. Ja.
2: Met Wilhelmus, je zong goed mee, hè? Is dat altijd zo?
1: Ja, ik moet zeggen, dat is wel ook een van mijn specialiteiten om dat gewoon heel hard mee te zingen. Want ik vind dat gewoon iets waar we trots op mogen zijn en vooral het laatste stuk even extra hard in te zetten.
2: Hoe vond je het verder vandaag? Je spel, de wedstrijd?
1: Ik denk dat mijn spel, ik voel dat ik nog een beetje in het ritme moet komen. Maar dat komt nou, morgen nog een wedstrijd en dan is het EK al. Dus het gaat allemaal wel heel snel, maar het kan iets netter misschien. Maar voor nu, voor de eerste keer was het weer prima. Ja.
2: En dan 2 sets aan de kant. En dan heb je volgens mij ook tijd om goed te genieten van de sfeer. Van de mensen die hier allemaal zijn. Ja, hoeveel mensen zag je? Wie zag je? En hoe vond je dat?
1: Ja, ik was een beetje aan het rondkijken, rond zijn, een beetje zwaaien. En ik ken natuurlijk wel redelijk veel. Dus dat was leuk om ook ze te horen. Want ze waren goed actief aan het meedoen.
2: Toch speciaal Martini Plaza, hè?
1: Ja, zeker. Net als 4 jaar geleden. En nu ben ik iets ouder en speel ik veel. Dus dat is alleen maar mooi.
2: En dan het EK. Ja, kun je dan een beetje een voorspelling van doen van hoe jullie daarin staan, met welke doelstelling?
1: De eerste doelstelling die ik wel kan zeggen is dat we wel groepswinnaar willen worden. En daarna zien we tegen wie we kruisen. Maar dat is wel voor nu de eerste doel, ja.
2: Verder nog iets van genieten in Groningen? Of zeg maar omdat je hier nu toch bent? Of is het voor nu echt alleen maar slapen, trainen, spelen? Of slapen, spelen en dan vanaf maandag nog een paar dagen in Groningen, geloof ik?
1: Maandag, dinsdag ben ik vrij inderdaad. Dus dan ben ik weer aan het meer. Maar verder gewoon, dan gaan we alweer weg. Dus ik heb eigenlijk ook weinig tijd meer. Maar van die dagen ga ik nog even genieten.
0: Jolien Knollema. Bij de mannen van Oranje stond een voormalige publiekslieveling van die Keurigers in de basis. Namelijk Jeffrey Klok. Voor hem was speciaal om weer eens in zijn oude thuishal te spelen.
3: Het is fantastisch om weer in Martini Plaza te spelen. Het is echt heel leuk om hier terug te zijn in de arena waar we 1,5 jaar met Keurigers hebben gespeeld. Heel veel emoties, want we hebben hier heel veel gewonnen. Hele leuke momenten gehad. Maar ja, de laatste wedstrijd die ik hier heb gespeeld was de 3e titelfinale die we verloren tegen Orion toen. En het faillissement, dat was het einde van Keurigers in Martini Plaza. Dus die emoties zijn er, maar het is ook weer heel leuk om mensen van Keurigers te zien die nu vrijwilliger zijn en hier meehelpen bij de Nefobo. Ik ben eigenlijk heel erg blij dat ik weer terug in Martini Plaza mag zijn.
2: Ja, je hebt het er net over, Orion, toch mindere herinneringen hier in Martini Plaza. Nu ga je naar Orion, hoe kan dat?
3: Dat klopt. Naar de rivaal, de concurrent. Het was weer kijken waar ga ik volgend seizoen spelen. Ik had niet het vertrouwen in de club, in het team bij Ludwigsburg, dat de club in staat zou zijn om hetzelfde niveau van team en spelers neer te zetten. Dus ik had niet verwacht dat we hetzelfde resultaat neer zouden zetten. Dus ik moest kijken naar andere opties. Dan was er een club in België, Achel. Maar dat is nog niet echt een vast topteam in België. En toen kwam Orion. En die zijn heel ambitieus, spelen op een heel hoog niveau met Europees, met de Benen Conference, met de finales die ze altijd spelen. Dus toen werd het heel interessant. Ze betalen ook gewoon heel veel geld, dat speelt ook mee Karel-Jan. En Keurigers was te laat. Ja.
2: Ook dan nog. Ja, dan ga je tegen Keurigers spelen. Nou, hoe dan ook, wel ook in het Oranje, net als vandaag. Ja, hoe mooi is dat, dat je met Oranje een EK mag spelen? En wat zijn jullie kansen?
3: Ja, nou ja, het is de grootste eer. Het is het allerleukste om voor Oranje te mogen spelen. We gaan inderdaad in september naar het EK. Mijn tweede EK, mijn eerste toernooi met Oranje ooit, was in 2023 op een EK. Dus dat is wel leuk. We hebben een hele moeilijke pool met de België, deze tegenstander. Finland is een goed team, verloren we er in de European League finale van. Dan hebben we nog een aantal goede teams, dus het wordt een moeilijke pool. Maar dat betekent ook dat zij onderling ook weer van elkaar kunnen gaan winnen. Dus we hebben niet één duidelijke favoriet in de pool. Ja, ons doel is om bij de eerste 3 van de pool te horen. We zijn met 6 teams en de eerste 4 gaan door. Wij willen bij de eerste 3 zitten. En dan in de 8e finale zo ver mogelijk te komen. Dan wordt het weer wedstrijd per wedstrijd. Hangt ook van de tegenstander af natuurlijk. Eerste doel is top 3 in de pool.
0: Jeffrey Klok in gesprek met Karel-Jan Buurk. Voor de vrouwen begint het EK komende vrijdag in Azerbeidzjan. De mannen beginnen 4 dagen na de vrouwenfinale op 10 september in Finland.

0: Drive Safe, Jordan Miles Smith en Niall Horan.
1: Wel is dat.
0: Dit was de tweede aanwijzing voor 8:30.
2: Ze mag zich officieel wereldkampioen noemen.
0: Ja. Nou, wie valt er nu af?
3: Nou, Renate Groenewold wordt genoemd met de woorden daarbij: mij niet bellen, groeten Marcel. Nou, we gaan jou ook niet bellen, Marcel, want je hebt het fout.
0: Het is ook mooi, iemand die stuurt ons een appje, die vraagt aan jou wie wordt bedoeld.
3: Ja.
0: En dat is even omdraaien, want...
3: Mensen proberen van alles.
0: Ja, nee, wel slim op zich. Nou, we doen nog een derde aanwijzing.
2: En ze mag dan wel zo heten, maar ze kan niemand genezen.
0: Cryptisch. 050-3-188-288.
2: En ze mag dan wel zo heten, maar ze kan niemand genezen.
1: Wel is dat...
0: Roland van der Zwaan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
0: Een totaal ander weerbeeld dan we gewend waren de afgelopen weken.
4: Ja, ja. Het is bewolkt. Er is wat neerslag gevallen in het uiterste noorden van de provincie. Heel weinig. Zelfs geen meetbare neerslag in Rodeschool. Maar in de driehoek Onstwedde, Boertange, Ter Apel. In dat gebied is zelfs 10 mm gevallen. Vreugdedansje. Want het is een lange tijd dat wat een regen van betekenis is gevallen. Nou, de activiteit trekt nu naar Duitsland weg. Het is een periode eventjes droog. Dan komt de zonder herren daar even bij. Temperaturen zo rond de 19 tot 20 graden vandaag. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar de lucht wordt wat onstabiel van opbouw. Dus vanmiddag kunnen er ook lokaal nog een aantal buien overtrekken. In de namiddag, avond en komende nacht is het droog. Komende nacht richting de 10, 11 graden. Aan de kust 13, 14 graden. Morgen een dag met 's ochtends hetzelfde weerbeeld. Bewolkt, wat regenachtig. In de middag een paar losse buien. Ook dan 19 tot 20 graden. En deze wisselvalligheid gaat voorlopig wel even door. Maar wel met dien verstande dat we woensdag, donderdag en vrijdag de zon er weer bij krijgen.
0: Dankjewel.
2: En ze mag dan wel zo heten, maar ze kan niemand genezen.
0: Je hebt nog een paar minuutjes om ons te appen 050-3-188-288. En neem je telefoon op, hè. Want zometeen dan gaan we iemand terugbellen voor het weerstation van Radio Noord in Wel is dat.

0: vers kopje thee erbij. René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken.
1: Wel is dat.
0: Ja, we gaan iemand terugbellen. Iemand die ons het goede antwoord heeft gestuurd. En hopen dat hij persoonlijk opneemt. Want diegene krijgt dan het weerstation als hij ook het goede antwoord nog weet, hè?
2: Ja.
3: Met Bert Batting, goedemorgen.
0: Dag Bert, goedemorgen. Met Edwin van Radio Noord.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Bert. Nou, jij klinkt alsof je al uren wakker bent.
3: Drie kwartier.
0: Oh, nou, dan sta jij goed op.
3: Ja, ja. Ik ben nog net even in bed, ben even aan het steunen op de tablet. En ik hoorde jullie, ik hoorde het eerste berichtje. Ik denk, nou, dat moet zo'n goede dokter wel zijn.
0: Oh, wacht, wie zoeken wij eigenlijk, Bert?
3: Oh, mijn Sophie Dokter.
4: Atlete Sophie Dokter is de vrouw die we zoeken.
0: Ja.
3: Kies.
0: Ja, ja, ja.
3: Mooi.
0: Ja, die was volop in het nieuws natuurlijk afgelopen weekend.
3: Absoluut.
0: Prachtig, hè? Atletiek.
3: Echt wel.
0: Ja.
3: Nou, topprestatie.
0: Ja, heb je een beetje gekeken ook nog?
3: Ook nog.
0: Ja, ja. Mooi man.
3: Ja.
0: Ja, ik vond het echt knap. Ze heeft uiteindelijk een bronzen medaille op de zevenkamp gewonnen. Nadat ze eerder ook al indoor wereldkampioen werd. Ja, super knap. En dat levert jou geen medaille op, maar wel het weerstation van Radio Noord.
3: Hartstikke mooi.
0: Ja,
3: mee.
0: Dat dacht ik. Hoorde ik nou net goed dat je zei dat je nu nog in bed ligt?
3: Ja, klopt.
0: Oh, oké. Okay. En wordt het niet tijd om op te staan dan?
3: Nou, zo'n beetje wel.
0: Ja, ja. Ja. Wat voor plan heb je dan vandaag?
3: Oh, niet zoveel. Even de was opvouwen en een andere klusje doen in huis.
0: Ja. En koken, doe je dat?
3: Misschien wel, weet ik nog niet.
0: Anders loopt het vuur luid vandaag, omdat er steeds meer geld wordt uitgegeven aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Ik kook het liefste zelf.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
3: Ja.
0: En wat is jouw specialiteit dan, Bert?
3: Oh, ik heb geen specialiteit. Het ligt waar ik zin in heb.
0: Oké. Okay. Nou, wat vind je lekker dan?
3: Ja, chicken tonight wel, pasta wel.
0: Ja, ja. Lekker gewoon.
3: Absoluut. Ja,
0: ja. Ja. Nou Bert, dan blijf nog even rustig liggen als je dat wil. Dan moet je wel even blijven hangen en dan gaan we alle gegevens noteren.
3: Helemaal goed.
0: Fijne dag. Yo.
3: Oké, okay,
0: hoi.
1: Wel is dat.
0: Ja Peter, wat komt er nog binnen op ons lopend vuur? Ik kook het liefste zelf.
2: Nou, een reactie van Rick. Die zegt, nee, ik kook amper. Ik ben alleen en ben geen keukenprinses. Ja, ik probeer wel vrij gezond te eten. Nou, dan ben ik benieuwd hoe je dat dan doet, Rick. Wil, die zegt, koken doe ik zelf zo lang als mogelijk. En Hilly kookt ook altijd zelf. Gea die laat nooit wat bezorgen, want ze zegt, ja, dat is mij te duur. Ook omdat ik niet veel eet. Ik koop wel eens een eierbal.
0: Ah, lekker. 050-318-82, praat met ons mee. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik ga hem even versen voor de allerlaatste stand van zaken. 90% zegt, vind ik veel hoor, eens ik kook het liefste zelf. Straks en na 9 uur praten we onder andere over AI in de klas. Daar zijn flinke zorgen over. En onze top 3 komt er natuurlijk ook. En nu Hanna May door TikTok allemaal Hanna Mit genoemd. En Maxime, ik wil dat je liegt.

0: van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
10: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
9: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
11: 32 inches of rain in Lapa'ahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
9: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
12: Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
13: De brandweer en LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide organisaties. Defensie houdt de komende anderhalve week helikopteroefeningen boven Noord-Nederland. De Apache-helikopters zullen onder meer boven de gemeenten het Hoogland, Westerkwartier en Groningen zicht en hoorbaar zijn. En FC Groningen doelman Etienne Vaassen beleefde een week van uiterste. Zijn goede vriend en oud-teamgenoot Mats Seuntjens en zijn partner verloren hun pasgeboren dochtertje. Zelf speelde Vaassen gistermiddag een uitstekende wedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar daar kon de keeper niet echt blij mee zijn.
14: Eigenlijk is voetbal maar een bijzaak. En na de wedstrijd voel ik me gewoon weer kloten tegenover hen. Ik ga hier niet heel blij lopen doen. Hier. Ik heb mijn werk gedaan en weer verder. komende week.
13: Meer nieuws straks om 9:30.
6: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
17: De koffie staat klaar.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683 252 162.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
20: Radio Noord.
21: De Ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, wat betekent het gebruik van AI door leerlingen op school? Daar zijn zorgen over. En over die zorgen ga ik zo meteen praten.
22: Goedemorgen, Edwin.
23: Goedemorgen.

0: rechtstreeks vanaf de discovloer deze. Patrick Hernandez en Born to be Alive. Ja, de zomervakantie in Noord-Nederland is voorbij. Met het begin van het nieuwe schooljaar beginnen ook weer uitdagingen voor leraren, leerlingen in de klas. Leraren zien steeds vaker dat leerlingen gebruik maken van AI om opdrachten te maken. Zo is nog nauwelijks voor ze te onderscheiden wat een leerling zelf kan en wat werk is van een computer. En dat is een zorgelijke ontwikkeling, vindt ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Waarom vindt u dat zo zorgelijk?
1: Nou, het Nederlandse onderwijs is al niet zo bijzonder goed. Zeker het basisonderwijs op het moment niet. We zijn een soort vrije val beland de afgelopen 20 jaar. En dat heeft mede te maken met de opkomst van smartphones en de schermen in de klas enzovoort. En ja, als we dan nu ook nog AI gaan toevoegen, dan raken dat soort basisvaardigheden zoals begrijpend lezen, rekenvaardigheden, kritisch denkvermogen nog verder naar de achtergrond. En dat moeten we zien te voorkomen. Ik zou zeggen, laten we niet twee keer in dezelfde valkuil stappen.
0: Ja. Een vrije val, dat is nogal wat. Wat betekent dat dan in de praktijk?
1: Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je kijkt naar begrijpend lezen, dat de Nederlanders boven de 25 in de top 5 behoren van Europa en alles onder de 25 aan het staartje bungelt. Dus 20 jaar geleden hadden wij klassenonderwijs, top 3, top 5 binnen Europa, maar ook binnen alle rijke westerse landen. En we bungelen nu aan het staartje, vaak plek 50 of lager, met uitzondering van rekenen gelukkig.
0: Want andere landen doen dat dan anders?
1: Ja, wij zijn in Nederland aan de ene kant. Het goede nieuws is dat wij heel snel de opname hadden van technologie in het klaslokaal en dat de docenten daar graag mee aan de slag wouden. Het nadeel daarvan is, als je frontrunner bent, dat er ook enkele kosten mee kwamen kijken als dat niet zo goed uitpakte. En heeft natuurlijk dit niet allemaal met de introductie van digitale technieken te maken, maar wel voor een groot deel. Ja. Ook thuis natuurlijk.
0: Maar wat doen dan bijvoorbeeld de andere landen om dit te voorkomen?
1: Die hebben bijvoorbeeld dat soort technieken uit het klaslokaal verboden, zoals Denemarken dat deed of andere Scandinavische landen. Investeren meer in de opleiding van docenten enzovoort.
0: Ja, ouderwetse schoolboeken gewoon terug.
1: Deels dat, maar ook hoe je die techniek toepast is namelijk nogal belangrijk. Dus bijvoorbeeld als je ziet hoe de AI nu toegepast wordt in de klaslokalen, dan zie je wel dat de werkdruk van docenten naar beneden gaat, omdat zij hun lessen efficiënter voorbereiden. Dus dat is gunstig, want dan hebben ze meer tijd voor persoonlijke aandacht. Maar op het moment helpt het de leerlingen niet in termen van leervermogen of uitkomsten.
0: Want die voeren de opdracht gewoon in een AI en dan zijn ze klaar met hun huiswerk.
1: Precies, en we zien dat in het weinige onderzoek wat er nou is, dat leerlingen met de AI inderdaad beter presteren. Maar zodra je dan de AI weer afpakt, ja, dan presteren ze echt veel slechter dan leerlingen die dat soort vaardigheden hebben opgepikt zonder AI. En dat komt ook omdat als je goed wil leren en dingen echt eigen wil maken, ja, dan moet het ook een beetje schuren. Dan moet je voor werken. En als je dat uitbesteedt aan een programma, ja, dan maak je dat nooit eigen op een manier zoals leerlingen die er echt hard voor moeten werken.
0: Zijn er ook voordelen aan AI dan?
1: Maar in theorie zou het de mogelijkheid geven om leerlingen op een eigen tempo dingen eigen te maken. Bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie of een taalachterstand zouden daar enorm van kunnen profiteren. Je krijgt direct hulp op je eigen niveau. Dus een AI-programma kan in theorie in tientallen verschillende manieren uitleggen. Dus als je het niet begrijpt, komen ze met creatieve andere oplossingen. En we zouden natuurlijk digitale vaardigheden op moeten doen. Dus prompts leren schrijven en al dat soort dingen. Gelukkig is er ook een nationale AI-cursus beschikbaar. Maar dit gaat niet meer weg. Dus de komende 30 jaar verschuiven wij als maatschappij in de richting van deze hoogtechnologische samenleving. Dus de studenten zullen dat moeten leren. De grote vraag is natuurlijk, wanneer gaan we hun kennis laten maken met AI? En zouden we niet eerst een soort van basiskennis op moeten doen en basisvaardigheden? En pas dan de programma's in gaan zetten om dat allemaal nog hoger plan te tillen? Ja. En die discussie die is eigenlijk zorgelijk afwezig nog.
0: Ja, want we zien dus een generatie opkomen die dus zeg maar minder leert dan de generatie daarvoor. Is dat tijd nog te keren?
1: Ik ben bang van niet. En dat zeg ik om het volgende. Generatie Z, die dus nu al in de 20 jaar is. Ja, die presteert op alle niveaus van werkgeheugen tot leervermogen, tot concentratie enzovoort. Veel slechter dan de millennials die voor hen kwamen. En dat is voor het eerst in meer dan 200 jaar dat we zo'n verval zien in onderwijs. Daarvoor deed iedere generatie beter dan de generatie daarvoor. Dus ik heb daar

0: waar hoofd in dat we dat in één keer omkeren, gezien het al een 20 jaar durende tendens is.
1: Ja, en wie zou het moeten omkeren, is dan ook de vraag misschien?
0: Ik denk dat wij met z'n allen daarvoor zouden moeten streven. En dat is natuurlijk in de kern een politieke vraag. Maar het heeft ook deels te maken met hoe we de scholen inrichten. Nederlandse scholen hebben heel veel vrijheid. Dat is geweldig. Het nadeel daarvan is ook het verschil in niveau tussen de scholen het grootst is van alle landen in de rijke westerse wereld. Hier gaat het niet alleen om schoolsvaardigheden, maar kinderen die hoger opgeleid zijn. Dat doet natuurlijk ook een boel met hoeveel geld we kunnen verdienen 20 jaar van nu. Ook hoe de maatschappij eruit ziet, hoe we met elkaar omgaan. Dus we zouden ons veel meer zorgen moeten maken dan we doen.
1: Dank voor de uitleg. Ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus was dat. En zometeen het thema van onze top 3 en landgoed Nienoord was gisteren even een draaiorgel landgoed.

0: Bruno Mars en All My Soul.
1: Top 3.
0: Ja, we hadden het al over de school zojuist. Want de zomervakantie is voorbij. De schoollokalen gaan weer open. Vandaag zeker in het basisonderwijs. En later deze week het middelbaar onderwijs. Boeken halen, roosters halen, boeken, kaften. Nou ja, we kennen dat allemaal nog wel van vroeger, denk ik. Misschien moet je wel helpen vandaag bij je kind met het boeken kaften. In ieder geval leek me dat een mooie aanleiding om de school centraal te stellen. In onze top 3 liedjes dus over de school. Rijn, Irma en Jacob komen met Supertramp. En School. En deze kan ook heel goed.
2: Voordat we nog een tegenkwam, lichtje door de tweede klas.
0: Lichtje door de tweede klas, van de Stoortklinkers. Suggestie van Jan.
2: Nog nooit vergeten.
0: Ach, misschien had je wel zo'n leuke lerares Nederlands of Frans. Abba, When I Kiss the Teacher. Els, Richard, Elik, gaan we ermee. Nou, kom maar op. 050-3188-288. Plaatjes over de school in onze top 3 straks om 9:15. Kunt u nu doorgeven op 050-3188-288.

0: Weegschaal. En zwaai een zware check. Ja, van Hoorn tot Rotterdam, van Valthermond tot de Beemster. Uit het hele land kwamen liefhebbers van draaiorgels gisteren naar Landgoed Nienoord. Daar was namelijk de Nationale Draaiorgeldag. En bezoekers konden, verspreid over Landgoed Nienoord, 11 draaiorgels bewonderen. En dus ging even Hulscherow kijken.
1: Al op de parkeerplaats, het eerste draaiorgel.
2: Ja.
1: Hebt u er zin in vandaag?
2: Ja hoor, ik vind het prachtig. Ja, ik ben wel gemotiveerd om er even naar te kijken.
1: Bent u aan het genieten?
3: Jazeker. Ik ben zelf wel gaan staan met een orgel.
1: Echt waar?
3: Ja, 2 keer geloof ik.
1: Vertel eens, waarom hebt u een orgel?
3: Nou, wij stonden vroeger altijd op een kermis. Jouren staat hierop. En wij jaren gestaan. Met de zweefmolen. En daar stond een orgel in.
1: Zo, dit is best hard werken, of niet?
4: Ik ben helemaal buiten adem. Dan komt bouwjaar 1890. Dus dan moet je even harder aan draaien.
1: Ja, want dit is een bijzonder orgeltje.
4: Dit is echt een heel bijzonder orgel, ja.
1: Vertel eens.
4: Ik ben er 45 jaar geleden omheen geweest samen met mijn vader om te proberen te kopen. In Sappemeer bij een antiquaire. En dat lukte niet. Dat kostte een heleboel geld. En die is toen verkocht naar een museum in Stadskanaal. En daar heb ik hem na het overlijden van de museumeigenaar 45 jaar later wel van kunnen kopen. Dus ik ben er heel blij mee.
1: En omschrijf hem, zoals ik zeg, orgeltje. Het is een klein dingetje.
4: Het is een klein dingetje. Dit was een type orgeltje wat vroeger in een draaimolen stond. Carousel. En dan stond er ook echt in de carousel iemand de hele dag door te draaien. Dat was geen motor. De draaimolen werd door een paard in beweging gezet. En dan was het hele feestje was compleet. Het orgel draaide en het draaimolen.
1: Vindt u het mooi?
5: Hartstikke mooi is het.
1: Ja?
5: Ja, echt Nederlands, hè?
1: Is het eigenlijk zo? Is het echt Nederlands?
5: Nou, dat denk ik haast wel. Het hoort gewoon in Holland. Het moet ook blijven bestaan. Altijd.
1: Wat is er nou zo mooi aan draaiorgel?
6: Hoe dat ding eruit ziet, dat is natuurlijk al... Ja, het is één stuk vakwerk waar iemand heeft er gewoon heel veel liefde in gestoken om zo'n front zo mooi te maken. Dus dat is al één, dat valt mij gewoon op, dat vind ik mooi. En ja, de muziek, ja, je kunt gewoon horen wanneer iets met liefde is gemaakt. Het is gewoon, ik vind het prachtig.
1: Wat een moderne muziek speelt deze.
7: Ja, zeker. Het is van alles wat natuurlijk, maar ook wel oudere nummers. Maar het moderne, je moet natuurlijk wel een beetje met de generaties meegaan, met de muziek meegaan. Dus.
1: Is deze van jullie?
7: Ja, van mijn vriend is die, ja. Ja.
1: En jij zit er heerlijk bij als toeschouwer.
7: Ja, zeker. Dat vind ik ook echt fantastisch om te doen. Gewoon de hele dag lekker zo kijken. En ja, dat is het.
8: Ja, het is gewoon gezellig. Leuk mensen, leuke muziek. Niet alle orgels zijn even mooi, maar dan loop je door.
1: Wat vindt u niet mooi dan?
8: Nou, er stond er net eentje. Dat ben ik maar gauw doorgelopen. Toen dacht ik, nee, dat is niet bij muziek.
1: En wat was er dan mis mee?
8: Ja, dat was takkenherrie. Dat vond ik gewoon geen mooie muziek.
0: Laatste was zeker geen takkerrie bijdrage van Eva Hulscher. Radio Noord. Ja, extra muziekje was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar dat geeft verder niks erop. Zometeen het Groningse nieuws, wat zit daarin?
9: Ja, dan hoor je waar je ze kunt zien vliegen.
0: Oké. Okay. Al even stil. Ik zag ze even vliegen daarop. Zometeen in ons nieuwsoverzicht. En daarna nog ons lopend vuur. Dat gaat vandaag over koken. En de top 3 met liedjes over school op 050-3188-288. En nu in de ochtendploeg Toto en Hold the Line.

0: Solliciteren? Jam.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis weer met Golden eSIM.
10: Het is bijna 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Brandweer Nederland en boerenorganisatie LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide. Zo kennen ze het gebied goed en beschikken ze over voertuigen en ander materieel dat kan worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Ook zouden boeren kunnen helpen bij het aanleggen van brandwerende zones en het onderbreken van vegetatie. LTO Noord en Brandweer Nederland gaan de komende tijd bekijken hoe de samenwerking verder kan worden vormgegeven. Daarbij kijken ze onder andere naar de evacuatie van vee, preventieve maatregelen en lokale samenwerkingsverbanden tussen brandweer en boeren. Defensie houdt de komende anderhalve week helikopteroefeningen boven Noord-Nederland. De Apache-helikopters zullen onder andere boven de gemeenten het Hoge Land, Westerkwartier en Groningen zicht- en hoorbaar zijn. Tijdens de oefening Centaur Hammer trainen helikopterbemanningen scenario's waarin zij doelen, zowel in de lucht als op de grond, moeten aanvliegen en uitschakelen. Defensie roept boeren op dieren waar mogelijk binnen te houden en de radio aan te zetten in de stal. De laagvliegoefeningen worden alleen op werkdagen gehouden, nog tot en met volgende week dinsdag. De organisatie van het Boerenrockfestival in Drouwendermond zegt terug te kijken op een supereditie. Ondanks het ongeluk vrijdagmiddag waarbij een bezoeker zwaar gewond raakte. Het slachtoffer landde zeer ongelukkig nadat hij met een minicrossmotor over een springplank reed. Volgens organisator René Boyten hebben vrienden van de jongen nog geprobeerd hem tegen te houden. En was de stunt een incident. Al met al is de organisatie trots op de editie van dit jaar. Zowel de zaterdag als zondag was uitverkocht en ook de camping stond vol. Het Boerenrockfestival is dit jaar bezocht door ongeveer 63.000 mensen. Vorig jaar waren dat er 60.000. 40 oorlogsverhalen van Indische en Molukse Groningers die waren afgelopen week te lezen in de Martinikerk. Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. De expositie bestaat al 4 jaar en wordt ieder jaar groter, doordat stadjer en samensteller Egbert Pikkemaat nog altijd nieuwe verhalen vindt over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en over de jaren van geweld daarna. Die verhalen moeten worden verteld, vindt hij.
12: Hier staan enkele verhalen die gelukkig er nog zijn. En echt, toen ik het opzette, toen tegen degene die mij hielp, zei ik van, oh, die is dit jaar ook gestorven. Ja, die is dit jaar ook gestorven. En dan krijg ik bijna kippenvel als ik dan realiseer, ja, maar een verhaal staat hier nog. Ja. Dus ja, ze zijn er toch nog wel een beetje. Dat vind ik echt mooi. Ik krijg nu weer kippenvel.
11: En FC Groningen heeft nog de volle buit uit twee wedstrijden. Gistermiddag werd uit bij ADO Den Haag gewonnen met 1-4. Invaller Niels Eggens uit Finsterwolde stond 1 minuut in het veld toen hij de bal al in de kruising kopte. Het was zijn eerste eredivisietreffer en dat betekent nogal wat voor de 21-jarige spits.
13: Ja, echt enorm trots. Ja, je zegt het zelf al, een jongen uit Finsterwolde. Ik denk heel nuchter. Maar ja, dat ik zulke dingen mag beleven, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, wat ik net al zei, dat zorgt dat ik hier echt met een heel trots gevoel sta.
11: Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Mooi, Eddie Eggens. Komt erin, bam, doelpunt.
11: Ja, schitterend.
14: Ja, dat was ik mooi.
11: Die kun je er wel bij hebben.
14: Ja, zeker. Dankjewel, Rob. Ik kook het liefste zelf, is ons lopend vuur. Straks de reacties. Die stelling is naar aanleiding van het nieuws dat we steeds meer geld uitgeven aan afhaal- en bezorgmaaltijden. En op de eerste schooldag voor die leerlingen in het basisonderwijs in ieder geval is de school vandaag het thema in onze top 3. ABC, easy as 1, 2, 3. ABC. Richard en Bianca komen met Jackson 5 en ABC.
15: Allereerste liefde, dat was je vrouw Toos. Op de kleuterschool.
14: John, Albert en Jantine onder andere komen met 1-2-3-o.
15: Had een streepje voor op mij werd zij nooit boos.
14: En juffrouw Toos.
15: Allereerste liefde, dat was je vrouw Toos.
14: Ja, en wat leren allemaal op school.
16: Don't know much about history.
14: Dat niet dus.
16: Don't know much biology.
14: Hadden ze nog wel AI dat hij niks leerde? En Petra en Jantje komen met Sam Cooke en Wonder

0: heeft komen met I Don't Like Mondays. 050-3188-288. Wat kunnen we draaien? Straks in onze top 3 over de school. 050-3188-288. Hier is Ron van der Zwaag met het weer.
1: Bij een matige noordwestelijke wind wordt het een dag met een temperatuur zo rond de 19 graden. We krijgen een wisselende bewolking. Vanmiddag af en toe even de zon erbij. Er kunnen een paar lokale buien overtrekken. Nou, vanavond is het weer droog. Komende nacht is het ook droog met temperaturen tussen de 11 en de 15 graden. Later volgt er meer bewolking en tegen de ochtend volgt er vanuit het westen wat regen. Morgen ook eerst wat regen, gevolgd door een paar buien. Nou, spaarzame opklaringen met eventjes wat zon en temperaturen zo rond de 19 graden.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
4: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
6: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
7: De kleuren van Leijenberg, de kleuren van Leijenberg.
8: Blijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
10: Goedemorgen, Edwin.
11: Goedemorgen, Edwin.

0: en Havana.
1: Lopend vuur.
0: We zijn steeds meer geld kwijt aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Het aandeel daarvan in onze uitgaven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Daaruit blijkt dat inmiddels ruim 3% van de totale uitgaven van huishoudens naar afhaal- en bezorgmaaltijden gaat. 3%. In 2015 was dat nog ongeveer de helft minder. En de coronapandemie lijkt de aanjager te zijn geweest voor dit proces. Restaurants waren te lang gesloten. Veel ondernemers stapten over op bezorgen en afhalen. En klanten bleven daar gebruik van maken, ook toen de coronapandemie voorbij was. Ook toen restaurants weer open mochten. We gingen gewoon nog lekker maaltijden bestellen, ophalen, laten bezorgen. Dat we overigens meer geld uitgeven aan bezorgen en afhaalmaaltijden, dat betekent niet automatisch dat we ook 2 keer zoveel bestellen. Het is ook duurder geworden de afgelopen jaren. Wat heeft jouw voorkeur? In ons loopt het vuur vandaag de stelling: ik kook het liefste zelf. Nou, dat hebben we geweten.
2: Ja, heel veel reacties.
0: Heb je al, Tim, want jij zocht nog wat voor vanavond, wat je ook wil aanmaken. Heb je al inspiratie gekregen?
2: Nou, denk het wel. Okay. Je zal het zo horen. Maar okay. Ik werd net even gebeld door Estrella. Die waren lekker aan het varen. 3 weken lang onder andere door Friesland. Nou, zijn nu op weg naar huis. Maar die hebben 3 weken lang ook Radio Noord geluisterd. Dus vandaar dat ze even belden.
0: Ja, leuk.
2: Ze zeiden van, nou, wij koken dus altijd. Dus ook op vakantie, ook op de boot. Ja. Ze hebben daar gewoon een keuken, gas, elektrisch, allemaal. En de man kookt vooral. En ik zei, nou, wat is dan jullie favoriete gerecht? Nou, ja. Dat is vooral gestoofd vlees, aardappelen en sperziebonen.
0: Klinkt
2: nou ja, dat klinkt al wel goed.
0: AVG.
2: Voor vanavond.
0: Ja.
2: Ja. Ook nog een reactie van Peter. Hij zegt, als hobby kook ik al 55 jaar zelf. Heel lekker, zegt hij erbij. Van Thais tot soulfood. Oh, dat moet ik dan even opzoeken. Soulfood.
0: Ja, zoek ik voor je op. Ga jij door. Ja.
2: Indisch tot het AVG'tje en de gestampte pot. Ja, ja. Uit eten gaan, zegt hij, heb ik veel gedaan. Ook in sterrenrestaurants. Maar ja, daar betaal je tegenwoordig een week salaris voor. En ik eet nog zelden buiten de deur, omdat ik de prijs-kwaliteit verhouding ver te zoeken vind. Ja, dan kook ik toch liever mijn eigen potje. En dat wordt vandaag Indische kip. Nou, dat is ook wel lekker. Heb je het gevonden?
0: Ja, AI zegt, leerlingen hebben er veel aan, horen we net. Soulfood is de traditionele keuken van Afro-Amerikanen in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten, ontstaan in de slavernijperiode.
2: Oh, oké.
0: Je Caribische recepten zijn er ook bij, zie ik.
2: Nou, goed dat je het even hebt opgezocht. Ja, dan weten we dat ook weer, ja. Hè? Zou ik ook kunnen gaan eten vanavond. Ja. Els, die kookt het liefste zelf. Soms gaat ze wel even een visje eten bij de visboer. Heerlijk. Enkele keer uit eten.
0: Ja.
2: En met een verjaardag dan Chinees afhalen of laten bezorgen. Diana zegt thuis eten het liefst, want mijn man die wil niet meer uit eten. En ik maak zelf ook wel lekkere dingen. Nou ja, dan moet je toch wel even aanpassen aan de man wat dat betreft. En Ina die kookt het liefste zelf, maar ze zegt als ik alleen ben, dan kan ik beter een complete maaltijd voor 7 euro of 8 euro ophalen, want dan ben je dan weer goedkoper uit.
0: Ik kook het liefste zelf, allemaal leuke reacties die binnenkomen. Ja. Dank daarvoor. Heb je al gestemd? Doe dat dan even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Stelling luidt vandaag, ik kook het liefst zelf. Daar is 89% van de stemmers het mee eens.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Lionel Richie en My Destiny.
1: Top 3.
0: Nou, ik denk dat ze het eerste voorstelrondje in de klas nu wel gehad hebben. Toch, op school?
2: Nou, ja.
0: Jawel, 8:30 binnen en dan even... Ja, met een nieuwe juffrouw mee. Ben je op vakantie geweest?
3: Ja, precies. Ja. Vertel over de vakantie natuurlijk. Ja,
2: de hele kring rond.
0: En dan zo langs... Nou, de vrouw, een paar mensen met AI geven dan het antwoord. Hebben we net gehoord. De school staat centraal. En onze top 3 van de scholen zijn weer begonnen. Leuke liedjes toch gemaakt hoor. In het verleden over scholen. Het zijn er 3 geworden. Het is immers de top 3. Dankzij Els, Richard en Ellie. ABBA.

0: herkenningsmelodie van het programma. Het leukste meisje van de klas natuurlijk. En met Jaap Jongbloed, Nick en Simon en Spaanse Duif. Top 3. Zometeen de achterdoor met Femke de Wallen. Goedemorgen, Femke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het leukste meisje van de radio.
1: Ja, dankjewel. Ja, ja. Maar er zijn heel veel leuke
0: en
1: meisjes
0: Petra
1: op de radio.
0: Ook, Petra ook. Ja, wat zeg ik nou allemaal?
1: Oh. Ja, nou weet je, dit is gevaarlijk.
2: Ze kijken, alsof ze water zien branden.
0: Petra ook, hè.
1: Bedankt.
0: Goed. Oké. Okay. Wat heb je zo meteen voor ons? Vorige week hebben wij... Moet je even melden?
1: Ja, nee, tuurlijk. Okay. Meld het maar even.
0: Vorige week hebben wij gewonnen. Als ochtendploeg zijnde.
1: Ja, dat klopt. Deze week ga ik voor de revanche.
0: Ja.
1: Ja, deze zoete dame is een echte schoonheid.
0: Beauty. Beautiful.
1: Sweet.
0: Schone dame.
1: Ik wacht nog even met hints geven.
0: Ja, dat was ik al bang voor. Schone dame.
1: Nee, deze zoete dame
0: oh,
1: is
0: zoete
1: een
0: dame.
1: Schoonheid.
3: Daarom zei ik sweet.
0: Sweet. Sweet. Ik weet niet, toch niet Sweet About Me?
1: Nee. Ah. Van Gabriella Chomi, nee, ja. Dat is hem niet.
0: Nee, ja.
1: Wel een
3: maar
1: leuk liedje.
3: Wel goed.
0: Ja. Ja.
1: Nee, is niet goed. Nee.
0: Nee, ja.
1: Dat is lastig, hè?
0: Wat moeilijk. Hm.
1: Ja, het is ook meertalig en zo. Het is wel een Engels liedje. Maar, ja.
0: We komen er niet uit, denk ik. 050-3188-288.
1: Deze zoete dame is een echte schoonheid.
0: 050-3188-288. Jij weet het vast beter dan de ochtendploeg. Het is 1-0 voor Femke.
1: Oh, ik vind het moeilijk, hè?
0: Ik heb er nog eentje. Paul Simon kwam binnen hier via Tineke. Mie en Julio Down, Border School. Ja, Petra, dankjewel.
1: Jij ook, bedankt.
0: Fijne maandag. Hoi. Mm.

0: erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.

0: Lulu.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
14: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
17: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
18: Oh, oh, stop!
17: Voor bouwvakschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
19: Radio Noord.
20: De ochtend door.
21: Met Femke de Wallen.
22: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. Zometeen Teddy Swims. Maar eerst die eerste plaat. Dit is LaBelle en Lady Marmalade.

Terry Swims op Radio Noord en Mr. Know-It-All in de ochtend door op deze maandag 17 augustus. De tijd tikt door. Het is een bijzondere dag vandaag, want hoera, de basisscholen zijn weer begonnen.

0: die koffie dan?
1: Nee, mijn kindjes zijn hartstikke lief. Maar ik sprak gisteren ook een andere moeder. Mijn buurvrouw, die kindjes zitten bij elkaar op school en in de klas. Die zei ook, oh, ben zo blij dat alles morgen weer begint.
2: En het was druk in de wijk bij ons.
1: Ja?
2: Ja, het leek wel of ze allemaal met de ouders kwamen. Je kwam er bijna niet doorheen met de fiets.
1: Eén grote explosie aan kinderen en ouders.
2: Ja.
1: Ja. Ja, het mag duidelijk zijn, het is allemaal weer begonnen. De eerste schooldag voor de basisschoolkinderen. En ook de middelbare scholen zullen later deze week wel gaan volgen. Dat betekent dat we allemaal langzaam weer een beetje in het ritme komen, Edwin.
2: Lekker. Ja. En ook betere temperaturen, vind ik.
1: Ja, vind ik ook heel erg fijn. Ja. Dus op naar een wat koelere nazomer. Nog wel hartstikke mooi, maar iets lagere temperaturen zijn fijn. Goed, fijn dat je luistert. Ik ben heel benieuwd hoe jij je dag bent begonnen vandaag. Misschien begon het voor jou ook allemaal weer. Misschien kom je nu in de rust. Heb je nu pas vakantie? Kan natuurlijk ook. Pas vast een liedje bij. In plaats waarvan je zegt, daar heb ik wel zin in vandaag. Die wil ik graag horen zometeen. Dit is je kans om een liedje aan te vragen die je zometeen graag zou willen horen op Radio Noord. Laat het me weten, dat liedje, ik moet het natuurlijk zijn, moet grammaticaal wel even correct zijn.
2: Scholen zijn begonnen.
1: Ja, zo is het. Laat het me weten, 050-3188-288. Welke plaat wil jij zo meteen horen op Radio Noord? En wie weet, draai ik hem dan zo voor je.

0: Ja, blijft een leuk liedje van Van Delden, Lekker Mezelf. En dat moet je ook zeker zijn. Dankjewel. Van Delden dus op Radio Noord. Felipe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou op deze maandagochtend?
1: Goed hoor.
0: Ja, wat ben je
1: aan
0: doen?
1: Aan het werk.
0: Ben je aan het werk?
1: Aan het werk.
0: En wat doe je voor werk?
1: Ja. Ik ben in de tuin bezig.
0: Kijk eens aan. Wat leuk. Lekker buiten.
1: Ja.
0: Is nu wel beter te doen dan de afgelopen weken, of niet?
1: Oh, dat vult ook wel mee.
0: Ja, kan je wel goed tegen de warmte?
1: Ja hoor. Okay. Als een Braziliaan zijn, kan ik er wel tegen.
0: Ah, oké. Ja, je hebt ook al zo'n mooie exotische naam. Maar is dat ook echt zo? Want er zijn wel de meningen wat over verdeeld, toch? Dat je, als je dan uit een ander land komt, dat je er beter tegen zou kunnen. Maar dat is dus in jouw geval wel echt zo.
1: Ja.
0: Nou, lekker man. Hey Felipe, jij vraagt een bijzondere plaat aan en er zit ook een bijzondere reden achter. Vertel.
1: Mijn moeder die is met een vriendin van haar in Londen naar het concert van Hollywood Vampires.
0: Ja, en dat is voor de mensen die dat niet weten, de band, of het bandje van Johnny Depp, de acteur.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk zeg. Hoe kwamen ze daar zo bij?
1: Mijn moeder is al een paar keer heen geweest. Want mijn vader die heeft toen laatst voor mijn moeders verjaardag een kaart gekocht.
0: Yeah.
1: Om naar Duitsland toe te gaan. Om naar die concert toe te gaan.
0: Ja, oké. En toen dacht ze, dat wil ik nog wel een keer zien.
1: Ja.
0: Ja. En dan kies je dus voor Heroes, wat natuurlijk origineel van God, ik heb echt een probleem
1: van
0: vandaag.
1: David Bowie.
0: Ja, David Bowie. Ik kan nergens opkomen. Mijn hoofd is echt een soort zaagsel momenteel. Inderdaad, David Bowie. En waarom die?
1: Omdat ik die op de crematie van mijn vader heb gedraaid.
0: Ach joh. Ach, wat heftig. Dus
1: dat is, om zo te zeggen, emotioneel herinnering.
0: Ja, maar nou begrijp ik ook waarom jouw moeder dat nog een keer wil zien, dat concert.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, had je er zelf niet heen gewild, Felipe?
1: Nee.
0: Nee? Nou,
1: ik vind het al genoeg als Johnny Depp al The Pirates of the Caribbean doet. Dat vind ik al genoeg.
0: Ja, oké. Nou, ik ga hem voor je draaien als bijzondere herinnering aan jouw vader. Dankjewel voor het aanvragen, Felipe. En ik wens jou een fijne dag.
1: Hetzelfde.
0: Doei, doei.
1: Doei.

0: Je hebt dat vast wel eens gedaan als kind. Dat je dan op de basisschool of middelbare school staat. En dat je dan staat en dat de andere groep zegt achter jou van nou laat je maar vallen, wij vangen je wel op. Dat noem je een trust fall. Zou jij dat nu nog zomaar doen bij een random persoon, Edwin?
1: Random weet ik niet. het lijkt me toch sterk dat ze me echt laten vallen.
0: Ja, dat is toch niet meer. Dat doe je toch niet meer.
1: Ik zou het wel durven, ja.
0: Ja, ik ook wel. Afhankelijk van de persoonheid.
1: Ja, toch wel weer.
0: Ja, dat wel. Trustfall hoorde je van Pink op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Edwin. Wat zit erin?
1: Oh. Ja, en toen was het stil.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
0: Het is bijna 3 minuten geworden over 10:30. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Leerlingen maken steeds vaker gebruik van AI om opdrachten te maken. En dat is zorgelijk, vindt ontwikkelingspsycholoog Bettus Hieronymus van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor leraren is nog nauwelijks te onderscheiden wat een leerling zelf kan en wat werk is van AI. Door het gebruik van AI dreigen leerlingen essentiële vaardigheden te missen die ze later in hun leven nodig hebben. En die ontwikkeling moet worden gekeerd, vindt Hieronymus.
14: Het Nederlandse onderwijs is al niet zo bijzonder goed, zeker het basisonderwijs op het moment niet. We zijn een soort vrije val beland de afgelopen 20 jaar. En dat heeft mede te maken met de opkomst van smartphones en de schermen in de klas enzovoort. En ja, als we dan nu ook nog AI gaan toevoegen, dan raken dat soort basisvaardigheden, zoals begrijpend lezen, rekenvaardigheden, kritisch denkvermogen, nog verder naar de achtergrond. En dat moeten we zien te voorkomen. Ik zou zeggen, laten we niet 2 keer in dezelfde valkuil stappen.
1: Het gedrag van verschillende vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit. Met name meesachtigen en duiven verstopten zich. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastlegden. Mezen waren 45% minder te horen dan normaal. Bij duiven en tortels was de afname zelfs 51%. De resultaten zijn een tussenstand. Later volgen de definitieve resultaten. De Johan Modastraat in Winschoten is vanaf vandaag tijdelijk afgesloten. Tot donderdagmiddag 4 uur zijn er werkzaamheden. Op de plek van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt wordt een stalen damwand verwijderd. Het huidige gemeentehuis is daarom alleen via de Lange Straat te bereiken. Ook wie minder goed ter been is, kan het gemeentehuis daar bezoeken. Ter plekke staat ook aangegeven hoe. Een week van uitersten voor FC Groningen doelman Etienne Fase. Zijn goede vriend en oud-teamgenoot Mats Seuntjes en zijn partner Elba verloren hun pasgeboren dochter Celine. Fase speelde gisteren een uitstekende wedstrijd tegen ADO Den Haag, maar kon na afloop niet vrolijk zijn.
15: Omdat ik dat ook niet gepast vind tegenover Mats en Elba. En mijn gedachten zijn ook gewoon echt zo. Ja, voetbal is leuk. En dan, maar eigenlijk is voetbal maar een bijzaak. En na de wedstrijd voel ik me gewoon weer kloten tegenover hen. En ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. Het is gewoon een klote situatie. Ik ga hier niet heel blij lopen doen hier. Ik heb mijn werk gedaan en weer verder de komende week.
1: Veel topvolleybal in Martini Plaza afgelopen weekend. Zowel de mannen als de vrouwen van Oranje speelden twee oefenduels ter voorbereiding op het EK dat binnenkort begint. Bij de mannen stond een voormalig publiekslieveling van Lycurgus in de basis, namelijk Jeffrey Klok. En voor hem was het speciaal om weer eens in zijn oude thuishal te spelen.
12: Het is fantastisch om weer in Martini Plaza te spelen. Het is echt heel leuk om hier terug te zijn in de arena waar we anderhalf jaar met Lycurgus hebben gespeeld. Heel veel emoties, want we hebben hier heel veel gewonnen. Hele leuke momenten gehad. Maar ja, de laatste wedstrijd die ik hier heb gespeeld was de derde titelfinale die we verloren tegen Orion toen. En het faillissement, dat was het einde van Lycurgus in Martini Plaza. Dus die emoties zijn er, maar het is ook weer heel leuk om mensen van Lycurgus te zien die nu vrijwilliger zijn en hier meehelpen bij de Nivobo.
1: Klok begint 10 september in Finland met Oranje aan het EK. Het Nederlands vrouwenteam met Jolien Knollema uit haar in de selectie begint het EK komende vrijdag al in Azerbeidzjan. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Roland van der Zwaag.
16: Bij een matige noordwestelijke wind wordt het een dag met een temperatuur zo rond de 19 graden. We krijgen een wisselende bewolking. Vanmiddag af en toe even de zon erbij. Er kunnen een paar lokale buien overtrekken. Nou, vanavond is het weer droog. Komende nacht is het ook droog met temperaturen tussen de 11 en de 15 graden. Later volgt er meer bewolking en tegen de ochtend volgt er vanuit het westen wat regen. Morgen ook eerst wat regen, gevolgd door een paar buien. Nou, spaarzame opklaringen met eventjes wat zon en temperaturen zo rond de 19 graden.
0: Dankjewel.
17: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
18: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
19: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
20: Meertens Meubelen.
21: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
20: Meertens Meubelen.
21: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
22: De koffie staat klaar.
23: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoogezand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
20: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

deze plaat hoorde, moet ik altijd denken aan vroeger, toen ik nog een kleine Femke was. Dan kreeg je wel eens een cd bij, weet ik veel, een product wat je kocht. En in dit geval was het een wasmiddel. Die had een cd uitgebracht met de hits van dat moment. En daar stond deze dus ook op. Ik geloof dat het Dash of Dixon was of zo. Ik weet het merk niet meer precies, maar in elk geval, het is een hele tijd geleden. Games People Play van Inner Circle op Radio Noord. En dit is Somjeu en Dark Before the Dawn in de ochtend door. Goedemorgen.

0: Police op Radio Noord. And every little thing she does is magic. Ja, en zometeen gaan we een andere legende laten horen in de ochtend door. Tel en Bel gaan we spelen zometeen na 11 uur. Dan maak je kans op de RTV Noord Fanny Pack. Welke plaat we gaan tellen, dat hoor je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Radio Noord. De ochtend door.
18: Met Femke de Wallen.
0: Pak en pen en papier er maar bij, want zometeen gaan we tellen en bellen. Na Ilse de Lange en de Bee Gees, dit is Night Fever.

Lekker gitaartje in deze plaat van Ilse de Lange. Something Good op Radio Noord. Ja, het is weer maandag en dat betekent dat het weer de hoogste tijd is voor Tel en Bel. Ik heb zometeen een plaat voor je klaarstaan en dan geef ik je een woord mee. En dan is het de bedoeling dat jij telt hoe vaak dat woord in dat liedje voorbij komt. Als je mij dan vervolgens het goede aantal doorbelt op 050-3188-288, dan maak je kans op de RTV Noord Fanny Pack. Dat is zo'n heel leuk heuptasje wat je over je schouders draagt. Hij is donkerblauw met oranje mooi of wit mooi erop. Echt een hartstikke tof ding. Superheer. Dus als je nog wat festivalletjes hebt of je gaat eens een keer de deur uit en je hebt een handig tasje nodig, dan is deze zeer aan te raden. Je moet er wel wat voor doen, want vandaag gaan we tellen met deze plaat.

Dit is natuurlijk Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. En we gaan het woordje feel tellen. Die komt wel een aantal keer voorbij. Het gaat wel echt om feel. Dus feeling telt dan weer niet. Dus het is echt alleen het woordje feel. Als je weet hoe vaak die voorbij komt, dan mag je bellen.

0: vertelde net tegen Edwin in het veld, onze nieuwslezer, dat er een heel leuk filmpje schijnt te zijn op YouTube. Waarin eigenlijk gewoon een uur lang stilte is. Af en toe onderbroken door Michael Jackson. En dan niet gewoon, maar dan hoor je ineens hee-hee, of oeh, weet je wel, al die geluidjes, atjewoe, al die dingen die hij heeft bedacht, die hoor je dan ineens zo random in die stilte. Is volgens mij heel leuk als je een feestje hebt of zo. En dat je dan gewoon die stilte op hebt en dan af en toe Michael hoort. Kan volgens mij voor hilarische taferelen zorgen. Hoe dan ook, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel hoorde je op Radio Noord in Tel en Bel, want we zijn natuurlijk gewoon midden in een spelletje. Of met een spelletje bezig. Je kunt nu bellen 050-3188-288. En ik zie dat de lijnen echt rammetje vol zitten. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, Paterbakker.
0: Dag, hallo.
1: Hallo, ik tel 9 keer.
0: 9 keer 4. Nee, dat is helaas niet goed.
1: Nee. Ja, jammer.
0: Oké, tot de volgende. Mooi. Goedemorgen, met wie?
2: Hoi, met Amani.
0: Hallo Amani, wat heb jij een prachtige naam.
2: Dank je. Ik denk dat het 14 keer is gezegd.
0: 14 keer zeg je, dat is helaas niet goed.
2: Een keer bedankt.
0: Oké, doeg. Dag Amani. Goedemorgen, met wie? Een hele bak herrie, goedemorgen, met wie?
3: Ja, hallo, met Kees Rozema.
0: Dag Kees Rozema, goedemorgen. Nou, hoeveel feels heb jij geteld?
3: Ja, nou, zat er 13 zijn.
0: Nee.
3: Sorry.
0: Nee, okay. Maakt niet uit. Hè. Je mag. Ja, het is niet erg. Geen man overboord. Oké, dank je. Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Goedemorgen, met wie?
4: Katrijn Kuiper.
0: Hallo. Nou, wat denk jij dan?
4: Goedemorgen. Ik denk 10 keer.
0: 10 keer? Nee, ook dat is helaas niet goed.
4: Helaas.
0: Oké, doeg. Doei. We komen wel langzaamaan een beetje dichterbij. Goedemorgen, met wie?
5: Met Frans.
0: Dag Frans, goedemorgen.
5: Ik dacht 12.
0: 12? Ja, dat ga ik goed rekenen.
5: Oké, dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
0: Dat betekent dat jij de RTV Noord Fanny Pack wint vandaag.
5: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, dat dacht ik. Ik zou zeggen, heel veel plezier ermee.
5: Dankjewel.
0: En als je even aan de lijn blijft, ga ik zorgen dat het jouw kant op komt.
5: Doe ik.
0: Oké.
5: Joehoe.
0: Tot zo.

0: Dit is
1: Radio Noord.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud.
0: Simon Joan, The

0: luistert deze hele week Gronings Goud, Simon Joan, Don't Leave op Radio Noord. En die staat ook nog eens in de Noord 9, de hitlijst van Radio Noord, op plaatje 9. Al 4 weken staat die erin, maar nu dus op plaatje 9. Voor meer Noord 9, zometeen na 11:30 een update. Maar eerst een update van het laatste nieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Up tempo.
0: Hip dit.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja.
1: Nou, straks meer.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits. Helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Hey,
3: Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis mee met Golden eSIM.
0: Het is exact 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in het Drentse Zuidwolde heeft vannacht asielzoekers uit Ter Apel opgevangen, meldt ZTV Drenthe. Totaal brachten 22 asielzoekers die geen slaapplek hadden in het aanmeldcentrum daar de nacht door. Net als 2 jaar geleden is er aan de Leeuwenveenseweg een tent neergezet. Deze keer met 50 stapelbedden, goed voor maximaal 100 slaapplekken. De opvang in Zuidwolde loopt tot en met 30 september. Aan de Kielerbocht bij bedrijventerrein Euvelgen in Groningen is een auto uit de bocht gevlogen. De auto belandde vervolgens tegen een boom. Niemand raakte gewond, de auto raakte wel beschadigd. 40 oorlogsverhalen van Indische en Molukse Groningers die waren afgelopen week te lezen in de Martinikerk. Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. De expositie bestaat al 4 jaar en wordt ieder jaar groter, doordat stadjer en samensteller Egbert Pikkemaat nog altijd nieuwe verhalen vindt over die Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en over de jaren van geweld daarna. En die verhalen moeten worden verteld, vindt hij.
9: Herdenken, dat kan alleen maar met verhalen van mensen die iets hebben meegemaakt, zodat anderen die weer kunnen doorgeven en door dat te vertellen ook uit te dragen van dit moeten we gewoon niet willen. Dit moet niet nog een keer gebeuren.
1: De in Groningen geboren diplomaat Piet Hoekstra is niet populair in Canada. Hoekstra is daar de Amerikaanse ambassadeur, omstreden door zijn verbale steun aan het beleid van president Donald Trump, die Canada en Groenland graag ziet als Amerikaans grondgebied. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend als drukmiddel op de regering om Hoekstra tot persona non grata te verklaren. Hoekstra was eerder 3 jaar ambassadeur voor de Verenigde Staten in Nederland. En Nationale Draaiorgeldag gisteren op landgoed Nienoord. Bezoekers konden de 11 draaiorgels bewonderen. Johan Knijn uit Horen is ook een groot liefhebber.
10: Hoe dat ding eruit ziet, dat is natuurlijk al. Ja, het is één stuk vakwerk waar iemand heeft er gewoon heel veel liefde in gestoken om zo'n front zo mooi te maken. Dus dat is al één, dat valt mij gewoon op, dat vind ik mooi. En ja, de muziek, ja, je kunt gewoon horen wanneer iets met liefde is gemaakt. Het is gewoon, ja, ik vind het prachtig.
1: Ook prachtig, rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Roland van der Zaag.
11: Bij een matige noordwestelijke wind wordt het een dag met een temperatuur zo rond de 19 graden. We krijgen een wisselende bewolking. Vanmiddag af en toe even de zon erbij. Er kunnen een paar lokale buien overtrekken. Nou, vanavond is het weer droog. Komende nacht is het ook droog bij temperaturen tussen de 11 en de 15 graden. Later volgt er meer bewolking en tegen de ochtend volgt er vanuit het westen wat regen. Morgen ook eerst wat regen, gevolgd door een paar buien. Nou, spaarzame opklaringen met eventjes wat zon en temperaturen zo rond de 19 graden.
0: Dankjewel.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.

0: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
1: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
3: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: Ze is nog steeds aan het veermoment, het popveermoment. Een aantal jaren geleden deed ze nog mee aan The Masked Singer in Amerika. Is nog steeds actief. Gabrielle hoorde je met Dreams.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, laten we eens even kijken naar de Noord 9. Vlak voor 11:30 draaide ik de Gronings Goud van deze week. Die is voor Simon Joan, Don't Leave. Die staat op nummer 9 in de Noord 9. Ik ga eens eventjes met je kijken naar de bovenkant. Want daar is wel het een en ander gebeurd. Daar staat nu op nummer 3... Artie Barrow en Robin IJzerman. There Will Never Be Another. But there

nog maar 2 weken in de Noord-Negen, dus dat gaat hartstikke lekker. Deze plaat die staat er al wel wat langer in, 6 weken nu inmiddels. En ja, die stond op nummer 3, maar is nu toch nog, ondanks dat het een beetje grijzer is deze week, een plaatje gestegen naar nummer 2. Ja, heerlijk zomersliedje van Los Cascos, Poco a Poco, in de Noord-Negen dus op nummer 2. Ja, en dat betekent dat deze nog steeds op nummer 1 staat voor de 3e keer op rij. Dit is Sims Land en Dada Dansen op Radio Noord.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.

0: Katy Perry op Radio Noord en Hot and Cold. Ondertussen is het bijna 12 uur geworden en is het zometeen tijd voor Tussen de Middag met Nivino. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, ben je er nog wat over kwijt?
1: Of? Nee. Nou, nee? Ja, gaat wel goed. Ja, de structuur zit er weer in, hè?
0: Ja, alles is in naar school.
1: Ja.
2: Huis lekker leeg.
1: Huis leeg en bevalt goed. Ja.
0: Ja, dat kan ik alleen maar beamen.
1: Ja.
0: Ja. Goed, ik krijg niet veel meer uit je. Ik zie allemaal veelbetekenende blikken naar Edwin. Wat zit je nou de hele tijd?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh, oké.
2: Okay. Oh,

0: ook benieuwd.
1: Ja.
2: Ongemakkelijk begin dit.
0: Dat is nog maar het begin.
1: Ja. Oké, nou, laten we het dan vooral over het programma hebben. Wat ga je doen zo?
2: Nou, over die eerste schooldag, want voor mijn dochter was het weer de eerste schooldag in de nieuwe groep, met alle spannings die daarbij horen enzovoort. Maar zij krijgt vanmiddag ook een stoetboom.
1: En wat voor ding?
2: Ja, dat is zo'n tak met allemaal, die ik zelf trouwens uit een bos heb gezaagd ergens in juni. Dat was sowieso een mooi gezicht. Ik met een zaag op de fiets richting het bos fietsen. Ik zag mensen die aan het wandelen waren allemaal kijken van wat gebeurt hier. Maar en daar komen allemaal lekkere dingen aan te hangen. Broodjes, snoep, dat soort dingen. Dat is traditie hier. Ik weet niet hoe dat... Is dat in Friesland niet?
1: Nou ja, je ziet mijn gezicht. Ik denk echt, waar heb je dit over? Nee, dit ken ik niet.
2: Ja, stoetboom. Stoet is natuurlijk brood. Ja. Dus volgens mij van vroeger uit ging het echt om brood. Maar nu hangen daar volgens mij ook nog wel wat zoetigheden verder aan. Maar het is een soort, soort start van het nieuwe schooljaar in groep 3.
0: Dat is heel leuk om te zien. Bij ons in de wijk hebben ze ook, dan komen ze allemaal langslopen door het park en zo. Ja. Zo'n hele rij. Ja, leuk.
2: Van die sliertjes eraan.
0: Ja.
1: Wat leuk zeg.
2: En daar is Joyce ook bij geweest bij de voorbereidingen van het maken van een stoetboom. Een bakkersfamilie in Bierum is daarmee bezig. Die hebben trouwens ook de takken geregeld. Dus daar hebben de vaders dan wel moeders niet zelf voor de takken hoeven te zorgen. Maar Joyce is daarbij geweest vanochtend vroeg. En zij gaat dan vanmiddag naar een school waar diezelfde bomen dan het eindproduct worden uitgedeeld. Dus daar gaan we het over hebben, over die stoetbomen. En ja, jij als muziekliefhebber, en Edwin trouwens ook, vinyl, hoe sta jij daarin?
1: Ja, fantastisch.
2: Heb je veel?
1: Ik heb niet veel, maar ik heb het wel.
2: Oké. Ja, het schijnt toch nog steeds weer populairder te worden. Zeker onder de jongere mensen.
1: Heel goed.
2: Dus daar gaan we het in altijd wat anders over hebben. Ik ben benieuwd naar jouw muziekcollectie, jouw vinylcollectie.
1: Oké. Nou, dat lijkt mij een leuk onderwerp.
2: Ja, dankjewel.
1: Heb jij veel vinyl?
2: Ik heb best wel wat vinyl, ja. Alleen ik maak er te weinig gebruik van.
1: Ja, same. Zonde eigenlijk. Maar volgens mij is Edwin wel iemand die regelmatig even een plaatje opzet.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ik zet mijn glas cola er altijd op.
1: Nee joh.
2: Zo'n plaatje is handig.
0: Oh, spijgelplootje.
1: Barbaar.
2: Ja, barbaar.
1: Nou, mooi.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Goedemiddag Edwin.
12: Goedemiddag. Tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Zuidwolde heeft 22 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Aanmeldcentrum zat weer te vol. Aan de Kielerbocht bij bedrijventerrein Euvelgen in Groningen is een auto uit de bocht gevlogen. Belandde tegen een boom. Niemand raakte gewond. En Defensie houdt de komende anderhalve week helikopteroefeningen boven Noord-Nederland. Apache helikopters zullen onder meer boven het Hogeland, Westerkwartier en Groningen zichtbaar en hoorbaar zijn.
11: Dan weten we dat alvast. Dat is wel handig. Anders denk je ook soms van, wat gebeurt hier?
12: Wat is dat dan?
11: Nou, die dingen die zijn dus in het weiland naast onze straat eigenlijk geland. De vorige oefening. Dat is echt ongelooflijk.
12: Mooi zeg.
11: Als je dan hoort. Ja, het heeft ook wel weer wat, maar het is dan opeens wel heel groot en het maakt heel veel lawaai, ja.
12: En het komt heel dichtbij, zeggen ze dan.
11: Ja, klopt. Bedankt, half één meer.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
1: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
11: Goedemiddag, wat doet premier Jetten in het bevingsgebied vandaag? En hoeveel finiet...

Ze is er niet meer, maar gelukkig kunnen we de muziek nog vaak genoeg beluisteren. Earth and Fire met Johnny Kaagman. Weekend. Nou, hier geen weekend hoor. Het is weer maandag. De scholen zijn weer begonnen. Mensen hebben weer een beetje normaal ritme in het leven. En ik weet niet of de schooldag van mijn dochter, die was heel spannend deze ochtend, of dat ook voor premier Jetten geldt deze ochtend. Die rit naar het

0: Rob dan en hoe reageerde hij daarop?
1: Ja, nou, ik zag dat dus niet, want wij kwamen net aangelopen omdat we zelf nog in zee rijp waren om het een en ander nog te doen. Maar zelf ben ik wel eerder al in die wijk geweest. En ja, dat is eigenlijk gewoon een geval van, ja, huis A wordt wel versterkt, huis B weten nog niet en huis C wordt niet versterkt. En daar is gewoon heel veel onvrede. Dat is wel iets wat langer speelt, waar ook deze buurtbewoners al geruime tijd aandacht voor vragen. En dat proberen ze dan toch maar op deze manier ook nog even bij de minister-president te doen.
0: Ja, want wat is het doel eigenlijk van zijn bezoek?
1: Nou ja, er is natuurlijk geen directe nieuwsaanleiding. Dus dan krijg je ook altijd wel de vraag van, ja, is dit ook niet een symbolisch bezoek? Maar wat eigenlijk voor hem wel de reden is om hierheen te gaan, is om toch weer even aandacht te besteden aan het bevingsgebied, om te laten zien ook dat hij er is. Hij was ook al een keer eerder in Zeerijp, naar aanleiding van de beving van afgelopen november, wat natuurlijk heel veel impact had op Zeerijp en omgeving. Dus hij wil vooral natuurlijk laten zien dat hij dit dossier volgt en ook wat het natuurlijk voor onze provincie wil in betekenen.
0: Ja, maar toen was hij officieel volgens mij nog geen premier. Nu dus wel voor het eerst echt als premier. Maakt dat dan nog verschil?
1: Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk in die zin nu wel de touwtjes in handen om dit weer belangrijk te maken, ook in Den Haag. En nou ja, hij zal straks ook ongetwijfeld gaan vertellen dat hetgene wat hij vandaag weer heeft gezien en gehoord, dat hij dat weer meeneemt naar zijn ministers en ook specifiek minister Pieter Heerma, die over dit dossier gaat, het Groningen dossier en alles wat daarbij komt kijken. Maar ja, het zal voor hem natuurlijk ook niet weer een verrassing zijn wat hij hier hoort en ziet.
0: Nee, hoe ziet de dag er nou precies uit?
1: Nou ja, ze zijn zo net eigenlijk al in Zeerijp geweest. Daar spraken ze met dorpsbewoners onder andere over de versterkingsoperatie en ook de impact die natuurlijk die zware beving van afgelopen november heeft gehad. En wat ook wel echt heeft laten zien dat dit dossier nog lang niet ten einde is. Toen heeft hij ook inderdaad bij een huis gekeken wat nog in versterking is. En ja, ik sprak daar ook wel met de eigenaresse van die woning. En die zegt ook al van, ja, ik ben eigenlijk al sinds 2018 bezig met het versterken van mijn woning. En we beginnen nu pas eigenlijk met alle bouwvakkers in het huis te timmeren. Dus ja, dat laat wel zien natuurlijk hoe lang dit al speelt voor mensen. Nou ja, dat is inderdaad dan in Zeerijp gaande. En nu momenteel in Appingedam maken we dus eigenlijk een wandeling langs allerlei wisselwoningen. En dat staat hij ons straks nog even te woord.
0: Oké, ja, want daar ben ik ook altijd wel benieuwd naar. Want er zijn altijd wel strenge regels richting de pers ook van wat wel en niet mag en hoe lang. Wat mag jij doen straks?
1: Nou, we mogen hem in ieder geval straks nog gewoon interviewen. Dus dat is al natuurlijk een burenwinst in dat opzicht. Dus nee, er is in die zin ruimte genoeg ook voor ons om daar nog wel wat vragen natuurlijk aan op te zetten. Met ook wel de vraag van, ja, we horen nu al zo vaak Den Haag moet meer doen, Den Haag moet meer doen. Ja, wat gaat hij doen nu die ook echt minister-president is natuurlijk voor onze provincie. Dus dat gaan we zien en horen.
0: Dankjewel Maarten Siepel. En dat gesprek met premier Jetten zullen we ongetwijfeld later vandaag nog horen op Radio Noord en zien op de site en app. Dankjewel, veel plezier daar. Ja, en een beetje rondjes lopen langs wisselwoningen. Dan wil je ook wel mooi weer, Roland. Zit dat erin vandaag?
2: Mooi, Nevino.
0: Mooi.
2: Nou, dat zit er wel in, denk ik. Want vanochtend was het grijs en was het grauw. En was het echt te zoeken naar de zon. Op dit moment is de zon toch wel her en der wel even doorgebroken. Met een matige noordelijke wind zijn de meeste buien wel verdwenen. Er gaat nog wel een enkel exemplaar ontstaan. Dus dat kan zomaar eventjes bij jou zijn of juist niet. Dat is even de vraag, maar dat zien we wel. Die matige wind die blijft erbij. De zon en de wolken die blijven elkaar afwisselen. Zo net was het 20 graden in Lauwersoog. Dus dat is zo de hoogste temperatuur vandaag, elders ongeveer 19 graden. Nou, wat we verder zien is dat we de komende dagen lage drukgebieden krijgen. Eindelijk weer eens lage drukgebieden in het Noordzeegebied. Dat betekent dat de bovenluchten gaan afkoelen en als dan de temperatuur overdag zo 20, 21 graden is. En op hoogte is de temperatuur stukken lager en het verschil is ongeveer 35 tot 40 graden. Ja, dan kun je toch echt wel even flinke buien krijgen. Nou, morgenochtend na een droge avond krijgen we morgenochtend weer regenachtig weer. Dat is even tijdelijk tot begin van de middag. Daarna dan kan de zon er even bij komen. Het is allemaal niet veel, maar wel 20 graden dat we krijgen en nog een enkele bui. En als dan dat lage drukgebied dichterbij komt, zie ik woensdag en donderdag, ja, dan zie ik 's middags toch echt wel van tijd tot tijd zonneschijn met stapelwolken waarvan een aantal gaan uitgroeien tot een paar regenbuien. Maar vooral donderdag, als het 21, 22 graden wordt, kan zelfs een enkele bui gepaard gaan met een klap onweer. Dus de wisselvalligheid die blijft en de regenhoeveelheden die komen gelukkig bij ons, ook in onze provincie.
0: Niks zo veranderlijk als het weer, Roland. Dankjewel. Ja. Tot volgende keer.
2: Joe, hoi.
0: Mooi. Roland van der Zwaag was dat met het weer. Zometeen was not.

Was Not Was, Walk the Dinosaur. Volgens mij is dat zo'n nummer dat ook echt beter klinkt op vinyl. Een beetje met dat kraakje eroverheen. Ik kan me daarbij voorstellen dat beter klinkt. Ja, we gaan het zo meteen over vinyl hebben. Want hoe groot is jouw vinylcollectie als je er een hebt? Misschien ben je wel iemand die helemaal Nijmoots via Spotify luistert. Is natuurlijk heel makkelijk. Maar ja, dat vinyl dat blijft toch populair. Steeds meer jongeren schijnen dat ook te kopen in de platenwinkel. Het is gewoon een leuke bezigheid om gewoon even een paar uur door die bakken te struinen en dan misschien eens een keer één of twee mooie platen mee naar huis te nemen. En dan heb je zomaar een mooie verzameling. Ik ben benieuwd naar jouw verzameling. Hoe groot is die? Wat zijn de highlights in jouw verzameling? Op welke manieren luister jij überhaupt muziek? 050-3188-288. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. En we hebben ook Ron Jans in Altijd Wat Anders over zijn platenverzameling. En daar is nogal een hap uitgehaald. Sterker nog, je kan wat platen van hem overnemen als je wil. Maar daar straks meer dus over in Altijd Wat Anders. Nu eerst 050 en daarna Dua.

0: Love Again. En daarvoor Sippeltjesvlees. Het is toch lunchtijd, hè? Dus dan kunnen we het ook maar beter over eten hebben. Zometeen dus altijd wat anders over vinyl. Ben jij iemand die vinyl, dan wel cd's, dan wel cassettebandjes nog heeft en daar ook geregeld via die manier muziek beluistert? Of ben jij gewoon van Spotify? Of wat heb je nog meer? Apple Music? Of natuurlijk de radio. Dus met andere woorden, op welke manier luister jij naar je muziek? 050-3188-288. We gooien de lijnen gewoon alvast open. Leuk. En dan gaan we ook zo luisteren naar Edwin met Noordnieuws. Groot vinyl liefhebber trouwens.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: 1:30, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Defensie houdt de komende anderhalve week helikopteroefeningen boven Noord-Nederland. Apache helikopters zullen onder meer boven het Hoge Land, Westerkwartier en Groningen zichtbaar en hoorbaar zijn. Tijdens die oefening Centaur Hammer trainen helikopterbemanningen scenario's waarin ze doelen, zowel in de lucht als op de grond, moeten aanvliegen en uitschakelen. Defensie roept boeren op dieren waar mogelijk binnen te houden en de radio aan te zetten in de stal. De laagvliegoefeningen worden alleen op werkdagen gehouden, nog tot en met volgende week dinsdag. Brandweer Nederland en boerenorganisatie LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide. Zo kennen ze het gebied goed en beschikken ze over voertuigen en ander materieel dat kan worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Ook zouden boeren kunnen helpen bij het aanleggen van brandwerende zones en het onderbreken van vegetatie. LTO Noord en Brandweer Nederland gaan de komende tijd bekijken hoe die samenwerking verder kan worden vormgegeven. Leerlingen maken steeds vaker gebruik van AI om opdrachten te maken. En dat is zorgelijk, vindt ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze dreigen hierdoor essentiële vaardigheden te missen, zoals begrijpend lezen, rekenvaardigheid en kritisch denkvermogen. Hieronymus vindt dat Nederland een voorbeeld kan nemen aan Denemarken, waar scholieren vaker schriftelijk of mondeling overhoord worden en AI-websites op school worden geblokkeerd. Al is hij niet per definitie tegen het gebruik van AI op school.
10: Hoe je die techniek toepast is namelijk nogal belangrijk. Dus bijvoorbeeld, als je ziet hoe de AI nu toegepast wordt in de klaslokalen, dan zie je wel dat de werkdruk van docenten naar beneden gaat, omdat zij hun lessen efficiënter voorbereiden. Dus dat is gunstig, want dan hebben ze meer tijd voor persoonlijke aandacht. Maar op het moment helpt het de leerlingen niet in termen van leervermogen of uitkomsten.
9: En de elektronicabrug in Stadskanaal is weer open voor verkeer, ondanks dat de brug op dit moment niet werkt zoals het hoort, meldt de gemeente. Er is een tijdelijke reparatie uitgevoerd, waardoor de brug tijdens dit vaarseizoen nog kan open blijven voor wegverkeer en scheepvaart. Ondertussen werkt de gemeente aan een oplossing voor de langere termijn. In oktober moeten die werkzaamheden dan beginnen. Meer op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Roland.
11: Vanmiddag kan er nog een enkele bui overtrekken. De droge periode die overheersen wel. En er is bewolking, maar ook af en toe even zonneschijn bij een matige noordwestelijke wind. Nou, de temperatuur 19 tot 20 graden, dat gaat het dus wel worden vandaag. Komende avond is het droog en hebben we ook nog opklaringen. Komende nacht volgt de bewolking en in de ochtend gaat het echt wel regenen. Morgenochtend dus regenachtig weer, morgenmiddag weer af en toe even wat zon, maar ook een paar buien bij 19 tot 20 graden.
0: 4:05 is het tijd voor altijd wat anders. Het gaat over vinyl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.

0: Een hele goede middag. Welkom bij Altijd Wat Anders. Een half uur lang gaan wij kletsen over nou het volgende. Want de vraag naar vinyl en cd's blijft maar stijgen. Vooral onder jongere muziekliefhebbers, de Gen Z bijvoorbeeld. Ja, Nadesh. En volgens mij zit hier het lichtende voorbeeld, hè?
1: Nou ja, kijk eens achter je.
0: Ja.
1: Dat is een deel van mijn collectie. Maar niet alles, hoor.
0: Nee, oké. Want waarom heb jij jouw collectie afgestaan aan de muur van de studio?
1: Dat zou tijdelijk zijn. En het is volgens mij nog steeds heel tijdelijk. Dus ja. Ik moet allemaal een keer weer meenemen. En ik moet het ook echt gaan doen, want ik zie dat sommige... hoe ze al een beetje open gaan staan. En ik wil eigenlijk niet dat er stof bij komt.
0: Dan ben je al te laat. Maar dan ben jij dus een jaar of 20. Nou, in de 20, laat ik het zo zeggen. En dan heb jij de toegang tot Spotify met draadloze oordopjes. Apple CarPlay. Je kunt overal maar, waar je maar wil, kun je horen wat je maar wil. Wanneer je maar wil. En toch kies jij voor het ouderwetse vinyl. Waarom?
1: Het mooie is, denk ik ook, en dat is ook van de cd's in die tijd... artiesten maken vaak een album met een idee. Dus de nummervolgorde en dat soort dingen wordt eigenlijk allemaal over nagedacht. En zodra je gaat streamen en het op shuffle gaat zetten... of alleen één nummer luistert, is het hele idee van een album weg.
0: Ja.
1: En nu neem je echt de tijd om te bedenken van... hé, deze maker heeft een creatief proces doorstaan. Dat is op een bepaalde manier, heeft hij dit in zijn hoofd gehad... waardoor nummer 1 is en nummer 2. Mm-hmm. En vaak zit daar dan ook een verloop in met een logische gedachte.
0: Oh, nou, ik ben wel even benieuwd zometeen naar ook Edwin's mening hierover. Maar nu Nadesh dit zegt, denk ik... ik wil ook wel even horen wat de eerste beller hiervan vindt. Pensionado Ron Jans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe klinkt dit uit de mond van een twintiger?
2: Ja, heel goed. Als ik nou vaak naar festivals of daar ga ik niet zo vaak heen, dan was ik meestal jong met mijn 67 jaar. En je ziet steeds meer jonge gezichten. Dat vind ik wel heel leuk, hoor.
0: Ja, want ik belde jou vanochtend al even. Ik zei, we gaan het over vinyl hebben. Moesten we direct aan jou denken, Ron. Want even terug naar tijdens jouw trainerscarrière, dus een maand of twee geleden. Hoe groot was jouw collectie toen?
2: Ik denk dat ik zo rond de 7000 cd's en 2000 lp's heb.
0: Ja, want dat was voor jou ook een vorm van ontspanning volgens mij. En je bent een groot liefhebber. Maar nu even het verschil, een paar maanden later. Hoe groot is de collectie nu?
2: Hij is nog even groot. Alleen in kratjes van een, ik zal de naam niet noemen, van een supermarktmerk. Staan echt zo'n 4000 cd's en zo'n 550 vinyl. Die staan apart. En wat ik ermee wil doen, ze mogen eigenlijk weg. Ik heb ze allemaal alfabetisch en ik heb er een prijsje bij gezet. Maar hoe dat ik ga doen, wanneer ik dat ga doen, ik heb nog geen idee.
0: Nee, dus daar wil je nog even over nadenken. Maar waarom heb jij zo'n, ben je aan het doorselecteren? Het trainerschap was toch voorbij?
2: Ja, maar blijkbaar zit het toch in mij. Want als trainer selecteer je ook steeds door. En dat doe ik ook met mijn collectie. Ruimte maken en ook weer ruimte geven om eventueel weer wat... wat nieuws aan te schaffen. Misschien wel weer dezelfde. Maar ook om... dat zei ik vanmorgen al een beetje in het voorgesprek met jou. Ik wil dat ik eigenlijk alleen maar in mijn ogen meeste werken in mijn collectie heb. Dus alles wat dubbel is of net niet de kwaliteitsnorm haalt, dat mag weg.
0: Kijk, maar dat betekent dus dat je nog steeds zo'n dikke 500 lp's hebt... en nog steeds zo'n 3000 cd's. Dat zijn dus allemaal in jouw ogen meeste werken?
2: Ja, dat klopt. Hè. Als ik loop even naar mijn kast toe.
0: Ja.
2: En dan zit ik hier bij de P. Dan pak ik Wish You Were van Pink Floyd en Dark Side of the Moon. Dan kom ik bij de Pixies. Dat is een verzamelaar. Dan kom ik bij Collected van Poco. Dan heb ik Purple Rain van Prince.
0: Oh,
2: dat is toch geweldig?
0: Nee, dat is geweldig, Ron. Dat is echt geweldig. Maar en jij wil er dus nu vanaf, van een deel. Je weet nog niet precies hoe. Ik zie jou wel staan, Ron, op zo'n platenbeurs. Achter zo'n kraam, al die kratten voor je neus.
2: Ja, ik ook wel. Alleen dan zit ik te denken, hoe krijg ik al die kratten daar toe. Ik ben gewoon veel goedkoper dan de mensen op zo'n beurs. Dus dan ben ik ook wel bang dat die misschien alles gaan opkopen en het weer duurder verkopen. Want ik wil juist dat de mensen ook tevreden zijn over de prijs wat ze eventueel betalen. En je moet ook weer oppassen dat als je ze allemaal neerzet, ja, dat mensen, sommige mensen die stelen. Oh. En daar heb ik ook geen zin om politieagentje te spelen.
0: Nee. Oh, is dat zo? Zit dat zo in die
2: ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Maar dat, je hebt maar twee paar ogen of één paar ogen. Maar het lijkt me wel heel leuk om dat te doen, hoor. Want ik heb dus LP's, CD's, eigenlijk ook boeken, DVD's, stripboeken. Lijkt me wel leuk.
0: Ja. Ja. En je hebt er de tijd voor nu, hè?
2: Dan moet je er tijd van maken. Ja.
0: Ron, even die magie van dat vinyl en misschien ook cd, dat ligt natuurlijk anders. Maar wat maakt het nou zo mooi om op die manier dan muziek te luisteren?
2: Ja, eigenlijk weet ik dat helemaal niet. Want ik ben helemaal niet zo van, ik hoor toch bij een LP dat het veel echter is. Nee, ik ben veel meer een verzamelaar. Dus als ik het heb over die meesterwerken, ja, dan heb ik dat soort, die heb ik dan op cd en op vinyl. En hoe mijn hoofd er maar naar staat, draai ik een plaat of een cd. Ja. En het voordeel van de cd is, bij een plaat moet je toch vaak, na een kwartiertje moet je weer opstaan en dan moet je hem weer omdraaien. En dat is bij een cd is dat niet zo.
0: Nee, wel goed voor de stappen.
2: Stappen tellen, ja.
0: Maar je bent ook veel onderweg. In ieder geval, je was veel onderweg. Maar ik kan me voorstellen, met jouw werk als analist bijvoorbeeld, ben je dat ook. Hoe doe je dat dan in de auto? Heb je nog een cd-speler in de auto? Of is het dan wel Spotify?
2: Nee, ik zat de eerste te schelden. Dan krijg je een leaseauto bij de club waar je werkt. En er zat opeens geen cd-speler meer in. Wat is dit? Deze auto wil ik niet. Ik vind eigenlijk zo'n cd-speler vond ik belangrijker dan de auto. Maar je moet met je tijd meegaan. Dat heb ik als trainer ook wel een beetje gedaan. Dus ik heb nu allemaal playlists. Ik ben bezig met een playlist die noem ik klassiekers. En we zijn laatst met de auto naar München en naar Wenen gegaan en naar Tsjechië en weer terug. Ja, dan staat alleen maar die playlist op. En dat zijn zo'n 2000 nummers.
0: Zo, ongelooflijk.
2: Ron, ik heb mijn eigen top 2000.
0: Ja, de Ron Jans top 2000. Ron, bedankt. Ja. Wil je nog een oproepje doen voor je platencollectie? Of denk je er zelf nog even na hoe je er vanaf wil?
2: Nee, het wordt steeds bekender. Dus misschien meldt zich iemand. Want het kan ook wel zijn dat iemand alles misschien in één keer wil opkopen. Maar ik zie wel hoe dat loopt. En als het nu is, of het is over 2 jaar, alles is prima.
0: Oké. Dankjewel, Ron Jans. Geniet van je vrije dag, want dat is het.
2: Ja. Ja. Nou, ik heb alleen maar vrije dagen.
0: Heerlijk. Ron Jans was dat. Gaan we naar Gea Piek. Gea, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nivio.
0: Goedemiddag. Ben jij ook een groot liefhebber?
3: Groot kun je niet zeggen. Maar ik had zoveel LP's op zolder liggen dat ik denk, ik ga weer een platenspeler kopen.
0: Oh, dus je had ooit de platenspeler, die is ooit weggegaan, maar de platen bleven?
3: De platen zijn gebleven? Nee, ik had een... Mijn platenspeler is weggegaan, maar die van mijn partner niet. Alleen ik kan niks met haar platenspeler worden. Dus heb ik gewoon eentje voor mezelf gekocht.
0: Oké. Maar dat betekent dus, Gea, ik bedoel, dat doe je met een doel. Je vindt het dus belangrijk om dat vinyl letterlijk weer af te stoffen. Heb je al wat beluisterd?
3: Ik ben bezig. Ik ben begonnen met de LP's van Melanie. En daar heb ik 20 van.
0: Zo! Heeft hij zoveel LP's?
3: Ja, ook de best of. Maar ook zoveel cd's. En ik heb ze ook in die aantallen als cd's.
0: Ja, dus, wat goed zeg.
3: Ja, en ik heb uit mijn partners, mijn Rijkers serie, heb ik ook die platen gehaald die ik leuk vind. En de rest mag gewoon weg. En die gaan ook weg.
0: Ja.
3: Maar dat is allemaal klassiek.
0: En is het een soort ceremonie als je zo'n plaat op dat ding legt en dan die naald laat zakken? Hoe doe je dat?
3: Ja, nou, dat kun je haast wel zeggen. Zo van echt er even voor gaan zitten. En eigenlijk doe ik nog te weinig, maar dan draai ik gewoon één keer per dag een LP'tje. En dat vind ik gewoon echt leuk. Ja. Ik vond het vroeger ook heel leuk. En daar zit een heel leuk verhaal aan verbonden. Mijn eerste LP was Melanie en Jim Reeves. Melanie heb ik boven de kachel in de zon laten liggen. Nou, dan wordt de golfplaat.
0: Ja.
3: En zo'n 15 jaar later ben ik weer op zoek gegaan naar die LP. En dat heeft zich naar deze 20 LP's geleid. Want ik kon die ene vinden, maar ik ben toen ook op zoek gegaan naar de rest van haar LP's.
0: Ja, ja. En dan vandaag ga je er weer gewoon straks weer lekker voor zitten en dan geniet je er lekker van.
3: Ik zit ernaar te kijken, ja. Het is niet dat geweldige geluid wat Marijke had in haar platenspeler. Maar goed, ik kan het ermee doen. En ik heb gewoon lekker mijn eigen muziekje.
0: Ja. En als je dan onderweg bent, weet ik veel, wandelend. Of ik weet niet of je auto rijdt. Maar dan kan dat natuurlijk niet. Heb je ook de nieuwe vormen van muziekaanbieders ook tot je genomen?
3: Nee, helemaal niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, nou ja, ik heb het over mijn partner, mijn ex of mijn overleden partner. Na haar overlijden kan ik niks met computers en dat soort dingen. Dat is bij mij weggegaan. Vandaar dat ik ook denk van, ik wil wel naar muziek luisteren.
0: Ja.
3: Dus koop ik een platenspeler. En ik wil ook haar cassettes weer horen. Dus ik heb ook een cassettespeler gekocht.
0: Het is
3: toch een leuk geluid. Ja,
0: ja zeker.
3: Gewoon leuk.
0: En ik denk, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen, ik denk dat het ook gewoon een soort van, ja, ook wel van rouwen is, denk ik toch? Want het heeft ook met jouw ex-partner te maken.
3: Mijn overleden partner, ja zeker. Ja. Want zij heeft toen, ik had een krantenwijkje en die liep ik op muziek die zij op een cassettebandje had gezet.
0: Ja.
3: Nou, dat vergeet je nooit weer.
0: Nee, maar mooi.
3: Dat is al ongeveer 35 jaar geleden, maar dat vergeet je niet. Dus ik heb ze allemaal weer opgezocht die ik had. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, ook de LP's. Ja, dat is van mij.
0: Ja, ja, een mooier en persoonlijker cadeautje kun je eigenlijk niet krijgen, hè?
3: Nee. En het is ook wel een hele uitdaging om een LP te gaan, een platenspeler te gaan kopen in een winkel als je niet weet of ze er, of ja, zijn ze er überhaupt? Maar ja, ze zijn er.
0: Ja, ze zijn er. Dankjewel, Gea, voor dit mooie verhaal. Geniet van je plaat vanmiddag weer en we spreken elkaar.
3: Ja, oké.
0: Oké, mooi. Ja, het heeft dus ook, kan heel diepe betekenis hebben. Als je inderdaad een plaat hebt, of een cassette, of een cd. Dat maakt het ook zo mooi. Spotify, klik je gewoon op play en pauze of volgend nummer. En er zit geen persoonlijk iets meer bij.
1: Wij kopen altijd een plaat, een LP op vakantie. Dus als we ergens geweest zijn, dan nemen we een LP mee. Luxemburg hebben we de Dire Straits meegenomen bijvoorbeeld.
0: Maar dan van een beurs ook, zeg maar, of een marktje? Of...
1: Als we wat tegenkomen en dan denken we, nou, die hebben we nog niet, laten we die meenemen, dat is leuk.
0: Dat is toch prachtig?
1: Ja.
0: Nou, en heb je daar ook weer een herinnering aan. Gaan we naar Jeffrey. Jeffrey, goedemiddag. Jeffrey.
4: Goedemiddag.
0: Jeffrey, mooi kerel. Ben jij er nou weer net mee begonnen? Begrijp ik dat nou goed?
4: Nou ja, net. Ik ben er voor 2 jaar geleden mee begonnen.
0: Oh, en hoe groot is de collectie nu?
4: Ik heb nu momenteel 63 platen.
0: Zo, in 2 jaar, dat doe je toch lekker?
4: Ja. Ik heb vorig jaar een hele verzameling weer bij elkaar verzameld. Of dus opnieuw uitgebracht, laat ik het zo zeggen. Een hele box. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: En wat is jouw, waar ben je het meest trots op qua plaat in jouw collectie?
4: Nou, ik denk dat jullie het ook af en toe wel weten wat ik bij jullie aanvraag. Nee, ik heb muziek van Modern Talking. Dat vind ik helemaal geweldig. En daar heb ik eigenlijk vanaf vorig jaar heb ik daar voor Thomas Anders, de zanger ervan. Die heeft alles opnieuw uitgebracht en die hele collectie heb ik ook weer verzameld.
0: En klinkt het dan echt anders, Jeffrey?
4: Van wat er vorig jaar uit is gebracht?
0: Nou, ik bedoel meer de geluidskwaliteit van als je het van een cd of zelfs Spotify beluistert.
4: Ja, vind ik wel. Van de plaat geniet je veel meer van.
0: Ja, maar waar zit het dat hem in, Jeffrey?
4: Waar het voor mij meer in zit. Ik vind, als je Spotify hebt, ja, dat speelt de hele tijd achter elkaar af. Bij zo'n plaat zit er eventjes geduld tussen. En dan gaat hij weer naar de volgende liedje. Dat vind ik gewoon, vind ik veel mooier. Het is gewoon, het klinkt heel anders als dat je via Spotify of een cd zou luisteren.
0: Ja, een beetje zo'n kraakje erin ook.
4: Ja, die plaat heb ik ook wel. Dat het daarop zit. Dat vind ik juist mooi. Dat heeft gewoon iets.
0: Ja, dat vind ik persoonlijk ook. Het is altijd een kwestie van smaak natuurlijk, Jeffrey. Maar er zijn ook mensen, grote muziekliefhebbers, die zeggen, zo is de muziek niet bedoeld. Het moet zo clean mogelijk klinken. Want dan hoor je de muziek echt. Dus zonder kraakjes.
4: Nee, vind ik juist niet. Ik denk juist echt bij de oudere platen, dat het juist mooi is dat er af en toe een kraakje tussen zit.
0: Beetje sfeer brengt dat.
4: dat vind ik wel.
0: Ja. Jeffrey, wat wordt de eerstvolgende plaat die jij op het oog hebt?
4: Goede vraag. Ja, ik kijk altijd gewoon iets uit de jaren 80. Dat is wel een beetje mijn muziekstijl. Ja. Dus als ik daar iets van kan vinden, zou dat mooi zijn.
0: Nou, je hebt gehoord, Ron Jans heeft iets van 500 platen te kopen, hè?
4: Ja, dat hoorde ik al, ja.
0: Zou ook wat zijn, Jeffrey Hendricks, de nieuwe eigenaar van de platencollectie van Ron Jans.
4: Dat zou heel wat wezen, hè.
0: moet je wel wat neerleggen, denk ik, Jeffrey.
4: Ja, dat denk ik ook wel. Dat
0: denk
4: ik
0: wel. Bedankt, kerel. En geniet ervan van je mooie muziekcollectie.
4: Dat komt helemaal goed.
0: Yo, maar mooi. Jeffrey Hendricks was het. Gaan we naar Herman. Mooi, Herman.
5: Mooi, Lingo.
0: Oh, de heer van Belkum.
5: Nou ja, ja. Dat is mijn achternaam.
0: Ja. Nou.
5: Dat weet je wel, ja.
0: Ja. Herman, wat is toe in hoes qua collectie?
5: Nou, toen heb ik nog een platenspeler. Ik heb ook nog een cassettedek, dubbele zelfs. Ik denk dat ik boven ongeveer een kleine 400 LP's heb liggen.
0: Zo.
5: Ik denk ook wel, ik nader ook wel de 400 singles. Dan liggen er nog cassettebandjes, tegen de 300 wezen. En ik heb nog oude bandenboom liggen die vroeger een bandrecorder uitdraaide. Maar later werd dat tape deck genoemd. Nou, die tape deck staat ook nog boven. Want ik heb daar geen ruimte voor.
0: Nee.
5: Nou, en dan weet ik hoeveel cd's en dvd's.
0: Ja, dat is nogal wat, Herman. Maar wat doe je er nog mee?
5: Nou, ik heb... een enkele keer eerder al, en toen had ik dus ook iemand bij me, die ging met me mee. En die was, ik zei, die op singles staan. Dus ik hield de ram al naar beneden en dan gingen dat op singeltjes draaien. Op zich is dat wel leuk, alleen je moet om de 3-4 minuten omhoog om de nieuwe op te leggen.
0: Ja.
5: Nou, LP's, idem dito, een enkele keer. Dan, want ik kan ook slecht bovenkomen, dus dat is...
0: Nou, daar zat ik dus wel even aan te denken. Want je zegt, ik heb dat allemaal boven liggen. En ik weet iets over jouw mobiliteit. Ja, dan maakt dat het wel lastig natuurlijk.
5: Ja. Ja, een enkele keer. Dan is het, ik gooi het met me met de boven. En help me erin met. Ja. Dat ik naar beneden kan komen.
0: Ja, zo.
5: Dan wordt er nog wel eens een keer wat raak. Enkele keer een cassettebandje. Ja. En er zit nog bijzonder tussen. Ik bedoel, ik heb dat waren allemaal limited editions. Ik bedoel, ik heb dat waren die Pixies dus. Ik heb dus die van Sgt. Pepper en Abbey Road. Nou, ja. Die zijn nooit gedraaid, dus die zijn op punt gaaf. McCartney interview was ook hier in Nederland limited edition. Ook nog één keer gedraaid. Dus ik ook wel zuinig. En ja, men beweert dat die dingen ook geld waard zijn. Nou zit niet zo om geld verlenen. Ik bedoel, zo slecht denk ik het niet.
0: Nee. Nee, nou, maar als ik kijk naar Dejima, want die gaat nog steeds dus nog wel eens naar platenzaken. Zo'n LP is niet goedkoop. Als je gewoon een nieuwe, zeg maar, nu in de winkel koopt.
1: Nou, ik heb eentje op het oog. Komt een nieuw album uit van een van mijn favoriete bands. Die zijn €35.
0: Ja.
1: Maar je hebt ze ook. Ik heb een special edition van Harry Styles in de kast staan. Die was 85, dacht ik.
0: Zo, hier, daar gaan we al. Ja, dat is niet niks, Herman, hè?
5: Nee, maar goed, toen ik ze in die tijd kocht dat eruit kwam, betaalde ik ze op een goede deur.
0: Ja, precies.
5: Dus dat was ook een aardig bedrag. En als je er om gaat breken, misschien nu, zit ik misschien in de prijsklasse, wat deze net noemt.
0: Ja, ja. Ja, nee, helder. En ben jij nou, want vind je het gewoon fijn dat je het hebt? Ben jij ook een soort verzamelaar, zoals Ron Jans dat was?
5: Nou, dat ben ik, zo ben ik eigenlijk wel een beetje begonnen.
0: Oké. Maar... is daar verandering in gekomen?
5: Nou ja, toen kwam het cd-tijdsperk. Ik bedoel, ik heb alle LP's van de Beatles, nou die heb ik ook op cd. Hier lukt het Laat Orchestra, alle LP's ook op cd. En daar is steeds ieder dito op LP en op cd.
0: Oh ja, ja, ja, dat je het gewoon maar hebt eigenlijk.
5: Nou ja, het is een beetje zo in de tijd meegevloeid. En dan, toen kwam dat. Dat was toen het. En ja, zo is er allemaal een beetje in de loop der tijd allemaal voor elkaar gegaan.
0: En Spotify dan bijvoorbeeld, man?
5: Nee, ik moet niks van dat. Ik heb er ook geen verstand van. Dat kan ik eerlijk
0: in. Het is hartstikke simpel, kerel. Je hebt gewoon playknop en pauze.
5: Ik heb in de auto heb ik nog een cd-speel zitten. Er liggen 3 cd's in Excel gemaakt. Dat was Iglo, Dire Straits en één met diverse.
0: Oh ja, nou Nou, misschien
5: nou
0: even,
5: en daar kom ik er wel mee door. En anders heb ik jullie er meestal op staan.
0: Oh ja, ja, dat kan ook natuurlijk gewoon via de radio muziek luisteren. Maar dan kun je niet zelf bepalen wat je hoort natuurlijk. Dat is wel fijn.
5: Maar ja, goed. Dan hoor je dit, dan hoor je dat. Ik bedoel, maar dan heb je misschien met, heb je met andere zenders ook zo.
0: Ja, dat is ook weer leuk. Nou, ik denk dat Ron Jans, als die hoort dat jij nog een auto met cd-speler hebt, dat hij daar weer wat geld voor over heeft, Herman.
5: Ja, maar dan zit ik aan andere vuizen. Dat lust ook niks op. ik bedoel...
0: nee, snap ik. Herman, bedankt. Wat is de eerstvolgende plaat die je erop gaat leggen?
5: Nou, ik denk dat ik als ik weer boom kom, dat ik eens even weer een paar oude singles naar beneden haal.
0: Oh,
5: en ik heb ook heel veel singles nog uit de 60 jaar, 70 jaar dus.
0: Nou, genieten van jouw mooie collectie.
5: Ja, dat doen we ook.
0: Oké, kerel, bedankt voor bellen.
5: Yo, mooi,
0: mooi. Ja, ja, en dat vind ik dus mooi om te horen ook. Dat bijvoorbeeld zo'n Harry Styles, dat hij dit dus ook heel belangrijk vindt, hè?
1: Nou ja, je kan nu ook al albums pre-orderen, hè?
0: Ja. Ja, of heb je het idee dat hij dat ook echt puur commercieel... Of zal dat ook wat liefhebberij van Harry Styles zelf zijn?
1: Nou ja, dat denk ik niet. Elke grote artiest brengt nou vernieuw uit.
0: Ja, hè?
1: En of dat nou Harry Styles is of een andere band. Ik kan van elke band die ik wil, kan ik nou vernieuw krijgen. Kijk, achter je staat Miley Cyrus. Ja, die hebben er niet heel veel baat bij. Want het proces om vernieuw te maken is duur, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, en het duurt lang ook, enzovoort. Ja, dus het is ook niet goedkoop.
1: Nee.
0: Voor de consumenten. Nou stuurt Christa nog een appje. Dat vind ik op zich vind ik dat een goeie. Als je een nummer goed vindt en je koopt een LP of CD voor dat nummer, dan valt de rest van de plaat soms tegen. Dan is streamen wel makkelijker.
1: Maar ik vind het dan wel leuk voor die artiest die dan zoveel werk in een album heeft zitten, dat je hem dan wel even steunt door dat album te kopen. Ja, want je moet dat nummer heel vaak streamen, willen ze er geld aan verdienen.
0: Oké. Maar moeten wij moeten we medelijden hebben of ons zorgen maken om Harry Styles zijn portemonnee? Of,
1: nou, Harry Styles denk ik niet, nee.
0: Nee, okay.
1: Maar er zijn ook kleinere bandjes die je dan wel op de been kan helpen, hè?
0: Helemaal eens.
1: Of Groningse bands. Hebben we trouwens ook vinyl, hè? We hebben ook gewoon Groningse bands met vinyl.
0: Zeker. Ja, zoals?
1: Nou, voor we hebben hier een staan, toch?
0: Ja, wie dan? Waar staat
1: hij? Hij staat achter jou. Als je
0: ik moet even.
1: Aan je rechterkant.
0: Birdie, met mijn oom dicht.
1: Ja, die
0: singeltje.
1: Staat er.
0: Ja.
1: En bij jou staat ook, nee, dat is ook een Gronings album.
0: Turf hebben we, de Sidekicks, allemaal Gronings.
1: Hebben we ook, ja.
0: Ja, nee.
1: We hebben echt, zijn heel veel Gronings artiesten die ook vinyl uitbrengen.
0: En dat is heel mooi. En we kunnen het blijven luisteren. Bedankt voor het bellen allemaal, bedankt voor het appen. Dit was altijd wat anders.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hey, ik kwam net de buren tegen.
10: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
9: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
10: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
9: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
10: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
9: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
11: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 1 uur.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Meertens meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
21: De koffie staat klaar.
22: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
23: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
22: Check werkenbijwagenborg.com.
20: Meertens meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
22: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
24: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
25: Radio Noord.
26: Tussen de middag.
27: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag. Ja, allemaal leuk en aardig, die zonsverduistering. Maar nu begint het onderzoek van Theo Jurriens pas en daar vertelt hij zo over.

0: Birdie en daarvoor Sister Sledge op Radio Noord. 10 over 1 is het, mooi dat je luistert. We gaan terug naar vorige week. Die eclipse, de zonsverduistering, was een hoogtepunt voor onderzoeker Theo Jurjens van de Rijksuniversiteit Groningen. We hadden natuurlijk die livestream en daarop waren de beelden van de zonsverduistering via Theo's apparatuur te zien. En dat zag er toch wel heel mooi uit. Maar nu dat weer een beetje voorbij is en het letterlijk naar de achtergrond verdwijnt, blijft het onderzoek over. Want zo'n zonsverduistering werkt niet alleen op de voelsprieten van de mens. Theo, goedemiddag.
1: Ja, zeg je heel goed. Ook op de voelsprieten van de natuur.
0: Ja. En wat, want daar houdt jouw onderzoek zich mee bezig. Hoe was dat bij de dieren, Theo? Wat gebeurde er allemaal?
1: Ja, we hebben twee dingen gezien. Er heeft een verstilling plaatsgevonden. En dat zagen we met name bij alles wat op een koolmees lijkt. Dus de pimpelmees, de koolmees en de duiven en de tortels. En de kraaien en de exen daarentegen, die gingen wat extra lawaai maken. Omdat ze wegvlogen op zoek, wat ze gewend zijn, naar een slaapplekje in de boom.
0: Ah, oké. Okay. En waarom waren dan, ik noem het maar even het kleine grut, waarom was het kleine grut dan stil?
1: Nou ja, die zocht als het ware geen verstoppertje spelen en zocht een plekje op. En de kraai en de ekster, die ging dus wegvliegen en met lawaai daarbij.
0: Ja. Ja, en was dat dan ook iets wat jij daar op die woensdagavond, volgens mij was het, hè, ook zelf in de gaten hield? Had je daar wat tijd voor überhaupt?
1: Nee, daar hadden we geen tijd voor. Want nee. wat we dus gedaan hebben, en daar zijn we al voordat Nederland in de gaten had dat er een eclipse aankwam, zijn we daar al mee begonnen. We hebben bij 42 burgers in het noorden, Friesland en Groningen, een tasje uitgedeeld wat luistert naar vogelgeluiden. Dus een registratie wat fladdert, maakt lawaai in de tuin. Nou, die plekjes hebben we uitgekozen dat er ook niet te veel kunstlicht in de buurt is. Dan stel je voor dat het licht aangaat tijdens de verduistering en dan kun je alsnog niet een effect meten. Nou ja, al die kastjes die hebben we de afgelopen dagen uitgelezen. En daar hebben we gekeken van, nou, wat valt op? En ik moet je bekennen, voor de verduistering kreeg ik telefoontjes: Theo, heb je een bril? En na de verduistering: Theo, weet je het al? Dus ja.
0: Ja, jij blijft maar relevant, Theo, hè?
1: Nou, dat zal alles. Alles heeft zijn grenzen.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar en dat wat jij net in het begin van het gesprek zei, juist alles wat gerelateerd is aan de pimpelmees enzovoort, dat werd stil en de kraai en de meeuw werd lawaaierig. Is dat dan de belangrijkste conclusie tot nu toe? Of heb je meer conclusies?
1: Tot nu toe. En wat heel bijzonder is, dat is de uil van Den Horn.
0: Vertel.
1: In Den Horn zit een bosuil en die daar is dus ook zo'n kastje. En dat kastje heeft dus vastgesteld dat hij tijdens de eclipse 4 keer geluid heeft gemaakt. Zijn roep.
0: Ja.
1: En dat kastje heeft natuurlijk ook in zekere zin een geheugen. Dus ik heb gekeken wat deed hij de afgelopen 3 maanden. Zelfs de privacy van de uil wordt geschonden. Ja. En daar zien we in dat hij dat eigenlijk nooit voor 9 uur doet. Op een hele enkele keer. Ja. En dus nu met de verduistering maar liefst 4 keer.
0: Ja, en gaat het dan om licht, Theo, of gaat het om temperatuur?
1: Nee, het is voornamelijk, de temperatuursprong was niet zo groot. Het is een effect van minder licht. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, het is wel grappig, Theo, want ik dacht, zo donker vind ik het ook niet. Ik vond het mooi schemerig op een gegeven moment, maar het werd niet echt donker, hè?
1: Nee. En dat geeft dus aan dat die vogeltjes daar uitermate gevoelig voor zijn. En wat misschien...

0: Nou, de belangrijkste les is, die vogeltjes zijn zo gevoelig op lichtveranderingen. En als we niet oppassen, dan wordt heel Nederland tolgebouwd met datacentra, distributiekantoren, et cetera, et cetera. Wat ook heel veel licht met zich meebrengt. Dus laten we alsjeblieft een beetje voorzichtig zijn met extra licht, want ook een vogeltje heeft recht op zijn eigen bioritme.
1: Nou, ik vind het mooi dat jij hier zo voor de vogel opkomt, Theo. Hoe gaat dit nu verder, dit onderzoek? En wat verwacht je nog meer voor...
0: Het is al bijzonder. Er komen ook heel veel reacties binnen van... Theo, wat jouw kastjes zeggen, hebben we ook visueel waargenomen. Er zitten misschien nog wel meer uitbuiters in de data. Maar goed, dit was eerst even de eerste tussenstand. En ongetwijfeld volgt er meer.
1: Zullen we dan gewoon weer lekker bellen?
0: Gaan we doen. Dankjewel.
1: Bedankt Theo van de Rijksuniversiteit Groningen, Theo Jurjens. Nu ABC op Noord, The Night You Murdered Love. En daarna gaan we eens kijken naar een prachtige traditie, de stoetboom.

0: Noord. Spannende ochtend in huizen Geertsema Bunk, maar zeker ook in alle andere huishoudens in de provincie. Want ja, voor veel kinderen toch weer de eerste schooldag. Nieuwe groep, nieuwe kinderen in de klas. En ja, dat zorgt voor wat zenuwen. Maar het is allemaal goed gegaan, in ieder geval bij ons. Zeker ook wetende dat mijn dochter vanmiddag een stoetboom krijgt. Ja, en dan zijn er toch nog mensen die zeggen, hè, zo'n stoetboom, wat is dat dan? Nou, volgens mij is dat best wel een aardig Groningse traditie. Maar ik kijk dan weer naar Nadesh, opgegroeid op Knol.
1: Ja.
0: Jij weet weer van niks.
1: Nee, dit komt mij helemaal niet bekend voor.
0: Is het dan iets Gronings, maar niet Oost-Gronings?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, nee toch.
1: Ik heb het bij ons nog niet eerder gehoord.
0: Nou, ik zou zeggen, stuur even een appje als jij hem ook nooit hebt gekregen op school. Want dan kunnen we even een beetje onderzoek doen. Wetenschappelijk onderzoek. Welke delen van de provincie hier dan aan meedoen aan deze traditie. Want ik heb het idee dat het wel de hele provincie is. Maar nou, dat hoeft dus niet zo te zijn. Stuur maar even een appje. Want in Holwierde krijgen ze hem bijvoorbeeld ook. Niet alleen in Winsum, maar de kinderen van groep 3 daar in Holwierde krijgen hem. Van de bakkersfamilie uit Bierum. Dat had nog wel wat voeten in de aarde. Want het begon natuurlijk al 's ochtends heel vroeg. En Joyce was daarbij, bij die werkzaamheden.
2: Ooit 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
3: 19 witte bolletjes hangen in de stoetboom. Terwijl Hilda Olinga de stoetboom aan het versieren is, zijn zoon Martijn, vader Harry en bakker Jan druk bezig in de bakkerij om de bolletjes te bakken.
4: Het is gewoon een tak met bolletjes die dus in de oven gebakken wordt. Ja. Wij bakken de bolletjes echt aan de tak zelf. Maar goed, er zit natuurlijk wel een hele lange historie aan. Het wordt vooral op het Hoge Land, of eigenlijk alleen op het Hoge Land, wordt die aan de eerste jaar schoolkinderen uitgedeeld. Op de eerste dag dat ze naar school gaan.
2: Een appeltje, een mandarijntje, natuurlijk een zakje snip, chips, stoetkereltjes, een lolly.
4: Het zijn bolletjes aan het tak, net als graan op het land groeit natuurlijk. Dus de boodschap voor de kinderen was eigenlijk, je mag overal spelen. Behalve op het land, vandaar groeien onze gewassen en dat is je eten. Dus op die manier kregen ze een stukje kennis over hoe het op het land groeit.
3: 2 weken eerder al gaat de bakker het bos in om de geschikte tak voor de stoetboom te vinden.
4: Ja, die takken, dat is altijd even een zoektocht op de plekken. Meestal halen we ze bij de Eemshaven weg. Dat was dit jaar compleet weggemaaid, dus dat was het even extra zoeken. En we hebben ze nou weer een strookje gevonden. Het mooiste zijn iepentakken. Dat zijn mooi geveerde takken. En dan, die plukken we een week van tevoren. Laten we even drogen dat de blad eraf is. En dan zijn ze klaar om er de stoetboom van te maken. Ik heb hem ook gehad als kind. Voor mij was het natuurlijk anders, want ik ben hier in de bakkerij opgegroeid. Dus ik heb ze echt van kleins af aan gemaakt zien worden. In die tijd werd er verteld dat de boom op zolder groeide van de school. Dus de kinderen van groep 8 gingen naar boven en die gingen flink lawaai maken en kwamen dan met de takken naar beneden. Ja, ik wist beter natuurlijk dat ze gewoon door mijn vader gemaakt werden en door mijn opa.
3: Inmiddels is het verhaal van de zolder verleden tijd.
4: Ze hebben ook geen zolder meer op school, dus dat je gaat niet meer op. Dus de kinderen zien mij ook wel aankomen straks met de bomen.
2: Ik ben altijd voor opa's en oma's. En die hebben mevrouw huurkinderen en mevrouw Grookhoorn gehad. En die kinderen zitten nu dan op de schaal waar ze geen stoetboom kriegen. En dan ben er iedere jaar wel wat opa's en oma's die kunnen onze kinderen ook gewoon kriegen, kunnen ook gewoon kopen. En dan kriegen de kleinkinderen toch nog een stoetboom.
5: Ah, leuk, ja.
2: Ja, dat is wel leuk, want ze vergeten het nooit weer. Hè. Het blijft je hele leven bij, die stoetboom.
0: Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. En ondertussen, hoe snel kun je wetenschappelijk onderzoek doen? Wat doet die Theo Jurjens nou moeilijk met wekenlang maar allerlei dingen? En wij vragen gewoon, nou, kun je ons even appen als je wel of geen stoetboom hebt gehad? Hoe gaat dat met die appjes?
1: Nou ja, Gerda die zegt in het Westerkwartier niet hoor. In Beerta ook niet. En de kinderen en kleinkinderen die hebben het ook nooit gehad, volgens Koba. Nou ja, B. de Winter die zegt in Oethoezen night. Morgen in Rode School dan weer wel.
0: Huh?
1: Ja.
0: Nou, dat ligt op Arnhem.
1: Precies, en Loppersum, zegt Henry, daar hebben ze ze ook. En in Appingedam vroeger ook nooit een stoetbrood gehaald. En in Garrelsweer ook niet. Okay. Dus ik heb het even opgezocht.
0: Ja, en wat komt daar uit?
1: Dat het een traditie is voor het noorden van de provincie Groningen. Globaal van Zoutkamp tot Delfzijl, ongeveer ten noorden van Bedum.
0: Behalve in Uithuizen. En
1: ja, dat zit ook weer allemaal mitsen en maren aan. Dus het is niet overal.
0: Het is niet overal. Zou het op Schier ook zo zijn? Ligt wel boven Zoutkamp, hè?
1: Wie weet.
0: Ja. PNR'ers nu. Schiemonnikoog.

0: Ondertussen nog steeds veel reacties via WhatsApp komen hier binnen. Zelfs met foto's uit 1954. Meisje met een stoetboom bij de Holwierder School. Nou ja, nu dus 80 jaar later zowat worden ze daar nog steeds uitgereikt. Mooie traditie is dat. Over tradities gesproken. Op elk half uur Noordnieuws met daarin.
1: En wat doe je dan?
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: Computer says no, but radio says yes. Edwin met Noordnieuws, goedemiddag.
10: Goedemiddag, premier Jette is op bezoek in Groningen. Bezoekt het aardbevingsgebied om te praten over de gevolgen van de gaswinning. Vanochtend was hij in Zeerijp.
11: Daar spraken ze met dorpsbewoners onder andere over de versterkingsoperatie en ook de impact die natuurlijk die zware beving van afgelopen november heeft gehad. En wat ook wel echt heeft laten zien dat dit dossier nog lang niet ten einde is. Toen heeft hij ook inderdaad bij een huis gekeken wat nog in versterking is. En ja, ik sprak daar ook wel met de eigenaresse van die woning. En die zegt ook al van ja, ik ben eigenlijk al sinds 2018 bezig met het versterken van mijn woning. En we beginnen nu pas eigenlijk met alle bouwvakkers in het huis te timmeren. Dus ja, dat laat wel zien natuurlijk hoe lang dit al speelt voor mensen. Dat is inderdaad dan in Zeerijp gaande. En nu momenteel in Appingedam maken we dus eigenlijk de wandeling langs allerlei wisselwoningen.
10: Zei verslaggever Maarten Siepel. Leerlingen maken steeds vaker gebruik van AI om opdrachten te maken. En dat is zorgelijk, vindt ontwikkelingspsycholoog Bettes Hieronymus van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor leraren is nog nauwelijks te onderscheiden wat een leerling zelf kan en wat werk is van AI. Door het gebruik van AI dreigen leerlingen essentiële vaardigheden te missen die ze later in hun leven nodig hebben. En die ontwikkeling moet worden gekeerd, vindt Hieronymus.
12: Het Nederlandse onderwijs is al niet zo bijzonder goed, zeker het basisonderwijs op het moment niet. We zijn een soort vrije val beland de afgelopen 20 jaar. En dat heeft mede te maken met de opkomst van smartphones en de schermen in de klas enzovoort. Als we dan nu ook nog AI gaan toevoegen, dan raken dat soort basisvaardigheden zoals begrijpend lezen, rekenvaardigheden, kritisch denkvermogen nog verder naar de achtergrond. En dat moeten we zien te voorkomen. Ik zou zeggen, laten we niet twee keer in dezelfde valkuil stappen.
10: Aan de Kielerbocht bij bedrijventerrein Euvelgun in Groningen is vanmorgen een auto uit de bocht gevlogen. Die auto belandde vervolgens tegen een boom. Niemand raakte gewond, de auto raakte wel beschadigd. En de elektronicabrug in Stadskanaal is weer open voor verkeer. Ondanks dat de brug op dit moment niet werkt zoals het hoort, meldt de gemeente. Er is een tijdelijke reparatie uitgevoerd, waardoor de brug tijdens dit vaarseizoen kan open blijven voor wegverkeer en scheepvaart. Ondertussen werkt de gemeente aan een oplossing voor de langere termijn. In oktober moeten die werkzaamheden beginnen. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Roland.
13: Vanmiddag kan er nog een enkele bui overtrekken. De droge periode die overheersen wel. En er is bewolking, maar ook af en toe even zonneschijn bij een matige noordwestelijke wind. Nou, de temperatuur 19 tot 20 graden, dat gaat het dus wel worden vandaag. Komende avond is het droog en hebben we ook nog opklaringen. Komende nacht volgt de bewolking. En In de ochtend gaat het echt wel regenen. Morgenochtend dus regenachtig weer. Morgenmiddag weer af en toe even wat zon. Maar ook een paar buien bij 19 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Roland. Ja, elk jaar weer hetzelfde liedje. Je bent hard aan het werk en dat weken en weken en maanden lang. En dan snak je zo naar die zomervakantie. Even niks. En dan aan het eind van de zomervakantie snak je weer naar structuur. Dat je weer naar het werk kan gaan, kinderen weer naar school. Hoe zit het nou? Waarom zijn we zo labiel met z'n allen? 050-3188-288. Als jij ook zo'n zin had in vandaag. Maar we gaan het erover hebben met Jeffrey Wijnbergen, onze huispsycholoog.
14: Bouw- of metaalproject? Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staal-digitaal.nl.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
14: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
20: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: Gypsy Woman, Crystal Waters, la-da-di-la-da. Ik zei net al, we zijn wel heel labiel soms, denk ik. Want het ene moment van het jaar snak je naar de vakantie. Even niks, geen gezeur aan je kop. Wakker worden wanneer je wil, enzovoort, enzovoort. En dan na een paar weken zeg je ook zomaar weer... nou, ik verlang alweer terug naar die structuur. En we zitten nu weer een beetje in zo'n overgangsperiode. Dus daarom goed om te bellen met Jeffrey Wijnberg, onze huispsycholoog. Mooi, Jeffrey.
1: Ja, mooi.
0: Mooi. Ben jij een beetje een vakantieganger?
1: Ik ben precies het tegenovergestelde. Voor mij is werk vakantie en is het werk... is vakantiewerk.
0: Oké. Maar jij...
1: Dus dat is helemaal niet aan mij besteed.
0: Nee. Maar je ziet het wel om je heen, denk ik. Dat beeld dat ik net schetste.
1: Ja, helemaal. En het is eigenlijk... Ik weet niet, het is niet alleen met de vakantie zo. Maar als we thuis zitten, dan denken we... we moeten erop uit. En als we weg geweest zijn, dan zeggen we... we moeten weer naar huis. En ja. Dat is een never-ending cycle van komen en gaan.
0: En hoe werkt dat in het hoofd van mensen?
1: Ja, dat is dus... hoe werkt dat in het hoofd? Ja, ik denk dat het te maken heeft met een zekere vorm van ongeduld... of van meer van misschien verlangen. Weet je, er is altijd wel iets te verlangen. En als je iets te verlangen hebt, dan wil je dat ook vormgeven. Nou, en dat is vaak... Hè, dus het thuis gezeten, ja, is het verlangen wat doodgeslagen. Dus dan bedenk je gewoon een doel, een bestemming. Iets anders. Ja, en dan vervul je dat verlangen en dan is dat klaar.
0: Ja, en dan ben je inderdaad weer aan de andere kant van die heuvel waar het gras dan groener lijkt. En dan denk je, ja. Nou, ik wil ook straks wel weer eens terug.
1: Ja, ja. Maar, ja. Maar het is toch ongelooflijk hoe gezegend wij mensen hier in Nederland in ieder geval zijn. Dat we en de luxe hebben om weg te gaan. En dat we ook nog de luxe hebben om weer thuis te komen. Ja. Er zijn mensen die hebben geen thuis. En die hebben ook geen vakantie. En wij hebben allebei.
0: Nou, dit vind ik een mooie gedachte, Jeffrey.
1: Toch?
0: Ja, nee, daar ben ik het ook helemaal mee eens, hoor. En trouwens, niet iedereen kan op vakantie, hè. Zo is het ook alweer. Maar
1: nou,
0: over het algemeen
1: sowieso, ja.
0: Hebben
1: ja.
0: We het aardig goed in Nederland, breed gezien. Ja. Even de structuur. Wat is er positief aan structuur wat het jou als persoon kan brengen? En ook de andere kant, het negatieve?
1: Nou, structuur, kijk, om maar even op een heel vanuit een ander gezichtspunt. Kijk, als mensen zichzelf uitputten en bijvoorbeeld depressief raken en zo ernstig dat ze moeten worden opgenomen, dan is het eerste wat de artsen doen, is de patiënt zetten op structuur. Dus het vaste ritme, de vaste rituelen, als het ware het herprogrammeren van je bioritme. Ja. En bioritme, dus dat heb je nodig om het brein als het ware weer in balans te krijgen. En als je dat hebt, dan ontstaat er rust, dan verdwijnt de angst en dan voel je je beter. Dus dat is wat structuur is. En ja, dat is helemaal begrijpelijk als je op vakantie bent. Want daar is alles wars van structuur. En weet je vaak niet... hoewel trouwens, dat is ook heel grappig. Als mensen op vakantie gaan, dan zoeken ze een nieuwe structuur. Dus dan is het op het vaste moment gaan ontbijten. Ja. En op een vast moment naar het strand. En op een vaste moment onder de douche. En ja, dat zoeken we eigenlijk altijd.
0: Ja, dat nu je het zo zegt, Jeffrey, inderdaad... Nou, in ieder geval bij ons merk ik dat ook wel een beetje. Dat je toch op een gegeven moment dan na een paar dagen denkt... oh ja, dit is wel fijn dat we ongeveer zo laat wakker worden. En dat we dan ongeveer zo laat...
1: Ben je weg geweest?
0: Ja, dus daar inderdaad. En dan ongeveer zo laat naar het strand. En dan, dus dat blijft er dan toch wel in zitten, kennelijk.
1: Ja, dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig voor... Ja.
0: Het hoeft ook niet erg te zijn, denk ik.
1: Nee. Integendeel. Ja. Nee, ik ben van de structuur.
0: Oké.
1: En daar doet het brein het heel goed op.
0: Ja, gewoon weten waar het aan toe is.
1: Ja, nou, helemaal.
0: Jeffrey, ik ben weer helemaal bij. Bedankt.
1: Okay,
0: we kunnen er weer een tijdje tegenaan.
1: We kunnen er weer tegenbreien het heel goed op.
0: Ja, gewoon weten waar het aan toe is.
1: Ja, nou, helemaal.
0: Jeffrey, ik ben weer helemaal bij. Bedankt.
1: Okay,
0: we kunnen er weer een tijdje tegenaan.
1: We kunnen er weer tegen.
0: Ja. En voorschrijf dat we jou over 2 weken weer spreken. Bedankt.
1: Helemaal goed. Ik zit er helemaal in.
0: Okay.
1: Helemaal in de structuur.
0: Wij ook. Het geeft ons rust.
1: Hoi,
0: Jeffrey.
1: Hello.
0: Bedankt.
1: Mooi,
0: mooi. Altijd leuk. Jeffrey Wijnberg. Listen to your heart. Roxette op Radio Noord.

0: Roxette, Listen to Your Heart. We gaan nu ergens anders naar luisteren. Jaap Huisman aan de lijn. Wat is er los, Jaap?
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoi.
1: Ja, ik ben net klaar met mijn pakket in courierswerk in Oost-Groningen. En ik heb net mijn laatste pakket overleverd in Meeden. En ik rijd bij Meeden en rijd in dat geval op weg naar huis richting de A7 Zuidbroek. Ik denk Stuitbrugge op, over verkeer, maar het is langzaam rijdend verkeer. Maar er staat een camper met pech op de N33 op de rechter rijbaan. Dus mensen, pas op. Hij staat aan en daar, maar hij staat gewoon midden op de weg.
0: Oeh, kerel. Oké, het is allemaal goud gewoon rust. Met die dus?
1: Ja, daarom. Ja, ja, het is allemaal goud gewoon. Ik denk, er is ook wel storing in de grote brug, maar dat was dus niet zo. Er staat een camper met pech, dus mensen, pas op.
0: Helder, bedankt Jaap voor de waarschuwing. Mooi.

0: The thing I love. Nou, weet je wat ik mooi vind?
1: Testosteronie.
0: Ja, Erwin de Vries.
1: Die is mooi, die is geweldig.
0: Ja, ik heb hem een hele weekend ook nog wel in de auto opgehaald. Maar hij beleefde een mooie première, hè, bij jou vorige keer. Heb je nou weer iets nieuws dan voor vandaag?
1: Niet zo op de kalender, maar de dag is nog jong en je weet nooit wat er gaat gebeuren, want niet zo snel als de radio.
0: Zo is het ook. Veel plezier zometeen, Karel. De middag door, Karel Oosterhuis. Wij gaan eruit met Lucas en Gea. Laat me maar gaan. Morgen nieuwe tussen de middag.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 2 uur.
14: Dorald Negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Noord Verkeersinformatie, Edwin heeft een update.
16: Ja, langzaam rijdt het verkeer op de N33 Meeden richting A7 Zuidbroek. Op de rechter rijbaan staat een camper stil op de weg. Het is dus oppassen daar.
17: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op
18: Leijenberg.nl.
19: Oh, die van die deuren.
18: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
20: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
21: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
22: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk.
9: Kijk op hotelfaber.nl.
19: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Radio
23: De middag door.
22: Met Karel Oosterhuis.
24: Muziek voor je die wel in de film te horen is, maar niet in de oorspronkelijke musical. Olivia en John Travolta.

John Travolta samen met Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Maandagmiddag, goedemiddag. Ja, begin jaren 70 had je de musical en die hebben ze verfilmd. In de musical, daar ontbreekt het liedje wat je net had gehoord, en in de film kwam het liedje wel voorbij. Want ze zochten toen ze de film het maken waren naar een ontzettende knaller, een banger, een rammer, een gigantisch muzikaal succes. En dat werd dus You're the One That I Want. Dat liedje, als je het wil horen, dan moest je wachten, want toen de film bijna klaar was, toen werd het liedje pas gezongen in de musical. De verfilmde musical. Goed, eens even kijken. Ik denk dat Martin Garrix dit weekend wel te vinden is op Zandvoort. En dan hoor ik je denken, waarom dan? En als je niet denkt, ga ik het je toch vertellen. Nou, Martin Garrix is bevriend, zeer goed bevriend, met Max Verstappen. En het is al vaker gebeurd dat als Max ergens moet racen, dat hij dan langskomt om even een setje te spelen. Dus wie weet gaat dat dit jaar ook wel gebeuren op Zandvoort. Martin Garrix samen met Ed Sheeran, dit is Repeat It.

Destijds dachten we een onschuldig discordeuntje, maar oh, wee ons gebeente. Later zou ze uitgroeien tot een geweldige ster. Als zij een bepaald kledingstuk zou gaan dragen, dan zou iedereen dat willen doen. Tenminste, wel heel veel. En zij zette de toon, zij zette de trend. En dat heeft ze jarenlang gedaan. Een icoon op de radio. Zometeen nog twee iconen. Queen en David Bowie in duet. Welk liedje? Ja, waarschijnlijk één wel. Kan je hem gewoon meezingen? Je hoort hem zometeen voorbij komen. En deze kan je ook meezingen. Huil gewoon op Radio Noord. Dit is Vreemde Gast.

Queen, David Bowie op Radio Noord en Under Pressure. Een mooie uitdrukking die ik heb geleerd van Nadesh. En die heeft Nadesh dan weer van haar vader. Die zegt altijd van je moet je niet druk maken. Dat is namelijk het werk voor een compressor. Die maken zich druk. Mensen moeten dat niet doen. Dat is eigenlijk wel een hele wijze les. Dat moet je niet doen. Je druk maken. Nate Smith hoor je nu op Radio Noord.

0: Nate Smith op Radio Noorden. Fix what you didn't break. Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten. Maar wie heb je eigenlijk in het nieuws zometeen?
1: Dat laat ik even uitleggen door een oud plaatsgenoot van hem.
2: Ik ben maar blij dat er eindelijk eens een jonger iemand is. Als altijd een dikke zestiger of zo.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: 1 minuut voor 2:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Edwin praat ons bij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Gevaarlijke situatie vanmiddag op de N33 vanuit Meeden richting A7 bij Zuidbroek. Op de rechter rijbaan stond een camper stil op de weg. Het is overigens onduidelijk in hoeverre de weg alweer helemaal vrij is daar. Op de Wijkstraat in Appingedam is een elektrische fiets op een politieauto gebotst. Dat gebeurde rond 11 uur vanochtend. De fietser viel en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de gewonden is, is nog onduidelijk. Premier Jette heeft een bezoek aan Groningen gebracht. Premier bezocht het aardbevingsgebied om te praten over de gevolgen van de gaswinning. Vanochtend was hij in Zeerijp.
12: Daar spraken ze met dorpsbewoners onder andere over de versterkingsoperatie en ook de impact die natuurlijk die zware beving van afgelopen november heeft gehad. En wat ook wel echt heeft laten zien dat dit dossier nog lang niet ten einde is. Toen heeft hij ook inderdaad bij een huis gekeken wat nog in versterking is. En ja, ik sprak daar ook wel met de eigenaresse van die woning en die zegt ook al van ja, ik ben eigenlijk al sinds 2018 bezig met het versterken van mijn woning. En we beginnen nu pas eigenlijk met alle bouwvakkers in het huis te timmeren.
1: Zij verslaggever Maarten Siepel. Inmiddels is Jette weer vertrokken. En de Rijksuniversiteit Groningen is bezig met een onderzoek naar het gedrag van vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastlegden. En Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit vertelt wat als eerste opviel met...
13: Een mooi woord, er heeft een verstilling plaatsgevonden. En dat zagen we met name bij alles wat op een koolmees lijkt. Dus de pimpelmees, de koolmees en de duiven en de tortels. En de kraaien en de eksen daarentegen, die gingen wat extra lawaai maken. Omdat ze wegvlogen op zoek, wat ze gewend zijn, naar een slaapplekje in de bom.
1: En meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Dan snel door naar de weer.
14: Vanmiddag kan er nog een enkele bui overtrekken. De droge periode die overheersen wel. En er is bewolking, maar ook af en toe even zonneschijn bij een matige noordwestelijke wind. Nou, de temperatuur 19 tot 20 graden, dat gaat het dus wel worden vandaag. Komende avond is het droog en hebben we ook nog opklaringen. Komende nacht volgt de bewolking en in de ochtend gaat het echt wel regenen. Morgenochtend dus regenachtig weer. Morgenmiddag weer af en toe even wat zon, maar ook een paar buien bij 19 tot 20 graden.
0: Namens mijn gras, hoera, hoera, hoera. Muziek van de Farm zometeen, All Together Now en Alphabeat komt eraan, Fascination.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkenbijwagenborg.com.
18: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
19: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
18: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
21: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
22: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: De Farm op Radio Noord en All Together Now. Je maakt kans op mooie prijzen als je mee gaat spelen met het plaatje over de scholen die zijn weer begonnen. En meer dan genoeg reden om School van Supertramp weer eens een keertje uit de kast te halen. En met dit nummer van Supertramp, School, maak je kans op droge worsten. Ik laat je een klein stukje horen. Ik stel je een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel je me gelijk op 050-3188-288. Is het goed? Krijg je van mij die doos met droge worsten zo snel mogelijk bezorgd door de postbode. Kaboom! Op de deurmat, één doos met erin de droge worsten. Ja, maar kan dat dan wel? Kun je worst wel versturen? Jazeker, vacuüm verpakt, geen enkel probleem. Dan haal je ze, als je wint, haal je ze uit de verpakking. Dan zorg je dat je een spijkertje hebt op een donkere plek. Dan laat je ze daar even een paar dagen hangen. Kunnen ze mooi drogen, dan worden ze hard. Dan zijn ze nog lekkerder en nog beter, als je het mij vraagt. School van Supertramp vandaag. Ik laat je een klein stukje horen. Ik stel je die lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel me gelijk. Luister goed.
1: Zo klinkt de plaat.
2: Dit is de vraag.
0: Supertramp kreeg in het begin bakken met geld om de band op te richten en zich te ontwikkelen. Maar van wie kreeg de band dat geld? Was dat A, een Nederlandse miljonair, B, een Franse filantroop of C, een Amerikaanse oliemagnaat? Wie van deze drie zag wel wat in de band en dacht van ik trek mijn checkboekje en ze mogen invullen wat ze willen. Ik zorg dat het geld er komt en dan kan de band heel groot worden en heel veel mooie muziek maken. Van wie heeft Supertramp destijds heel veel geld gekregen? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. Of je pakt je telefoon, dan zoek je even op RTV Noord, speed dial 1 en bam, daar gaat hij. We zitten toch wel onder 1 bij jou op je telefoon? Niet? Gelijk even regelen. Het scheelt altijd mooie prijzen. Supertramp kreeg in het begin heel veel geld, maar van wie? Was dat A, een Nederlandse miljonair, B, een Franse filantroop of C, een Amerikaanse oliemagnaat? Als jij het weet, bel je me nu 050-3188-288. 050-3188-288. Wie gaat deze maandagmiddag helemaal uit zijn bol met de gewonnen prijs? Een doos met lekkere droge worsten. Misschien ben jij het wel. Je weet het niet zeker? Gewoon een gokje maken.

0: Diana Ross op Radio Noord en de Chain Reaction. Plaatje over vandaag met een lekker liedje van Supertramp, genaamd School. Jos, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja.
0: Goedemiddag, Jos. Hoe is het met Jos? Hoe was je weekend?
1: Warm, heet.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, dat gaat het hier al weken, maanden.
0: Jouw weekend duurt in principe 2 dagen, zaterdag en zondag. Het enige wat jij mij kan vertellen over het weekend is warm en heet. Je hebt verder niks gedaan, niks leuks?
1: Nee, we hebben het heel rustig gedaan.
0: Jos, ik ga je onderbreken op deze telefoon en die zegt niet te knagen. Wat is het antwoord op die lastige vragen? Wie heeft heel veel geld gestoken in Supertramp?
1: Nummer A.
0: Nummer A, dat kon ik verstaan. Dat is hartstikke goed. Jos, jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten. Blijf aan de lijn voor de adresgegevens. Daar komt alles zo snel mogelijk naar je toe. En dit is de man met de mondharmonica.

0: you're coming along.
1: In den beginne, toen Supertramp nog in de kinderschoenen stond, was er een Nederlandse zakenman en die zei van: ik vind jullie goed, ik wil dat jullie door gaan breken, ik geloof in jullie. Toen was de muziek nog een klein beetje anders, maar deze man heeft dus, een Nederlandse zakenman, heeft letterlijk zijn checkboek gepakt, heeft gezegd van: vul maar in welk bedrag je nodig hebt en haal het geld en zorg dat je de dingen doet die je wil doen. Boekmuzikanten, boekstudio's, et cetera, et cetera. Dat was mooi. Dit is ook mooi. Jaap Reesema, het Pommelien Thijs op Noord.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 3:00.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
12: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
13: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
14: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Badkamer renoveren?
17: Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
10: Zij is de eerste vrouw in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En zij verving Pavarotti voor een optreden bij de Grammy Awards. Haar naam? Aretha Franklin.

Gewoon zo op Radio Noord, you're the Magnetic. Maandagmiddag met muziek om je vingers mee af te likken. Eigenlijk zou je gewoon even je radio een AI moeten geven. Want die gaat je zometeen verwennen.

TikTok Tammo op Radio Noord en Grunnige Lucht. Hoe hoog zou dit liedje gaan eindigen dit jaar tijdens de Grunnige Duizend? Ik ben heel erg benieuwd. Ik zeg niet dat Ede Staal met het Hedel Noordse Donkerwest concurrentie heeft, maar ik denk wel dat deze van TikTok Tammo de emotie, het gevoel van Groningen weet aan te raken en dat hij een sprong gaat maken in de lijst. Maar dat duurt nog even. Dat duurt gelukkig nog heel lang. Eerst nog een paar mooie zonnige dagen. Eerst even wat regen en dan nog een beetje zon. Ja, Indian summer, kom maar door, ik ben voor. Dit is Nathalie.

Nathalie Imbruglia op Radio Noord en Thorn. Het zijn de mooiste liedjes ooit gemaakt, 24 uur per dag op Radio Noord. Tot zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin gaat ons bijpraten. Wat zit er in nieuws? Zometeen een tipje van de sluier. Nu ABC en The Look of Love.

0: wc'tje, The Look of Love. Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten. Wat zit er allemaal in?
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Het is bijna 3:30. Laatste nieuws, Edwin, praat ons bij. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een fatbiker is vanochtend in Appingedam gewond geraakt na een botsing met een politieauto. Dat gebeurde nadat de agenten een stopteken hadden gegeven aan de bestuurder van de fatbike, die daar geen gehoor aan gaf. Na een korte achtervolging kwam het in de Wijkstraat vervolgens tot een botsing. De fatbiker viel en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek moet uitwijzen wat daar precies is gebeurd. Dat inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen cynisch worden van het jarenlang wachten op herstel van hun huizen, begrijpt premier Rob Jetten wel. Dat zei hij tijdens een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam vandaag. En dit ene bezoekje gaat ook niet het verschil maken, voegde hij eraan toe. Bij aankomst in Appingedam werd de premier opgewacht door inwoners met spandoeken. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt. Zo wordt de ene kant van de straat wel gesloopt en nieuw gebouwd en de andere niet. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de inwoners in gesprek gaat. Leerlingen maken steeds vaker gebruik van AI om opdrachten te maken. En dat is zorgelijk, vindt ontwikkelingspsycholoog Bettus Hieronymus van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze dreigen hierdoor essentiële vaardigheden te missen. Zoals begrijpend lezen, rekenvaardigheid en kritisch denkvermogen. Hieronymus vindt dat Nederland een voorbeeld kan nemen aan Denemarken, waar scholieren vaker schriftelijk of mondeling overhoord worden en AI-websites op school worden geblokkeerd. Al is hij niet per definitie tegen het gebruik van AI op school.
8: Hoe je die techniek toepast is namelijk nogal belangrijk. Dus bijvoorbeeld als je ziet hoe de AI nu toegepast wordt in de klaslokalen, dan zie je wel dat de werkdruk van docenten naar beneden gaat, omdat zij hun lessen efficiënter voorbereiden. Dus dat is gunstig, want dan hebben ze meer tijd voor persoonlijke aandacht. Maar op het moment helpt het de leerlingen niet in termen van leervermogen of uitkomsten.
7: En dezelfde Rijksuniversiteit Groningen is bezig met een onderzoek naar het gedrag van vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastlegden. Het is nog maar een tussenstand, maar Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit kwam alvast dit tegen.
9: In Den Horn zit een bosuil. Daar is dus ook zo'n kastje. En dat kastje heeft dus vastgesteld dat hij tijdens de eclips 4 keer geluid heeft gemaakt. Zijn roep. En nou, dat kastje heeft natuurlijk ook in zekere zin een geheugen. Dus ik heb gekeken wat deed hij de afgelopen 3 maanden. Zelfs de privacy van de uil wordt geschonden. En daar zien we in dat hij dat eigenlijk nooit voor 9 uur doet. Op een hele enkele keer. En dus nu met de verduistering maar liefst 4 keer.
7: Meer op rtvnoord.nl.
0: Vandaar meneer Duyl. Ik moest toen je dit verhaal vertelde en Theo begon te praten, dacht ik van, ik heb een tijdje geleden op internet een mooi doe-het-zelf project gezien van een jongeman. En die heeft al die vogelgeluiden, die kun je namelijk met je microfoon, kun je die horen, kun je die ontleden. Die heeft een microfoontje buiten zijn huis hangen, heeft een tablet met software aan de muur. En als er dan een vogel begint te chillen te doen, dan staat er op de tablet, dit is het vogeltje wat je nu hoort.
7: Ah, wat leuk.
0: Super gaaf.
7: Ja.
0: Wil ik ook. Binnenkort maar eens even kijken of ik dit in elkaar kan freubelen. Kan wel een weerman voor je elkaar freubelen.
10: Vanmiddag kan er nog een enkele bui overtrekken. De droge periode die overheersen wel. En er is bewolking, maar ook af en toe even zonneschijn bij een matige noordwestelijke wind. Nou, de temperatuur 19 tot 20 graden, dat gaat het dus wel worden vandaag. Komende avond is het droog en hebben we ook nog opklaringen. Komende nacht volgt de bewolking en in de ochtend gaat het echt wel regenen. Morgenochtend dus regenachtig weer. Morgenmiddag weer af en toe even wat zon, maar ook een paar buien bij 19 tot 20 graden.
0: Muziek zometeen van Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. En een duet. Een duet van Nielsen samen met Miss Montreal. Hoe? Hoor je zo?
11: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
16: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.

0: Lekker bombastisch, heel veel blazers. Ik hou ervan. Phil Collins op Radio Norton. Something happened on the way to heaven. Afgelopen vrijdag in Studio Grun bij Maartje. Ja, ik zeg niet dat er een traantje vloeide, maar blijdschap was er wel. En trots zeker. Want vrijdag bekendgemaakt, de nieuwe Gronings Goud. Je hoort hem nu.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud.
1: Simon Joan.

Simon Joan, Groningschout voor deze week. Mooi, mooi, mooi. Muziek van de Dolly Dots heb ik zometeen voor je. Ik heb muziek van The Killers en een liedje dat ooit is gecoverd door Erik Macy met zijn band. Die vond het zo mooi, die dacht van, als we dit nou eens in het Nederlands doen, volgens mij gaat dat wel werken. Ja, zeker, dat ging werken. Dat werd toch een hit voor Erik Macy en de mannen. Maar dit is het origineel, daar hebben ze het van geleend. München en vrijheid op Radio Noord. Dit is On.

0: Een beetje in galopmuziek als ik dit zo hoor. The Killers en Human. En over galop gesproken, Maartje, daar weet je alles van. Ja, galop.
1: Tadaa!
0: Ik hoorde een tijdje geleden een meneer die vertelde over geluidseffecten. Die zei van, ja, heel veel mensen doen zo een paard na, dit geluid.
1: Ja.
0: Maar dat klopt niet.
1: Dat klopt niet?
0: Nee, dat zijn er namelijk drie. En een paard heeft vier benen.
1: Ja. Nee, maar dat hangt er van de gang. Je hebt... Ja, galop. Even kijken, want draf is twee takt. En galop is... Wel drie hoor, denk ik.
0: Nee, maar hij loopt toch met vier, of zij?
1: Nee, maar dat hangt er maar net vanaf. Kijk, als je in draf ook, hè, dan hoor je er ook maar twee. Dan gaat zo links achter rechts voor, rechts achter links voor.
0: Ja, maar je hoort toch ten alle tijde de vier hoeven?
1: Ka-ta. Klopt. Nee, want er komen twee tegelijk. Ka-ta.
0: Nou, deze meneer van de geluidseffecten die zegt van ja, dat klopt niet. Je kan niet zo een paard nadoen, want dan ontbreekt er wat. Goed, wat ontbreekt er zometeen niet tussen 4 en 6?
1: Nou, in ieder geval niet Maarten Siepel, want die was mee met Rob Jetten. Hij was hier voor het eerst volgens mij in de hoedanigheid van minister-president.
0: Leuk.
1: Dus daar gaan we even op terugblikken. En Topo, Lachlijn. God, ja, wanneer zou die eruit gaan, hè? We spelen al een maand voor mijn gevoel. In ieder geval wel een goede half maand met deze lach.
0: Tipje misschien nog?
1: We geven ook veel hints. Ik heb al een keer volgens mij het goede antwoord ergens.
0: Oh boy.
1: Maar nog niet on-air gehoord.
0: Dan kan het nooit lang meer duren. En het duurt ook sowieso niet lang meer voordat het studiogrun begint. Ik heb nog eentje voor je, van de Dolly Dots.

0: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
1: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
0: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
1: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
0: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
1: Hoppa!
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 4 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon. Dat meldt de politie om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon. 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: De hoofdlijnen van het Grunnenhuis. Je krijgt ze van Edwin. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een fatbiker is in Appingedam gewond geraakt na een botsing met een politieauto. En dat gebeurde weer na een achtervolging. De elektronicabrug in Stadskanaal is weer open voor verkeer. Ondanks dat de brug op dit moment niet werkt zoals het hoort, meldt de gemeente. En de Rijksuniversiteit Groningen is bezig met een onderzoek naar het gedrag van vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Het is nog maar een tussenstand, maar de eerste uitkomsten zijn al binnen.
14: Dankjewel, tot zo.
16: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
18: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
19: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwaken aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
20: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
21: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
22: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
23: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
24: Radio Noord.
25: Studio Grun.
26: Met Maartje Ettema.
14: Goedemiddag. Voor velen de eerste maandag na de vakantie terug in je normale ritme. En premier Jette was op bezoek in Groningen vandaag. Zometeen hoe je dat is gegaan.

0: Terwijl je in het noorden vakantie er nu echt wel een beetje op zit, hebben we nog 10cc en de Dreadlock Holiday. Ja, en is het dan ook meteen weer druk op de weg, Daphne?
1: Het valt allemaal nog mee, maar op de N361 tussen Ulrum en De Houw, beide kanten op, ongeveer 8 minuten file. Dat komt door de wegwerkzaamheden die daar gedaan worden.
0: Oké, nou daar een beetje sterkte dan. 8 minuutjes valt nog mee. Als we naar buiten kijken, is het zomervakantie weer ook op, hè, Roland?
2: Hoi, maatje. Hoi. Ja. Nou, eigenlijk wel. Maar goed, het past wel een beetje bij het seizoen. Ik bedoel, de nachten die worden al wat frisser. De dagen die gaan wat minder lengen. Het wordt allemaal wat korter. En als de nachten langer duren, kan de temperatuur ook wat lager uitkomen. Dus dat is op zich normaal. Vorig jaar hadden we dit ook. Kregen we ook richting de 20, 21 graden. We hebben de meeste zonuren gehad in Lauwersoog. 5,1 zonuur. Dus dat is wel best wel wat ten opzichte van de 2 uur elders. En daarom daar ook de hoogste temperatuur. 20 graden is het daar geworden. 20,9 bijna 21 graden. Op dit moment is de radar vrij van buien. En ik verwacht ze eigenlijk vanavond ook niet meer. Dus dat betekent eigenlijk opklarend weer. Zo nu en dan de zon erbij. En een matige bries uit het noorden. En de temperaturen die gaan komende nacht terug naar ongeveer 13 graden.
0: Helemaal goed. Dankjewel. Tot zo.
2: Tot zo.
0: Ja, hoe is het met jouw koffie?
1: Koffie? Ja, ik heb 2 koppen koffie gehad.
0: De havenkapu?
1: Ja.
0: Ik moet... Ik zal hem lachen. Het is wordt een beetje gezien als een randstedelijke bestelling.
1: Ja, klopt.
0: En jij werd een beetje uitgelachen bij de koffiezaak.
1: Ja, klopt. Maar dan denk ik, ja, je zet het zelf op de kaart.
0: Dus er staat op de kaart plantaardige...
1: Melk, ja.
0: En toen zei die man...
1: Nou, hij zei eigenlijk niks. Ik kreeg gewoon een eye roll. Dus zijn ogen rolden even. Ja, nou ja, pijnlijk.
0: Houdt hij niet van studenten? Die zal wel weer denken, ach ja hoor, dat is
1: er weer één. Dat is er weer één, ja.
0: Was niet goed bij de koffie. Maar hier hebben we dat nog niet, hè?
1: Nee,
0: hier
1: klopt.
0: Bij Noord.
1: Nee.
0: Er is wel eens sprake van geweest. Want we hebben hier 2 koffieapparaten. En dat er dan 1 van die 2, dat we die melk gaan vervangen voor plantaardige melk.
1: Ja, maar volgens mij drinken de meeste mensen hier gewoon melk, koemelk.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ook wel echt heel veel ook.
1: Ja, klopt.
0: Er gaan hier echt liters doorheen.
1: Ja.
0: Ik kan er zo wel weer even eentje gebruiken.
1: Af en toe is dat nodig, inderdaad.
0: Een lekker koffietje.
1: Oh, heerlijk.
0: Goed, gaan we.

0: Net van Roland gehoord dat de temperatuur ongeveer 13 graden wordt vannacht. Maakt niet uit voor Rutger van Barneveld. Hij zingt er gewoon over zwoele zomernachten. Voor het eerst sinds zijn aantreden als minister-president bracht Rob Jetten een bezoek aan het aardbevingsgebied. In Zeerijp en Appingedam ging hij in gesprek met inwoners over de versterking en het schadeherstel. En na afloop sprak verslaggever Maarten Siepel met de premier en vroeg de reden van dit bezoek.
1: Ik denk dat het heel goed is om regelmatig in Groningen te komen, om echt van mensen zelf te horen hoe gaat het met de versterkingsoperatie, met de aanpak van schades. Maar ook hier echt wel van jongeren te horen hoe zij het ervaren om tijdelijk in wisselwoningen te wonen.
2: Ja, u was natuurlijk ook in Zeerijp eerder vanochtend. U was ook in Zeerijp naar aanleiding van de zware aardbeving toen. Toen nog geen minister-president. Ja, wat hoort u als u spreekt met die bewoners en ook wat de impact is geweest van die beving die toch nog redelijk recent was?
1: Ja, kijk, heel veel mensen dachten dat misschien met het stoppen van de gaswinning de aardbevingen ook over zouden zijn. Maar Groningers wisten al lang, die aardbevingen die gaan gewoon nog jarenlang door. En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Ja, de vraag is ook altijd, ja, Den Haag luistert wel of niet goed genoeg? Nou, in ieder geval in Groningen zeggen ze dan altijd van Den Haag luistert eigenlijk niet. We hebben recent eigenlijk ook nog bijvoorbeeld gehad dat er twijfels waren bij ruim 8000 versterkingsrapporten. Het IMG wat allemaal rijrapporten kwijtraakt. Ja, het lijkt steeds zo'n veelkoppig monster waar steeds maar fout op fout gemaakt wordt. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, het is een hele grote operatie om ervoor te zorgen dat Groningen versterkt is en ook echt een mooie economische toekomstperspectief krijgt. Maar het heeft echt wel aanloopproblemen gehad. Er is heel veel nog niet goed gegaan. Daar leren we elke dag van. Met Henk Nijboer nu ook als regeringscommissaris hebben we ook iemand die zich daar echt in vastbijt en ons in Den Haag scherp houdt. Maar dat is ook wel een reden waarom ik hier ben, om ook aan de rest van Nederland te laten zien. Het is niet niks wat hier gebeurt. De impact op gezinnen is groot. En ja, het is dus ook echt een plicht voor het hele land om ervoor te zorgen dat we voor die Groningers op blijven komen.
2: Ja, toch zeggen mensen hier in Appingedam ook wel, ja, mooi dat hij een wandeling maakt. Maar ja, wanneer gaat er in Den Haag nou echt wat veranderen? Omdat het al zo jarenlang duurt.
1: Ja, die frustratie die snap ik. Ik volg het dossier ook al vele jaren in allerlei rollen. Maar ik ben juist ook hier om het weer met eigen ogen te zien en te ervaren. Zodat ik ook in Den Haag kan helpen om de juiste dingen te doen voor Groningen.
2: Ja, toch veel Groningers die zijn toch ook bang dat er een kerncentrale mogelijk hierheen komt. En opnieuw een windgewest wordt voor energie. Net zoals met die gaswinning. Wat vindt u? Moet die er komen of niet?
1: Nou, we zijn nu als kabinet de rapporten die we hebben gekregen aan het bestuderen. De staatssecretaris is ook met de regio in gesprek. Technisch is Groningen een goede plek voor kernenergie. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het draagvlak daarvoor hier in de regio beperkt tot niet is. Dus dat nemen we natuurlijk mee in de keuze die we later dit jaar moeten maken.
2: Dat geldt eigenlijk ook voor de gaswinning uit de kleine velden natuurlijk, wat hier ook heel erg spreekt. Er lijken ook weer vergunningen te worden verleend voor verschillende gasvelden. U heeft ook wel eens eerder gezegd, ook als minister, van ja, we hoeven eigenlijk niet meer Gronings gas nodig te hebben. Want die gaswinning uit de kleine velden blijft maar doorgaan en dus ook die onrust.
1: Ja, onze handtekening ook met het nieuwe kabinet staat wel echt onder dat het de winning uit het grote Groningenveld stopt en is gestopt en ook niet meer wordt opgestart. En we kijken

kijken per Kleinveld of dat veilig en verantwoord kan. Omdat we ook nog natuurlijk in die transitiefase zitten. Ja, waar we ook nog gas nodig hebben. Maar hoe sneller we dat afbouwen, hoe sneller we heel Nederland verduurzamen, hoe minder we dat nodig hebben.

0: De maandag van de voorlaatste week van Topo.
1: Ja, ik ben blij dat ik het nog even mag doen.
0: Ja, ik zag dat jij een document had met alle topo's die je ooit hebt gehad.
1: Ja, mijn eerste was november 2024.
0: Oh, gaat het een mooi boekwerkje worden dan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, voor in de archieven.
0: Ja, voor om te bewaren. Wie weet komt het ooit nog terug en dan kunnen we ze allemaal weer gebruiken.
1: Ja, mooi man.
0: Maar voor nu gewoon een hele verse.
1: Ja, zeker. Vandaag zijn we in een leeg kerk aanbeland.
0: Is dat dan... Ja, ik zie het al.
1: Ja.
0: Ik dacht al, dat is vast bij Hoogkerk.
1: Nou, klopt helemaal.
0: Van hoog en leeg, dat
1: nou,
0: snap je?
1: Precies.
0: Is dat hoe het zit?
1: Nou, dat ga ik later vertellen.
0: Oh, sorry.
1: Ja, nee, maar dat is helemaal goed hoor.
0: Komt nog. Goed.
1: Klein beetje geduld. Het heeft een oppervlakte van nog geen 5 vierkante kilometer. En binnen dat gebied wonen ongeveer 75 leegkerkers, denk ik dan.
0: Ja, zo zou ik ze noemen.
1: Ja, en in het dorp staat de kerk van Leegkerk. Nou, dan kan je misschien al raden waar die naam vandaan komt, maar dat vertel ik dus allemaal later.
0: Goed, als jij Daphne nu alvast op weg wil helpen, dan kan dat 050-3188-288. We zetten de lijnen open. De Grunnipedia-pagina gaat vandaag over Leegkerk.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Leren mediteren? Zen.nl

0: Leven in vuurwerken. .nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Het is bijna 4:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Hoi maatje. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in het Drentse Zuidwolde heeft vannacht asielzoekers uit Rapel opgevangen. Totaal brachten 22 asielzoekers die geen slaapplek hadden in het aanmeldcentrum daar de nacht door. Net als 2 jaar geleden is er aan de Leeuwenveenseweg een tent neergezet. Deze keer met 50 stapelbedden. Goed voor maximaal 100 slaapplekken. De opvang in Zuidwolde loopt tot en met 30 september. Vandaag is in Veendam begonnen met de asbestsanering en sloop van de voormalige Aldi aan de Molenstreek, meldt Parkstad Veendam. De sanering duurt naar verwachting ongeveer 2 weken. Aansluitend wordt het pand in ongeveer 4 weken volledig gedemonteerd en gesloopt. Tijdens die periode is er regelmatig verkeer van vrachtwagens en containers. Een projectontwikkelaar verwacht rond volgende zomer te beginnen met de bouw van 8 rijtjeswoningen en 6 appartementen, verdeeld over 2 en 3 bouwlagen. De Rijksuniversiteit Groningen is bezig met een onderzoek naar het gedrag van vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastlegden. Het is nog maar een tussenstand, maar Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit komt al wel tot de volgende conclusie.
10: Dat geeft dus aan dat die vogeltjes daar uitermate gevoelig voor zijn. En wat misschien wel de belangrijkste les is, die vogeltjes zijn zo gevoelig op lichtveranderingen. En als we niet oppassen, dan wordt heel Nederland volgebouwd met datacentren, distributiekantoren, et cetera, et cetera. Wat ook heel veel licht met zich meebrengt. Dus laten we alsjeblieft een beetje voorzichtig zijn met extra licht. Want ook een vogeltje heeft recht op zijn eigen bioritme.
9: Ook niet goed voor het bioritme van de vogels. Defensie houdt de komende 1,5 week helikopteroefeningen boven Noord-Nederland. De Apache-helikopters zullen onder meer boven de gemeenten het Hoge Land, Westerkwartier en Groningen zichtbaar en hoorbaar zijn. Tijdens die oefening, Centaur Hammer, trainen helikopterbemanningen scenario's waarin ze doelen zowel in de lucht als op de grond moeten aanvliegen en uitschakelen. Defensie roept de boeren op dieren waar mogelijk binnen te houden en de radio aan te zetten in de stal. De laagvliegoefeningen worden alleen op werkdagen gehouden. Nog tot en met volgende week dinsdag. Meer op rtvnoord.nl.
8: Edwin, dankjewel. Al bijna 3 weken zijn we onderweg met die lach. En als je er nog kans op wil maken, dan moet je straks echt even op tijd bellen. Want ik heb het idee dat we heel erg in de buurt komen. Dat kan allemaal straks. Ook muziek van Coldplay. Eerst het weer. Dit is Roland.
11: Vanmiddag kan er nog een enkele bui overtrekken. De droge periode die overheersen wel. En er is bewolking, maar ook af en toe even zonneschijn bij een matige noordwestelijke wind. Nou, de temperatuur 19 tot 20 graden, dat gaat het dus wel worden vandaag. Komende avond is het droog en hebben we ook nog opklaringen. Komende nacht volgt de bewolking en in de ochtend gaat het echt wel regenen. Morgenochtend dus regenachtig weer. Morgenmiddag weer af en toe even wat zon, maar ook een paar buien bij 19 tot 20 graden.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
13: Bouw- of metaalproject?
14: Staaldigitaal.
13: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd. En oké bevonden door NCC Marem.
15: Maak ook een afspraak op noorderkervencentrum.nl.

0: Coldplay en Viva La Vida hoor je in Studio Grun. Waar wij elke dag rond deze tijd ook een heel spannend spelletje spelen. Heel spannend. Vaak is het heel vrolijk en luchtig.
1: Ja.
0: Maar we zijn nu al zo lang met die lach bezig. Ik zie ook dat er alweer gebeld wordt. Want ja, als je het eenmaal weet, dan wil je er doorkomen.
1: Ja, precies.
0: En misschien lukt dat dus wel vandaag. Ik heb wel een beetje zo'n gevoel in mijn buik van het zou kunnen.
1: Ja, het zou best, ja, het zou hartstikke goed kunnen.
0: Zou vandaag de dag kunnen zijn. Maar aan de andere kant, ja, het kan ook maar zo weer niet hoor. Want ik heb al zoveel mooie vondsten gevonden met al die hints die we hebben gegeven.
1: Ja, het zijn er nogal wat, hè?
0: Ja.
1: Wat nou, hints.
0: Doe jij eens even de hints.
1: Oké, het is geen Groninger. Maar het is wel een man. Een andere zender was nog een hint. Niet RTV Drenthe. En kinderprogramma.
0: Ja, en dan mis ik er nog. Hey.
1: Was er nog een hint?
0: Er was nog een hint gegeven.
1: Oh.
0: Die staat er inderdaad niet. Dus we hadden een andere zender en we hadden sportief.
1: Sportief. Oh, dat is wel een belangrijke hint.
0: Nou, zetten we die er nog even tussen.
1: Oké. Okay.
0: Dus een andere zender, sportief, niet RTV Drenthe, kinderprogramma. Die hint hoorden we vrijdag. En toen kwam Edwin de Boer met Jochem van Gelder als antwoord. Had heel goed zo kunnen zijn. Was niet goed. De lach klinkt zo. Laten we dat ook even niet vergeten.
1: Wat een korte weer.
0: Ja, dus het is wel een moeilijke. Maar als je het weet, dan hoor je het wel. Maar ja, goed, dat is altijd zo natuurlijk. Dit is de lach. Ja, en als jij het weet, dan kun je nu gaan bellen. 050-3188-288. En we hebben een mooie prijs voor je klaarleggen. De RTV Noord Fanny Pack krijg je tegenwoordig.
1: Wat leuk.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Die wil ik ook.
0: Nee, dat kan dus niet.
1: Oh, jammer.
0: Maar je krijgt ook je favoriete liedje en de Spotify-tegel. Heel

0: zo moet zijn, hè? De aanstekelijke lach van Steenvanger. En ja, wij hebben natuurlijk ook een aanstekelijke lach, al is die een beetje kort. Ja, we zitten daar maar mee en we zitten daar maar mee. We willen er graag vanaf. We willen graag die prijzen weggeven. En misschien gaan de prijzen wel hier blijven in de stad bij Ineke en Sink. Goedemiddag, Ineke.
1: Hi, hallo.
0: Hallo. Ja, ben je verrast dat je erdoor komt?
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik dacht, nou, dat gaat niet lukken.
0: En het is gewoon gelukt.
1: Oh, super.
0: Altijd even proberen.
1: Altijd even proberen, ja, inderdaad.
0: Heb je onze lach al wel eens geraden?
1: Nee, nog nooit, nee.
0: En wel al eens eerder een poging gedaan?
1: Ja, dat is al heel lang geleden. En toen had ik ook voor het eerst gebeld en had ik ook geld gewonnen toen. Dat was ook heel leuk.
0: Oh, bij de oude lachlijn nog?
1: Ja, bij de oude. Dat was ook best wel lang geleden. En dat ging toen om geldprijzen. Nou, dat had ik ook een keer geraakt.
0: Oh, wat goed. Ja, dat doen we helaas niet meer. We hebben nu gewoon altijd hetzelfde bedrag. Maar toen ging er elke keer als de lach dan niet geraden was, kwam er gewoon geld bij op.
1: Ja, dat klopt.
0: Wel een lucratief spelletje was het toen.
1: Ja.
0: Nee, we hebben helaas alleen de prijzen die we normaal ook weggeven. Maar goed, als je hem nu raadt, het is wel extra bijzonder. Want we lachen al met deze lach sinds 27 juli.
1: Oh, dat is al heel lang, ja.
0: Het is echt al heel erg lang, dus daar reik ik vanaf. Dit is de lach. En jij hebt een beetje gepuzzeld met die hint, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dan ben ik benieuwd. Ineke, wie denk je dat het is?
1: Jochem Meijer.
0: Jochem Meijer.
1: Ja.
0: Kinderprogramma, is hij een kinderprogramma?
1: Nou, hij was toen Piet in het Sinterklaas-programma. En hij is sportief, cabaretier. Ja. Nou ja, gokje.
0: Ja, mooie gok, ja. En hij is een van de favoriete Piet altijd in het Sinterklaasjournaal.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat dacht ik al dat je daar bedoelde. Is het Jochem Meijer, Ineke?
1: Nou, toch weer.
0: Het is hem toch weer niet.
1: Tim is het niet.
0: Het is hem niet. Nee, helaas.
1: Nee, jammer.
0: Nou, volgende keer maar weer beter.
1: Is goed.
0: Oké, fijne dag, hè.
1: Doe jij ook.
0: Doei. Dag.

0: Reha en haar zoektocht naar Where is my husband? En dat heb jij heerlijk meegezongen voor ons.
1: Ja, zeker. Ik was meer daarmee bezig dan...
0: Echt waar?
1: Ja, toen besefte
0: ik me... Denk je dat het goed komt met de topo?
1: Nou.
0: Of heb jij nog even een momentje nodig?
1: Nee hoor.
0: Oké.
1: Nou, gaan we gewoon doen.
0: Ga ik er even voor zitten.
1: Ja, want we zitten in Leegkerk. En je zei al, nou, zit het dan in de buurt bij Hoogkerk? Jazeker.
0: Dat leek mij dus logisch.
1: Ja, precies. Nou, en in het dorp staat de kerk van Leegkerk. Nou, ook wel weer logisch. En de naam betekent eigenlijk een kerk in een laag gebied. En dat was om onderscheid te maken met Hoogkerk, dat op een hoger gelegen zandheuvel lag. Leegkerk heette vroeger Noord-Liewerderwolde. En vanaf 1385 werd voor het eerst de naam Leegkerk gebruikt. Waarschijnlijk omdat het veen in dat gebied was afgegraven en de bodem steeds lager kwam te liggen. De namen Leegkerk en Hoogkerk verwijzen dus niet naar de hoogte van die kerken zelf, maar naar de gebieden eromheen. Maar als je op de actuele kaart kijkt, de hoogtekaart, dan is dat nu eigenlijk precies andersom. Dus dan is Hoogkerk dus lager dan Leegkerk. Snap je?
0: Jazeker.
1: Nou, hartstikke goed. En dat komt omdat het veenpakket dat bij Leegkerk en de kwelder nog vrij dun was, naar het zuiden toe steeds hoger opliep. Zodat in de omgeving van de Peijzerweg ongeveer wel een meter of 2, 3 dik was. En dat was in de loop van het ontginningsproces bijna helemaal verdwenen. Dus in het begin lag Hoogkerk hoger dan Leegkerk. Maar uiteindelijk ging dat veen allemaal weg. Dat kwam dan in contact met zuurstof en dat brak daardoor langzaam af. En kwam Hoogkerk dus wat lager te liggen. Nou,
0: dus
1: Hoogkerk, Leegkerk, zo ging dat.
0: Heb je nog meer informatie over Leegkerk? Dan kun je even melden bij Daphne.
1: Zeker, laat het me vooral weten. Dat kan via de app of dat kan via de telefoon op 050-3188-288.
0: Oké, en we hebben ondertussen zie ik een gruppel belletjes. Zoals boze appjes, wat informatieve appjes. Mensen die zeker weten wie de lach is.
1: Ja.
0: Ja, dat spelen we echt morgen pas weer.
1: Ja.
0: Dus als je een goed gevoel hebt over wie de lach is, zorg dat je er morgen weer op tijd bij bent. Dan spelen we de lachlijn iets na 4:30. En over het nieuws van 5 uur gesproken, eerst nog even muziek van Michael Jackson, Thriller.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse, 99 cent.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan het nieuws uit Groningen. Edwin heeft de hoofdlijnen.
11: Gaslek bij een gasgebouwtje aan de Woldijk bij Noordwolde. De omgeving is daar ruim afgezet. Brandweer en NX zijn daar. Bij een woning aan de Wierde in Appingedam is brand uitgebroken in een dakgoot. Buurman wist met een brandblus erger te voorkomen. Brandweer is nog bezig met sloop- en bluswerkzaamheden bij de woning. En de Jan Altinkbrug in Hoogkerk is sinds vanochtend een week dicht voor het autoverkeer. De brug krijgt deze week een nieuwe slijtlaag.
12: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven.
13: Hotel Faber in Hogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
16: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
10: Ja, de eerste werkdag na de vakantie zit erop. Ben je lekker op weg naar huis, dan hoor je zo of de files ook terug zijn van weg geweest. En ons dagmenu vandaag terug naar de eindjaren 70.

0: En als je oerend hard wil gaan, kan dat dan nog?
1: Ja hoor. Ja,
0: het is, file is opgelost van net.
1: Ja, zeker. Ja. En ik zie verder ook niks staan. Dus nou ja, mocht je nog in de file komen te staan, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
0: Ik dacht dat je ging zeggen, mocht je nog even flink gas willen geven, dan is dit het moment. Goed, we hebben ook weer wat vindt u? Even na 17:30 weer elke dag iets anders om even over bij te praten. En wat is vandaag het onderwerp?
1: Nou, Elwin die is op pad. En die zegt, vind je het fijn dat de zomervakantie voorbij is? Eigenlijk dat het normale leven weer een beetje begint.
0: Nou, vind jij dat fijn?
1: Ja, weet je, ik ben gewoon aan het werk de hele tijd.
0: Dat is allemaal niet voor ons natuurlijk.
1: Nee, ja, geen kinderen en gewoon aan het werk door de vakantie. Dus ja.
0: Ik kan het over 2 weken even aan Erik vragen.
1: Nou, ik vind het eigenlijk kijk ik er wel een beetje naar uit van, stel, het wordt nog weer wat warmer.
0: Ja, stel.
1: Als ik dan ergens ga zwemmen, dat het dan misschien wat minder druk is.
0: Oh, zo.
1: Omdat iedereen gewoon aan het werk is en de kinderen gewoon allemaal op school zitten.
0: Ja.
1: Dat lijkt me wel lekker.
0: Terwijl het op de weg dus juist weer drukker is. Hè? Je moet overal hangen keurig weer de spandoeken. Van pas op, de scholen zijn weer begonnen.
1: Ja.
0: Beetje aandacht extra in het verkeer. Maar verder, ja, het gaat ook wel een beetje langs mij heen, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja.
0: Maar hier op de werkvloer, hè?
1: Ja,
0: ik zie allemaal collega's weer terug.
1: Nou, dat vind ik hartstikke gezellig.
0: En dat is wel weer leuk. Het was ook wel heel rustig de afgelopen weken hier.
1: Ja, zeker.
0: Dus we zijn er weer. En straks na 17:30 hoor je de mening. Maar dan van de mensen in Scheemda.

0: Karen op Radio Noord. How will I know? Ja, we gaan eens even kijken naar het weer. Want het, de 30 graden, dat is een beetje voorbij. Maar 20 is misschien ook wel lekker. Roland, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het valt wel een beetje mee, hè?
1: Ja, valt wel een beetje mee. Maar ja, jullie hadden het er net over of er nog een warme periode kwam. Om wel even lekker te gaan zwemmen als de kinderen lekker naar school gaan.
0: Ja, en?
1: Maar ja. Nou ja, is dan 21, 22 genoeg? Dat is
0: nee.
1: De vraag.
0: Nee.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Koud.
1: Nee. Nee, want ondertussen hebben mijn collega's mij ook al verteld. Ik heb het zelf niet gezien. Maar dat de boerenzwaluwen, die zaten in ieder geval ten zuiden van ons op een lijntje. Te wachten en te praten van wanneer gaan wij dan naar het zuiden om weer eens te overwinteren en zo. Dat hebben zij dan wel een noordelijke wind nodig. En die noordelijke winden, dat was een item dit jaar. Er kwamen vaak noordelijke winden, met name in het voorjaar en het begin van de zomer. Nu zie je af en toe eens een noordelijke wind, maar echt dat het erin blijft, dat niet. En dat betekent dus eigenlijk, daar wil ik een klein beetje heen, dat we de komende maand soms een wind hebben uit het noorden, maar zeker soms ook een wind hebben uit het zuiden tot zuidwesten. Mocht het dan eventjes een paar dagen lang opklarend weer zijn, dan kan die wind dus even draaien en dan krijgen we wat landlucht. En dan kan het ook in één keer wel 3, 24 graden worden. Maar dat zit voorlopig nog niet in de verwachting. Deze week blijft het bij 20 tot 21 graden. We hebben een dag gehad met flink wat zon. Vanmiddag is de zon flink doorgebroken. 5, 6 zonuren in het noorden van de provincie. Vanavond is het in ieder geval op een hele losse spetterbui na droog. De temperatuur gaat dalen komende nacht naar 11 tot 13 graden. De bewolking neemt toe en morgenochtend als we de gordijnen open doen, dan is het wat regenachtig en wat druilerig weer. Niet dat het nou stortregent, maar van tijd tot tijd wat lichte regen. Dat gaat dan over in de middag in een paar buien. We volgen nog een paar losse buien. En daarna, omdat we morgen niet vaak de zon zien, krijgen we woensdag en vooral donderdag en vrijdag vaker de zon te zien tussen de stapelwolken door. Met die temperaturen die ik net aangaf, komen er wel een paar nieuwe buien tot ontwikkeling. Donderdag misschien met een donderklap erbij. En dan wordt dus onze droge akkers, die worden dan eindelijk eens een keer een beetje nat gemaakt. En dan zit er voorlopig is de energie eruit. En dan zal ergens in de loop van het weekend zal het weer droog worden.
0: Oh, en dan die regen is ook wel even welkom, hè?
1: Ja, eventjes wel.
0: Top. Hey, fijne avond, dankjewel.
1: Jo, hetzelfde.
0: Hoi.

0: Pietje Verscherbel op Radio Noord. Ja, en om deze tijd gaan we stiekem al even één verdieping omhoog. En dan gaan we kijken wat er straks om 6 uur te zien is in Noord Vandaag. Leonie Albers, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Maartje.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat heb je voor ons?
1: Ja, het is natuurlijk ook de dag dat iedereen weer naar school moet, hè?
0: Jij bent lekker naar school geweest?
1: Ja, nou, ik heb er wel voor gezorgd dat de rugtassen weer schoon waren. Oh ja. En dat er schriften zijn en dat soort dingen. Dus ja, zo hebben we er allemaal wel een beetje mee te maken.
0: Je had het er wel druk mee?
1: Ja, toch wel. Toch wel. En het is toch weer een moment dat je kinderen dan weer naar school gaan. Voor het eerst naar de middelbare school was dan in mijn geval zo'n dingetje.
0: Ja. Heb je ook helpen kaften?
1: Nee, dat hoeft niet eens.
0: Huh?
1: Ze hebben ook van die makkelijke hoesjes die ze eroverheen kunnen trekken, joh. Dat is allemaal gemakzucht. Niks kaften, die boeken.
0: Nee, ja. Niet kaften, elektrische fiets. Ik hoor het al. Ach, die generatie, hè.
1: Ja, wij hadden het pas zwaar, maar goed. We gaan het ook hebben over kinderen van de lagere school. Die op een plek in Groningen wel een heel bijzondere tractatie kregen vandaag. Nou, daar moet je gewoon voor kijken. Hartstikke leuk. We gaan het ook hebben over Rob Jetten, minister-president, die voor het eerst naar het aardbevingsgebied ging vandaag. Daar hebben we ook de beelden van en hoe dat dan was, reacties daarbij. En waar gaan we nog meer over hebben? De Kruisweg in Marum. Ja, vroeger was het een begrip, een grote uitgaansgelegenheid. Nou is de Kruisweg in Marum er niet meer, maar nou hebben ze een deel nagebouwd in Kornhorn wel te verstaan. Nou, dat is een succes. Hoe dat eruit ziet, daar moet je ook echt voor kijken.
0: Oh, wat grappig. Ik reed daar donderdagavond nog langs. Toen dacht ik, oh, want het staat nog wel op de gevel, maar het zag er heel dicht uit. Ik dacht, nou, als het op deze tijd dicht is, dan zal het niet veel meer zijn.
1: Nee.
0: Naar Kornhorn moeten we
1: Kornhorn,
0: dus.
1: Kornhorn en dan, ja, dan herleven die tijden. Dus ja, volgens mij moet je het gewoon even zien.
0: Straks om 6 uur, we gaan kijken. Leonie, dankjewel.
1: Doeg.

0: Goksaat.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar Goksaat.
2: En ze veert helemaal op, hoor. Ik moest er wel even hard bijschreeuwen. Kijk, Leekerk, hij zit in deze jingle.
3: Ja, geweldig.
2: Ja, kwam gewoon voorbij. Prachtig.
3: Ja, nou, in Leekerk, we hadden het er al over. Daar stond een kerk, of er staat een kerk. En deze kerk is in de eerste helft van de 13e eeuw gebouwd. En er was ooit een keer een restauratie nodig. Want toen bleek dat de Zuidmuur, die was ooit zonder goede fundering gebouwd. Nou ja, dat is natuurlijk vrij essentieel. En die, in de jaren 90 was de kerk van Leegkerk bijna tot ruïne vervallen. Mede dus daardoor. En de dreigende sloop van deze kerk leidde uiteindelijk tot de oprichting van Stichting Oude Groninger Kerken.
2: Dat is daar begonnen?
3: Ja, eigenlijk daardoor. Van ja, deze kerk mag niet verdwijnen. Maar dat was dus wel bijna het geval. En toen werd Stichting Oude Groninger Kerken dus opgericht om de kerk in de provincie te behouden.
2: Nou, dat is toch top. En die noemen we ook vaak in Topo.
3: Nou, daarom. Vaak dus die voorbij. Komt vaak voorbij, inderdaad. Nou, en wat ik ook nog tegenkwam is dat op het grondgebied van Leegkerk een steenhuis heeft gestaan. En dat steenhuis, dat heette Hakstema. En daar kwamen nogal wat leuke namen voorbij. En ik wil dat die namen terugkomen, dus die wil ik graag even noemen.
2: Voornamen of?
3: Allebei.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dat is JJ. En dat is dan de Griekse ei E. Griekse ei E.
2: Ja.
3: JJ, Hakstem. Ludelef, Hakstem.
2: Ludelef?
3: Ja. Reubert.
2: Prachtig.
3: Ook leuk. Ridder. Gewoon als voornaam.
2: Ja, maar dat is nu denk ik weer helemaal hip.
3: Ja, maar je hoort het niet vaak. Dus bij deze wil ik even aangeven, dat kan gewoon.
2: Dat kan. Ridder.
3: Ja, Rebbe en Abele. Vond ik ook leuk. En Rolef, Barberink.
2: Prachtig.
3: Ja, tof hè. Die hebben daar allemaal gewoond.
2: Zo komen we nog eens ergens op aan de hand van Leegkerk.
3: Ja.
2: Heb je ook nog een leuke voornaam of iets anders over Leegkerk? Dan kun je het laten weten. 050-3188-288. En straks na 6:30, dan gaan we naar Scheemda. Dan gaat Elvin eens vragen of we alweer toe zijn aan het normale ritme of dat je de vakantie mist.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: 6, tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie heeft gisteravond late meldingen gekregen van een bedreiging aan de Hoendiepskade in Groningen. En tijdens onderzoek daar werden agenten aangesproken door een omstander die vertelde dat er een vuurwapen op de grond lag bij de Nieuwe Blekenstraat. Dat vuurwapen is veiliggesteld door de politie. Het is nog onduidelijk of beide zaken met elkaar te maken hebben. Dat inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen cynisch worden van het jarenlange wachten op herstel van hun huizen, begrijpt premier Rob Jetten wel. Dat zei hij tijdens een werkbezoek aan Zeerijp en Appingedam vandaag. Daar zei Jetten ook dat de winning van gas in de kleine velden nog even nodig blijft.
9: Onze handtekening, ook met het nieuwe kabinet, staat wel echt onder dat het de winning uit het grote Groningenveld stopt en is gestopt en ook niet meer wordt opgestart. En we kijken per klein veld of dat veilig en verantwoord kan. Omdat we ook nog natuurlijk in die transitiefase zitten waar we ook nog gas nodig hebben. Maar hoe sneller we dat afbouwen, hoe sneller we heel Nederland verduurzamen, hoe minder we dat nodig hebben.
8: Bij aankomst in Appingedam werd de premier opgewacht door inwoners met spandoeken. Ze vinden dat de hersteloperatie niet eerlijk verloopt. Zo wordt de ene kant van de straat wel gesloopt en nieuw gebouwd en de ander niet. Jetten heeft toegezegd dat regeringscommissaris Henk Nijboer met de inwoners in gesprek gaat. Gaslek bij een reduceerhuisje aan de Wolddijk bij Noordwolde. Een reduceerhuisje is een klein gebouwtje waarin de druk van het gas wordt verlaagd. Het huisje staat vlakbij een woning die ze aan het verbouwen zijn. Werkzaamheden zijn stilgelegd en de omgeving is ruim afgezet. Netbeheerder Enexis en de brandweer zijn daar. En de Jan Altinkbrug in Hoogkerk is sinds vanochtend dicht voor autoverkeer. De brug krijgt deze week een nieuwe slijtlaag. Afsluiting duurt een week. Volgende week maandag 5:00 ochtends gaat de brug weer open. Tot die tijd kunnen in beide richtingen geen auto's over de brug. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen er nog wel overheen. Autoverkeer dat naar de A7 rijdt wordt omgeleid via de toerit bij Westpoort. Ook kunnen automobilisten omrijden via de Rode Wolderdijk, de Vierverlatenweg en het Hoendiep. Meer verkeer op ettevernoord.nl.
7: Etten, dankjewel. Tot morgen.
8: Juist goed.
7: Ook gezellig. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
10: Vanmiddag kan er nog een enkele bui overtrekken. De droge periode die overheersen wel. En er is bewolking, maar ook af en toe even zonneschijn bij een matige noordwestelijke wind. Nou, de temperatuur 19 tot 20 graden, dat gaat het dus wel worden vandaag. Komende avond is het droog en hebben we ook nog opklaringen. Komende nacht volgt de bewolking en in de ochtend gaat het echt wel regenen. Morgenochtend dus regenachtig weer. Morgenmiddag weer af en toe even wat zon, maar ook een paar buien bij 19 tot 20 graden.
11: Meertens meubelen en tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
12: Meertens meubelen
11: en tapijthuis in Veendam. En Rolf?
13: De koffie staat klaar.
14: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Meertens meubelen.
11: thuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
14: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De boorindustrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De boorindustrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Nog even wat snoeiende gitaren zo. Het einde van de maandagmiddag. The Golden Earring, When the Lady Smiles. En het einde van deze maandagmiddag. Misschien ben je wel begonnen vanochtend weer met broodtrommels inpakken, zoals Leonie net. Boekenkaften hoeft dus niet meer. Maar de vakantie zit er voor veel mensen toch wel echt op. En Elwin Baas was benieuwd of je daar een beetje zin in hebt.
1: Wat vindst u?
2: Met Elwin Baas.
3: Ben je ook zo blij dat de zomervakantie weer voorbij is?
4: Daar van mij begon net.
3: Echt wel hoor?
4: Ja, echt wel hoor.
3: Maar bewust, even naar de blub aan?
4: Ja hoor, altijd.
3: En waar ga je down, ja?
4: Ik ga nou naar Gran Canaria.
3: Oh, lekker ja.
4: Volgende week, ja, heerlijk. Ja.
3: En maak ze er ook wat van, hè? Dat het toch wat rustiger dan wordt?
4: Dat word ik nooit. Moet nog allemaal vinden, maar de rest van het land heeft nog wel vakantie, hè?
3: Ja, dat is voor ook. Je bent vrouw dit jaar, hè?
4: Ik ben heel vrouw, dus ja.
3: Maar maak je er ook zoals vandoor ook weer wat van, dat het allemaal een beetje voorbij is?
4: Ja, het is wel rustiger. In de boek. Weer geen kennetjes, hè? Niks.
3: Ja, die gaan allemaal weer naar school, toch?
4: Ja, allemaal weer in, hè? Ja.
3: Zijn jullie ook blij dat de zomervakantie voorbij is?
5: Nee.
3: Hoezo nee?
5: Nou, dan moeten we weer naar school. Ja.
3: Maar dat is toch mooi, school? Nee?
5: Nee, echt niet. Nee.
3: Maar wat vind je dan zo leuk aan de zomervakantie?
5: Je bent gewoon vrij. Ja. Gewoon met vrienden.
3: Hey, maar heb je dan ook niet dat je dan nu weer een beetje rust en regelmaat krijgt? Dat je dan vaste tijden naar bed, vaste tijden weer de wekker?
5: Jawel, dat wel.
3: Dat is toch ook lekker?
5: Jawel.
3: Nee. Oh, jij zegt van niet?
5: Nee, hoor ik weer mijn wekker.
3: Oh, je wilt liefst helemaal geen wekker horen?
5: Nee.
3: Dus als het aan jou ligt, wil jij gewoon altijd vakantie?
5: Ja.
3: Ben jij ook zo blij dat de zomervakantie voorbij is?
5: Nou, ik heb nog een weekje, dus ik weet niet of ik er blij mee ben.
3: Ik vind het ook wel lekker.
5: Maakt voor mij niet zoveel uit. Mijn dochter is 2, dus ze hoeft nog niet naar school. Dus het is voor mij niet heel veel verschil.
3: Je zegt, ik heb nog een week.
5: Ja.
3: Vind je het dan ook lekker dat nu alles iedereen weer een beetje begint en je hebt nog een weekje?
5: Ja, op zich wel. Ik kan mensen wel jaloers mee maken.
3: Ga je nog wat doen dan deze week?
5: Nee, helemaal niks. Helemaal lekker chillen en genieten van de rust nog.
3: Echt vakantie?
5: Ja.
3: Ben je ook zo blij dat die zomervakantie voorbij is?
6: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat heel veel ouders dat wel zijn, maar die van mij zijn al groot. Dus het gaat een beetje langs je heen. Ja, het was natuurlijk redelijk rustig. En dat merk je op de weg en bij het werk. Maar ik denk dat het goed is dat ze weer naar school gaan, toch?
3: Heb je al vakantie gehad of krijg je nog?
6: Ik krijg het nog. Ik heb zometeen nog, maar liefst 3 weken. Dus we moeten nog een beetje mooi weer bewaard hebben, hoop ik.
3: Ik hoop het voor
6: Ja, ik hoop het ook. Ja, anders heb ik mooi een kat in de zak, zoals het dan heet. Hè. Ja, dan ben ik aan het werken in de zon. En als ik straks bij mij zit, mijn voetje in de regen. Dat moet ik niet hebben.

0: Shakira samen met Burna Boy. Dai Dai. En daarmee komen we op het einde van Studio Grum. Maar niet voordat wij nog even hebben samenvat wat we hebben geleerd over Leegkerk.
1: Ja, Leegkerk.
0: De kerk.
1: Ja, precies, de kerk.
0: Ik ga nooit vergeten dat dat het begin is van Stichting Oude Groninger Kerken.
1: Nee, inderdaad. Die komt vaak voor in ons topo. Er staan nogal wat kerken in de provincie.
0: En nu weten we hoe dat kwam.
1: Nou,
0: om die kerk te redden.
1: Ja, precies. Was bijna helemaal vervallen in de jaren 60. Nou ja, maar hij staat er nog.
0: Ik vind het top.
1: Ja, en je kan er gewoon naartoe.
0: Je kan hem nog bezoeken. Dus doe dat vooral. Hè. Stel, je hebt nog wel vakantie. Het is ook weer niet zo dat nou meer vakantie heeft.
1: Ze hebben daar gewoon nog zomerconcerten.
0: Ik bedoel maar. Dus ja. Dat zijn allemaal leuke tips. Maar eerst komt er nog een muzikaal menu.
1: Een muzikaal menu.
0: Ja, en we gaan elke dag we gaan afsluiten met een plaat uit een bepaald jaar. Daarbij hebben we ook een nieuwsfeit uit datzelfde jaar.
1: Ja.
0: En het is vandaag een beetje jaren 70.
1: Ja, klopt. 77 is het geworden om precies te zijn. 17 augustus 1977. Voetballer Peter Houtman maakt zijn debuut bij FC Groningen in de eerste divisiewedstrijd tegen FC Vlaardingen. En scoort meteen zijn eerste doelpunt voor de FC. In totaal zou Houtman ruim 5 jaar voor de FC spelen in 3 periodes en 128 doelpunten scoren. En dat was toen een clubrecord.
0: Wow.
1: Ja.
0: Er komt nu iemand binnen die heel veel van de FC
1: nou,
0: weet.
1: Dat is grappig.
0: Die weet hij wel over Peter Houtman te vertellen.
1: Nou, dat was vorig jaar.
2: Oh, ja, mooi.
0: 1977.
2: Ja.
1: Toen maakte hij zijn debuut. Oh. Je wilde net vragen.
0: Ja, ik ging vragen.
1: Oh.
2: Nou ja, het gaat dus over Peter Houtman, hoor ik. En dat is nog altijd de topscorer van FC Groningen.
0: Echt?
2: Het is een man die ontzettend goed kon koppen. Heeft zowel bij Groningen een hele goede periode gehad, maar ook bij Feyenoord uiteraard. Hij is jaren bij Feyenoord ook stadionspeaker geweest. En hij is vorig seizoen gestopt omdat er Alzheimer bij hem is geconstateerd. En Peter Houtman is denk ik van heel veel mensen in de voetbalwereld een van de liefste en vriendelijkste mensen die er is.
0: Wat leuk. Dit hadden jullie niet afgesproken. Dit is parate kennis van jou.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh, ja.
2: En wat nog wel heel mooi is om even te vermelden. Toen hij bekend maakte dus te stoppen als stadionspeaker. Toen kwam Groningen nog op bezoek bij Feyenoord in de Kuip. En toen hebben de FC Groningen supporters een heel groot spandoek voor hem gemaakt om hem ja, als een voor een laatste keer nog eigenlijk een eerbetoon te kunnen brengen.
0: Wat mooi.
1: Topschutter aan de Zaagmundersweg.
2: Dat stond erop, inderdaad.
0: Nee, jongens, jullie hebben dit samen geweldig gedaan. Dank daarvoor. Dat was het nieuws aan 1977. Er worden even handen geschud op dit mooie item. En wij gaan nog een plaat draaien uit dat jaar, hè, zoals gezegd. 1977, de tijd bijvoorbeeld van Baccarat. En nog even een beetje dansen op je maandagmiddag. Morgen zijn we er weer. Dit is Yes Sir. I can book.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bouw- of metaalproject?
15: Staal Digitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
19: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
8: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: Radio Noord.
10: Vandaag op Noord.
6: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord. Ja, van Hoorn tot Rotterdam, van Valthermond tot de Beemster. Uit het hele land kwamen liefhebbers van draaiorgels gisteren naar Landgoed Nienoord. Daar was namelijk de Nationale Draaiorgeldag. En bezoekers konden, verspreid over Landgoed Nienoord, 11 draaiorgels bewonderen. En dus ging even Hulscherow kijken.
2: Al op de parkeerplaats, het eerste draaiorgel.
3: Ja.
2: Hebt u er zin in vandaag?
3: Ja hoor, ik vind het prachtig. Ja, ik ben wel gemotiveerd om er even naar te kijken.
2: Bent u aan het genieten?
4: Jazeker. Ik ben zelf wel gaan staan met een orgel.
2: Echt waar?
4: Ja, 2 keer geloof ik.
2: Vertel eens, waarom hebt u een orgel?
4: Nou, wij stonden vroeger altijd op een kermis. Jouren staat hierop. En wij jaren gestaan. Bij de zweefmolen. En daar stond een orgel in.
2: Zo, dit is best hard werken, of niet?
5: Ik ben helemaal buiten adem. Dan komt bouwjaar 1890. Dus dan moet je even harder aan draaien.
2: Ja, want dit is een bijzonder orgeltje.
5: Dit is echt een heel bijzonder orgel, ja.
2: Vertel eens.
5: Ik ben er 45 jaar geleden omheen geweest samen met mijn vader om het proberen te kopen. In Sappemeer bij een antiquaire. En dat lukte niet. Dat kostte een heleboel geld. En die is toen verkocht naar een museum in Stadskanaal. En daar heb ik hem na het overlijden van de museumeigenaar 45 jaar later wel van kunnen kopen. Dus ik ben er heel blij mee.
2: En omschrijf hem, zoals ik zeg, orgeltje. Het is een klein dingetje.
5: Het is een klein dingetje. Dit was een type orgeltje wat vroeger in een draaimolen stond, carousel. En dan stond er ook echt in de carousel iemand de hele dag door te draaien. Dat was geen motor. De draaimolen werd door een paard in beweging gezet. En dan was het hele feestje was compleet. Het orgel draaide en het draaimolen.
2: Vindt u het mooi?
6: Hartstikke mooi is het. Ja? Ja, echt Nederlands, hè?
2: Is het eigenlijk zo? Is het echt Nederlands?
6: Nou, dat denk ik haast wel. Het hoort gewoon in Holland. Moet ook blijven bestaan. Altijd.
2: Wat is er nou zo mooi aan draaiorgel?
7: Hoe dat ding eruit ziet, dat is natuurlijk al... Ja, het is één stuk vakwerk waar iemand heeft er gewoon heel veel liefde in gestoken om zo'n front zo mooi te maken. Dus dat is al één, dat valt mij gewoon op, dat vind ik mooi. En ja, de muziek, ja, je kunt gewoon horen wanneer iets met liefde is gemaakt. Het is gewoon, ik vind het prachtig.
2: Wat een moderne muziek speelt deze.
8: Ja, zeker. Het is van alles wat natuurlijk. Maar ook wel oudere nummers. Maar het moderne, je moet natuurlijk wel een beetje met de generaties meegaan. Met muziek meegaan, dus.
2: Is deze van jullie?
8: Ja, van mijn vriend is die, ja. Ja.
2: En jij zit er heerlijk bij als toeschouwer.
8: Ja, zeker. Dat vind ik ook echt fantastisch om te doen. Gewoon de hele dag lekker zo kijken en... Ja, dat is het.
9: Ja, het is gewoon gezellig. Leuk mensen, leuke muziek. Niet alle orgels zijn even mooi, maar dan loop je door.
2: Wat vindt u niet mooi dan?
9: Nou, er stond er net eentje, dat ben ik maar gauw doorgelopen. Toen dacht ik, nee, dat is niet mijn muziek.
2: En wat was er dan mis mee?
9: Ja, dat was takkenherrie. Dat vond ik gewoon geen mooie muziek.
1: De laatste was zeker geen takkenherrie. Bijdrage van Eva Hulscher.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, de zomervakantie in Noord-Nederland is voorbij. Met het begin van het nieuwe schooljaar beginnen ook weer uitdagingen voor leraren, leerlingen in de klas. Leraren zien steeds vaker dat leerlingen gebruik maken van AI om opdrachten te maken. Zo is nog nauwelijks voor ze te onderscheiden wat een leerling zelf kan en wat werk is van een computer. En dat is een zorgelijke ontwikkeling, vindt ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus. Waarom vindt u dat zo zorgelijk?
3: Het Nederlandse onderwijs is al niet zo bijzonder goed. Zeker het basisonderwijs op het moment niet. We zijn een soort vrije val beland de afgelopen 20 jaar. En dat heeft mede te maken met de opkomst van smartphones en de schermen in de klas enzovoort. Als we dan nu ook nog AI gaan toevoegen, dan raken dat soort basisvaardigheden, zoals begrijpend lezen, rekenvaardigheden, kritisch denkvermogen, nog verder naar de achtergrond. En dat moeten we zien te voorkomen. Ik zou zeggen, laten we niet twee keer in dezelfde valkuil stappen.
2: Ja, een vrije val, dat is nogal wat. Wat betekent dat dan in de praktijk?
3: Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat als je kijkt naar begrijpend lezen, dat de Nederlanders boven de 25 in de top 5 behoren van Europa en alles onder de 25 aan het staartje bungelt. Dus 20 jaar geleden hadden wij klassenonderwijs, top 3, top 5 binnen Europa, maar ook binnen alle rijke westerse landen. En we bungelen nu aan het staartje, vaak plek 50 of lager, met uitzondering van rekenen gelukkig.
2: Want andere landen doen het dan anders?
3: Wij zijn in Nederland aan de ene kant. Het goede nieuws is dat wij heel snel de opname hadden van technologie in het klaslokaal en dat de docenten daar graag mee aan de slag wouden. Het nadeel daarvan is, als je frontrunner bent, dat er ook enkele kosten mee kwamen kijken als dat niet zo goed uitpakte. En heeft natuurlijk dit niet allemaal met de digitale introductie van digitale technieken te maken, maar wel voor een groot deel. Ja. Ook thuis natuurlijk.
2: Maar wat doen dan bijvoorbeeld andere landen om dit te voorkomen?
3: Die hebben bijvoorbeeld dat soort technieken uit het klaslokaal verboden, zoals Denemarken dat deed of andere Scandinavische landen. Investeren meer in de opleiding van docenten enzovoort.
2: Ja, ouderwetse schoolboeken gewoon terug.
3: Deels dat, maar ook hoe je die techniek toepast is namelijk nogal belangrijk. Dus bijvoorbeeld als je ziet hoe de AI nu toegepast wordt in de klaslokalen, dan zie je wel dat de werkdruk van docenten naar beneden gaat, omdat zij hun lessen efficiënter voorbereiden. Dus dat is gunstig, want dan hebben ze meer tijd voor persoonlijke aandacht. Maar op het moment helpt het de leerlingen niet in termen van leervermogen of uitkomsten.
2: Want die voeren de opdracht gewoon in een AI en dan zijn ze klaar met hun huiswerk.
3: Precies, en we zien dat in het weinige onderzoek wat er is, dat leerlingen met de AI inderdaad beter presteren. Maar zodra je dan de AI weer afpakt, dan presteren ze echt veel slechter dan leerlingen die dat soort vaardigheden hebben opgepikt zonder AI. En dat komt ook omdat als je goed wil leren en dingen echt eigen wil maken, dan moet het ook een beetje schuren. Dan moet je voor werken. En als je dat uitbesteedt aan een programma, dan maak je dat nooit eigen op een manier zoals leerlingen die er echt hard voor moeten werken.
2: Zijn er ook voordelen aan AI dan?
3: Maar in theorie zou het de mogelijkheid geven om leerlingen op een eigen tempo dingen eigen te maken. Bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie of van taalachterstand zouden daar enorm van kunnen profiteren. Je krijgt direct hulp op je eigen niveau. Dus een AI-programma kan in theorie in tientallen verschillende manieren uitleggen. Dus als je het niet begrijpt, komen ze met creatieve andere oplossingen. En we zouden natuurlijk digitale vaardigheden op moeten doen. Dus prompts leren schrijven en al dat soort dingen. Gelukkig is er ook een nationale AI-cursus beschikbaar. Maar dit gaat niet meer weg. Dus de komende 30 jaar verschuiven wij als maatschappij in de richting van deze hoogtechnologische samenleving. Dus de studenten zullen dat moeten leren. De grote vraag is natuurlijk, wanneer gaan we hun kennis laten maken met AI? En zouden we niet eerst een soort van basiskennis op moeten doen en basisvaardigheden? En pas dan de programma's in gaan zetten om dat allemaal nog hoger plan te tillen? Ja. En die discussie die is eigenlijk zorgelijk afwezig nog.
2: Ja, want we zien dus een generatie opkomen die dus zeg maar minder leert dan de generatie daarvoor. Is dat tij nog te keren?
3: Ik ben bang van niet. En dat zeg ik om het volgende. Generatie Z, die dus nu al in de 20 jaar is. Die presteert op alle niveaus van werkgeheugen tot leervermogen, tot concentratie enzovoort. Veel slechter dan de millennials die voor hen kwamen. En dat is voor het eerst in meer dan 200 jaar dat we zo'n verval zien in onderwijs. Daarvoor deed iedere generatie beter dan de generatie daarvoor. Dus ik heb daar een zwaar hoofd in dat we dat in één keer omkeren. Aangezien dit al een 20 jaar durende tendens is.
2: Ja, en wie zou het moeten omkeren is dan ook de vraag misschien.
3: Ik denk dat wij met z'n allen daarvoor zouden moeten streven. En dat is natuurlijk in de kern een politieke vraag. Maar het heeft ook deels te maken met hoe we de scholen inrichten. Nederlandse scholen hebben heel veel vrijheid. Dat is geweldig. Het nadeel daarvan is dus ook het verschil in niveau tussen de scholen het grootste is van alle landen in de rijke westerse wereld. Hier gaat het niet alleen om schoolse vaardigheden, maar kinderen die hoger opgeleid zijn. Dat doet natuurlijk ook een boel met hoeveel geld we kunnen verdienen 20 jaar van nu. Ook hoe de maatschappij eruit ziet, hoe we met elkaar omgaan. Dus we zouden ons veel meer zorgen moeten maken dan we doen.
2: Dank voor de uitleg. Ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: We gaan terug naar vorige week. Die eclipse, de zonsverduistering, was een hoogtepunt voor onderzoeker Theo Jurjens van de Rijksuniversiteit Groningen. We hadden natuurlijk die livestream en daarop waren de beelden van de zonsverduistering via Theo's apparatuur te zien. En dat zag er toch wel heel mooi uit. Maar nu dat weer een beetje voorbij is en het letterlijk naar de achtergrond verdwijnt, blijft het onderzoek over. Want zo'n zonsverduistering werkt niet alleen op de voelsprieten van de mens. Theo, goedemiddag.
3: Ja, dat zeg je heel goed. Ook op de voelsprieten van de natuur.
2: Ja. Want daar houdt jouw onderzoek zich mee bezig. Hoe was dat bij de dieren, Theo? Wat gebeurde er allemaal?
3: Ja, we hebben twee dingen gezien. Er heeft een verstilling plaatsgevonden. En dat zagen we met name bij alles wat op een koolmees lijkt. Dus de pimpelmees, de koolmees en de duiven en de tortels. En de kraaien en de exen daarentegen, die gingen wat extra lawaai maken. Omdat ze wegvlogen op zoek, wat ze gewend zijn, naar een slaapplekje in de boom.
2: Ah, oké. En waarom waren dan, waarom was het kleine grut dan stil?
3: Nou ja, die zocht als het ware geen verstoppertje spelen en zocht een plekje op. En de kraai en de eksen, die gingen dus wegvliegen en met lawaai daarbij.
2: Ja. Ja, en was dat dan ook iets wat jij op die woensdagavond, volgens mij was het, ook zelf in de gaten hield? Had je daar wat tijd voor überhaupt?
3: Nee, daar hadden we geen tijd voor. Want nee. Wat we dus gedaan hebben, en daar zijn we al voordat Nederland in de gaten had dat er een eclipse aankwam, zijn we daar al mee begonnen. We hebben bij 42 burgers in het noorden, Friesland en Groningen, een tasje uitgedeeld wat luistert naar vogelgeluiden. Dus een registratie wat fladdert, maakt lawaai in de tuin. Nou, die plekjes hebben we uitgekozen dat er ook niet te veel kunstlicht in de buurt is. Want stel je voor dat het licht aangaat tijdens de verduistering en dan kun je alsnog niet een effect meten. Nou ja, al die kastjes die hebben we de afgelopen dagen uitgelezen. En daarna hebben we gekeken van, nou, wat valt op? En ik moet je bekennen, voor de verduistering kreeg ik telefoontjes: Theo, heb je een bril? En na de verduistering: Theo, weet je het al? Dus ja.
2: Ja, jij blijft maar relevant, Theo, hè?
3: Nou, dat zal alles. Alles heeft zijn grenzen.
2: Ja, nee, oké. Okay. Maar dat wat jij net in het begin van het gesprek zei, juist alles wat gerelateerd is aan de pimpelmees enzovoort, dat werd stil en de kraai en de meeuw werd lawaaierig. Is dat dan de belangrijkste conclusie tot nu toe? Of heb je meer conclusies?
3: Tot nu toe. En wat heel bijzonder is, dat is de uil van Den Horten.
2: Vertel.
3: In Den Horten zit een bosuil en die daar is dus ook zo'n kastje. En dat kastje heeft dus vastgesteld dat hij tijdens de eclips 4 keer geluid heeft gemaakt. Zijn roep.
2: Ja.
3: En dat kastje heeft natuurlijk ook in zekere zin een geheugen. Dus ik heb gekeken wat deed hij de afgelopen 3 maanden. Zelfs de privacy van de uil wordt geschonden. Ja. En daar zien we in dat hij dat eigenlijk nooit voor 9 uur doet. Op een hele enkele keer. Ja. En dus nu met de verduistering maar liefst 4 keer.
2: Ja, en gaat het dan om licht, Theo? Of gaat het om temperatuur?
3: Nee, het is voornamelijk de temperatuursprong was niet zo groot. Het is een effect van minder licht. Ja.
2: Oké. Okay. Ja, het is wel grappig, Theo, want ik dacht, zo donker vind ik het ook niet. Ik vond het mooi schemerig op een gegeven moment. Maar het werd niet echt donker, hè?
3: Nee. En dat geeft dus aan dat die vogeltjes daar uitermate gevoelig voor zijn. En, ja. En wat misschien wel de belangrijkste les is, die vogeltjes zijn zo gevoelig op lichtveranderingen. En als we niet oppassen, dan wordt heel Nederland volgebouwd met datacentra, distributiekantoren, et cetera, et cetera. Wat ook heel veel licht met zich meebrengt. Dus laten we alsjeblieft een beetje voorzichtig zijn met extra licht. Want ook een vogeltje heeft recht op zijn eigen bioritme.
2: Nou, ik vind het mooi dat jij hier zo voor de vogel opkomt, Theo. Hoe gaat dit nu verder, dit onderzoek? En wat verwacht je nog meer voor...
3: Dit is al bijzonder. Er komen ook heel veel reacties binnen van... Theo, wat jouw kastjes zeggen, hebben we ook visueel waargenomen. Er zitten misschien nog wel meer uitbuiters in de data. Maar goed, dit was eerst even de eerste tussenstand. En ongetwijfeld volgt er meer.
2: Zullen we dan gewoon weer lekker bellen?
3: Gaan we doen. Dankjewel.
2: Bedankt Theo van de Rijksuniversiteit Groningen.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Voor het eerst sinds zijn aantreden als minister-president bracht Rob Jetten een bezoek aan het aardbevingsgebied. In Zeerijp en Appingedam ging hij in gesprek met inwoners over de versterking en het schadeherstel. En na afloop sprak verslaggever Maarten Siepel met de premier en vroeg de reden van dit bezoek.
3: Minister-president Rob Jetten, een bezoek aan Groningen gebracht. Ja, waarom vandaag?
4: Ik denk dat het heel goed is om regelmatig in Groningen te komen. Om echt van mensen zelf te horen hoe gaat het met de versterkingsoperatie, met de aanpak van schades. Maar ook hier echt van jongeren te horen hoe zij het ervaren om tijdelijk in wisselwoningen te wonen.
3: Ja, u was natuurlijk ook in Zeerijp eerder vanochtend. U was ook in Zeerijp na aanleiding van de zware aardbeving toen. Toen nog één minister-president. Ja, wat hoort u als u spreekt met die bewoners en ook wat de impact is geweest van die beving die toch nog redelijk recent was?
4: Ja, kijk, heel veel mensen dachten dat misschien met het stoppen van de gaswinning de aardbevingen ook over zouden zijn. Maar Groningers wisten al lang, die aardbevingen die gaan gewoon nog jarenlang door. En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
3: Ja, de vraag is ook altijd, ja, Den Haag luistert wel of niet goed genoeg. Nou, in ieder geval in Groningen zeggen ze dan altijd van Den Haag luistert eigenlijk niet. We hebben recent eigenlijk ook nog bijvoorbeeld gehad dat er twijfels waren bij ruim 8000 versterkingsrapporten. Het IMG wat allemaal rijrapporten kwijtraakt. Ja, het lijkt steeds zo'n veelkoppig monster waar steeds maar fout op fout gemaakt wordt. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Ja, het is een hele grote operatie om ervoor te zorgen dat Groningen versterkt is en ook echt een mooi economisch toekomstperspectief krijgt. Maar het heeft echt wel aanloopproblemen gehad. Er is heel veel nog niet goed gegaan. Daar leren we elke dag van. Met Henk Nijboer nu ook als regeringscommissaris hebben we ook iemand die zich daar echt in vastbijt en ons in Den Haag scherp houdt. Maar dat is ook wel een reden waarom ik hier ben, om ook aan de rest van Nederland te laten zien. Het is niet niks wat hier gebeurt. De impact op gezinnen is groot. En ja, het is dus ook echt een plicht voor het hele land om ervoor te zorgen dat we voor die Groningers op blijven komen.
3: Ja, toch zeggen mensen hier in Appingedam ook wel, ja, mooi dat hij een wandeling maakt. Maar ja, wanneer gaat er in Den Haag nou echt wat veranderen? Omdat het al zo jarenlang duurt.
4: Ja, die frustratie die snap ik. Ik volg het dossier ook al vele jaren in allerlei rollen. Maar ik ben juist ook hier om het weer met eigen ogen te zien en te ervaren. Zodat ik ook in Den Haag kan helpen om de juiste dingen te doen voor Groningen.
3: Ja, toch veel Groningers die zijn toch ook bang dat er een kerncentrale mogelijk hierheen komt. En opnieuw een windgewest wordt voor energie, net zoals met die gaswinning. Wat vindt u? Moet die er komen of niet?
4: Nou, we zijn nu als kabinet de rapporten die we hebben gekregen aan het bestuderen. De staatssecretaris is ook met de regio in gesprek. Technisch is Groningen een goede plek voor kernenergie. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het draagvlak daarvoor hier in de regio beperkt tot niet is. Dus dat nemen we natuurlijk mee in de keuze die we later dit jaar moeten maken.
3: Het geldt eigenlijk ook voor de gaswinning uit de kleine velden natuurlijk, wat hier ook heel erg spreekt. Er lijken alweer vergunningen te worden verleend voor verschillende gasvelden. U heeft ook wel eens eerder gezegd, ook als minister, van ja, we hoeven eigenlijk niet meer Gronings gas nodig te hebben. Want die gaswinning uit de kleine velden blijft maar doorgaan en dus ook die onrust.
4: Ja, onze handtekening ook met het nieuwe kabinet staat wel echt onder dat het de winning uit het grote Groningen veld stopt en is gestopt en ook niet meer wordt opgestart. En we kijken per klein veld of dat veilig en verantwoord kan, omdat we ook nog natuurlijk in die transitiefase zitten, waar we ook nog gas nodig hebben. Maar hoe sneller we dat afbouwen, hoe sneller we heel Nederland verduurzamen, hoe minder we dat nodig hebben.

0: vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
12: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
11: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord. De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je Groningen hoort. Radio Noord.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
3: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
2: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben volgens Pro niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.